waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. President Trump is niet bang dat Amerikanen hem afrekenen op de oorlog in Iran. Komend najaar zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika, de midterms. Trump beweert dat ze in Iran dachten hem te kunnen uitputten tot die tijd, maar de midterms kunnen hem niks schelen, zegt hij. En de Noorse koningin Sonja is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is 88 en heeft last van hartproblemen. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Vorige week ging ze juist weer aan het werk, nadat ze vanwege diezelfde hartklachten het een tijdje rustig aan moest doen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. In Hellevoetsluis zijn vier mensen gewond geraakt bij een brand in een woning. Ze konden op eigen kracht naar buiten komen, maar hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Asielzoekers kun je prima opvangen in leegstaande overheidsgebouwen of op defensieterreinen. Dat zei de burgemeester van Groningen bij Pauw en de Wit. Zij denkt dat dat de oplossing is voor het beddentekort bij het AZC in Ter Apel. Vannacht is de laatste nacht dat er asielzoekers in Groningen slapen. Vanaf morgen slapen ze in Warfum. Justitie in Amerika heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar E. Jean Carroll, meldt CNN. Carroll beschuldigt president Trump er al jaren van haar in de jaren 90 te hebben aangerand. Justitie denkt dat ze in de misbruikzaak tegen Trump gelogen heeft. Carroll heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen van de rechter, maar Trump ging in hoger beroep.

Goedemorgen. Huidartsen maken zich zorgen over zogenaamde skincare routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de drug ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen rekende af met de Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Crystal Palace stond meer dan 100 jaar droog qua prijzen, maar sinds vorig jaar winnen ze de ene prijs na de andere. Na de FA Cup en de Super Cup, nu dus ook de Conference League. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.

Ja, ik ben vanochtend wakker met een liedje in mijn hoofd. Denk, nou, toch maar even draaien dan. Davina Michel, Still Champagne, Q Music, een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Die is bij deze begonnen. Het is Luc van de redactie hier. Ja, normaal begint de pre-party tot een uurtje of vijf. Maar ik was al in de buurt. Ik was al binnen. Er is zelfs al koffie gezet. Och, even eerst een slok koffie van de dag. Toen dacht ik, ja, ik kan wel gewoon alvast tegen je aan beginnen met lullen. Waarom zou ik dan in de hoek van de studio op een kruk gaan zitten en wachten tot het 5 uur is? Laten we gewoon het feestje beginnen. Ik voel me goed vandaag. Eerlijk gezegd, ik voel me erg goed. Ik heb gisteren namelijk 5 kilometer hard gelopen. En dat is op zich een hele prestatie, want de laatste keer hardlopen was inmiddels 1,5 maand geleden. Op zondag 12 april. Dat weet ik nog zo specifiek en zo goed, omdat toen die dag de marathon van Rotterdam was. Toen heb ik 42,1 kilometer gerend en daarna dacht ik, het is wel even goed zo. En gisteren, ik had er ook de hele dag zin in. Ik wist gewoon, aan het einde van mijn werkdag ga ik 's avonds nog even een rondje hardlopen. En ik was gewoon helemaal blij dat ik dat ging doen. Het kostte me ook maar 1,5 uurtje, want het werd maar uiteindelijk een rondje van, 5 kilometer dus. Ik heb er ongeveer 27 minuten over gedaan. Ja. Voor alle nerds, alle hardloopnerds, welkom. Net zoals ik. Je kan me vinden op Strava. Ja. Dan kun je echt mijn exacte tijden zien en wat ik allemaal doe. Dat moet motiverend werken. Dan kun je ook, zie je ook bij mij van, oh, hij loopt wel elke dag te lullen over sport. Maar zelfs sporten doet hij eigenlijk vrij weinig. Hele goedemorgen. De FAQ Music staat weer voor je open. Ik zie dat Jochem erbij is. Die zegt, goedemorgen Luc. Net terug met de vrachtwagen vanuit Denemarken. Spulletjes ingeleverd en in de auto naar huis. Bijna weekend. Een goede uitzending. Groetjes Jochem. Jochem, een hele goede morgen. En slaap lekker.

Chad Kroeger en Josie Scott met Hero op Q Music. Waar ik net loop op te scheppen over mijn rondje hardlopen van gisteravond. 5 kilometers onder het half uur, schoon aan de haak. Nou, en het nieuws straks. Een nieuw Nederlands zwemrecord. Wat dat is hoor je na een Golden Hundred Q Music.

0: Een hele goede morgen. Stipt 5 uur, tijd voor Q Music News.
1: Goedemorgen. Kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Frankrijk zet zich schrap voor de finale van de Champions League komende zaterdag. Paris Saint-Germain speelt dan in Budapest tegen Arsenal. Als ze winnen wordt het groot feest, maar vorige keer liep dat uit op rellen. De Franse politie zet daarom in het hele land 10.000 extra agenten in, de meeste in Parijs. Voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen. Vanochtend wist ik weer niet wat ik aan moest doen. En blijkbaar is daar een reden voor. Die hoor je zo meteen.

0: mogelijk heen. We zijn onderweg naar de Belgische Albert Heijn. Delhaize. 2 uurtjes rijden. Wordt best wel zwaar. Want ik heb... ik heb vast geslapen. Maar zo diep. Dat ik daar gewoon zo moe van ben.
1: Och.
0: Het wordt een zware rit. Maar alles komt goed. Pik je Red Bull en gaan. Fijne uitzending. Joehoe!
1: Oh, lieve Quinty, zet hem op vandaag. Niet in slaap vallen achter het stuur, alsjeblieft. Je kan het. En goed dat je erbij bent bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het komende uur ga ik je sowieso proberen wakker te houden. En daarna komen Mattie en Marieke. Komt helemaal goed.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen, zeg ik ook tegen Anouk. Die heeft een hele mooie foto gestuurd met daarbij de tekst... Vroeg beginnen heeft ook zo zijn voordelen. Ik zie je de zon opkomen... Een nevelige polder met aan de horizon, ja, een molen staat daar. Een prachtige oude molen. Strak blauwe lucht, de oranje zon die opkomt, prachtig. Talia die zegt dan weer, goedemorgen, laatste uurtje van mijn nachtdienst. Straks lekker slapen en Grietje die is ook erbij. Goedemorgen, onderweg naar huis, naar een bevalling als kraamverzorgster. Grietje, ik hoop dat alles goed is gegaan daar. Hele goedemorgen, welkom dus bij Mattie en Marieke, de pre-party. We moeten het even hebben over Mattie. Hij kreeg gisteren namelijk een compliment over het shirt dat hij aan had. Maar al snel, ja, ging het van het compliment naar de conclusie... dat mannen zich beter kleden als er een vrouw in hun leven komt.
3: Ja, dankjewel voor de complimenten over mijn shirt.
4: Ja, wat een goed shirt
3: ja,
4: dat is dit.
3: Ja, bedankt.
4: Ik ga het als volgt omschrijven. Het is een wit t-shirt... met een heel stevige textuur. Dus je ziet ook dat hij is gestreken... of hij komt net nieuw uit de verpakking. Want je ziet aan de zijkant nog helemaal zo... in jouw mouw zie je nog die strijkstreep. Ja, het is gewoon goede kwaliteit.
3: Nou, over dankjewel voor het compliment. Want ik gisteren toen ik thuis kwam, kreeg ik meteen de wind van voren. Want wat ik gisteren aan had, dat kon dan echt niet. Mijn vriendin was op vakantie. Samen met haar eindeloze rij vriendinnen naar Spanje. Het eerste wat ik hoorde toen ik binnenkwam was... Nou, je kon wel zien dat ik niet thuis was. Qua wat je aan had getrokken.
5: Oh, zo. Ja, het was echt 50 tinten groen. Het zag er niet uit.
4: Nou ja, we hadden gewoon een beetje survival kleuren toevallig aan. Omdat wij, dat zie je ook op een foto die er van ons is gemaakt.
5: Maar Marieke, ja. Vond je het mooi?
4: Al die kleuren groen van Mattie bij elkaar.
5: Dat vloekte toch? Het zag er niet uit.
4: Oh ja, ik heb er niet zo op gelet, eigenlijk in alle eerlijkheid.
3: Dankjewel. Dankjewel.
6: Nee. Maar leg jij zijn setjes klaar of zo? Hoe ziet het voor me dan?
5: Nee, maar ik zeg 's ochtends nog wel eens van... schat, doe maar een ander shirt. Nou, even een ander broekie. Nou,
3: ik word nog wel zo vaak voor de rand van de afgrond weggehaald... door Kiki, 's ochtends, als voordat we de deur
4: uitgaan. Er is wel een hele, hele, hele verbetering gekomen door de jaren heen.
3: Ja, maar dat zijn de momenten 's ochtends, hoor. Dat moet ik wel echt zeggen. Maar gisteren was het er niet. Ja, dan ga ik als een soort gecamoufleerde bever ga ik naar werk toe.
4: Maar dit is toch serieus een ding? Want Sander is ook echt bizar verbeterd. Qua wat hij aan heeft.
3: Die invloed hebben vrouwen.
4: Zit.
3: Want Luc, jij bent nog single. Ja, dat kan je toch zien.
1: Ja, ben ik hier even op het allerlaatste moment door Mattie Valk voor de bus gegooid. Luc, je bent nog single, dat kun je zien. Aan al mijn mede-single mannen van Nederland zeg ik vandaag... kleed u dapper aan. Heb scheid aan de meningen van anderen. Maar denk vandaag iets langer na over wat te dragen. Een skinny jeans? Nee. Een t-shirt dat je eerder deze week aan had en een beetje muffig ruikt? Dat kan nog prima. Gegroet, Luc. Hey, ik dacht... wat nou als je even een foto van je outfit stuurt? Als je nu als man in de wagen zit, of je bent net wakker... of onderweg, of misschien kom je wel uit je nachtdienst. Stuur even een foto van wat je aan hebt. En dan bedoel ik het niet op de sensuele manier. Maar dan ga ik raden of je single bent, ja of nee. Is dat nou echt zo duidelijk te zien? Ik bijvoorbeeld ben vandaag in een baggy spijkerbroek en een zwart t-shirt. Ra, ra, ra. Ben ik single of niet? Kom maar door via de app van Q.

0: Imagine Dragons op Q-Music, whatever it takes. Gisteren werd er door Mattie en Marieke geconcludeerd in de ochtendshow dat mannen die een relatie krijgen zich daarna ook beter gaan kleden. En niet eens per se door aanwijzingen van de vrouw, maar gewoon überhaupt. Een man komt in een relatie, voorheen maakte het me echt helemaal niks uit wat hij dan aantrok. Er lag nog ergens een shirt op een stoel in de hoek van de kamer. En ergens fladderde nog een broek rond. Nou, dat is precies hoe ik mij gekleed heb vandaag. Gewoon een shirt en een broek. Het is allemaal heel saai en lelijk. Maar wanneer dus de man aan een vrouw gaat, dan flirt hij helemaal op. Dat zien we bij Mattie terug, sinds hij met Kiki is. Marieke zegt ook dat ze het bij haar Sander terugziet. Maar, even proef op de som nemen, zie ik het als single man ook bij anderen. Net zojuist vroeg ik aan jou om een foto te sturen van je outfit van vandaag. Nou, de app staat vol met mannelijke luisteraars die hun kleding hebben gestuurd, die hun outfit hebben gestuurd. Even kijken, ik ga gewoon denk ik even iemand terugbellen. En dan checken, is die single ja of nee? Ik ga bellen met Mendel. Hij heeft een foto gestuurd, ja, Mendel wordt het. Een zwart shirt en een korte broek. Ik denk, ik denk dat ik deze wel weet.
1: Hallo?
0: Hallo, Mendel, met Luc spreek je, Q-Music.
1: Oh, hi, goedemorgen. Ik denk, wie belt mij zo vroeg, joh?
0: Ja, jij stuurde een foto van je outfit, dus ik denk, ik bel je even terug.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Geef niks, goedemorgen. Mendel, op basis van jouw outfit denk ik dat jij single bent.
1: Nee, dat klopt niet.
0: Oh, hè, verdikke me. Maar ik ben wel blij voor je.
1: Ik ben een vrachtwagenchauffeur die gewoon scheid heeft aan de vrouw. Want ja, ik maak mijn kleren zo vaak vies. Ik kan wel wat moois aantrekken, maar binnen een dag kan het weer de was doen.
0: Oh, je maakt alles zo snel vies. Dat,
1: ja, die trailers zijn zo smerig altijd. Dus ik kan wel wat moois aan doen, maar dat heeft daar geen zin.
0: Nee, oké, want ik zie jou inderdaad hier zitten. Zwart t-shirt en een lichtgroene korte broek.
1: Ja, korte broek. Ja, ik ga lekker weer naar Friesland. Dus mooi weer daar vandaag.
0: Mooi weer in Friesland vandaag. Dan doe je de korte broek aan. Heerlijk. Oké. Maar heb jij wel, merk jij wel dat jouw vrouw, vriendin jou probeert te sturen in kleding? Of heeft ze ook de moed al opgegeven?
1: Nee, 100%. Maar dat is voornamelijk als we in het weekend of 's avonds thuis als we ergens heen gaan. Maar dan vraag ik ook aan haar van, joh, staat dit? Of is dit wat? Want ik weet gewoon dat zij daar veel meer oog voor heeft dan ik zelf.
0: Ja.
1: Ik kleur het gewoon op elkaar en ik denk, dat gaat wel. Maar dan, als een ander ernaar kijkt, dan gaat het toch net niet, zeg maar.
0: Maar wat is dat toch dat wij dat dan niet zien? Waarom, Mendel, zien wij dat niet?
1: Ja, dat is een beetje hetzelfde als waarom vrouwen niet zo goed kunnen rijden.
0: Oh, dat kun je eigenlijk niet zeggen.
1: Wij kunnen dat weer heel goed.
0: Ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen, Mendel. Maar goed, ik werk met Marieke Elsinga, dus ik kan je ook geen ongelijk geven. En wat is dan een verandering op kledinggebied die zij bij jou heeft doorgevoerd? Waarvan dacht jij, dat doe ik eerst niet. Maar toen zij zei, hey, draag dit eens. En toen dacht je, dat staat best wel leuk.
1: Bloemkleurige blouses.
0: Bloemkleurige bloesjes?
1: Ja, met van die patroontjes, zeg maar. Dus echt van die zomerbloesjes.
0: Wat leuk! Dus over...
1: En wollen truien. Van die gebreide, gehaakte truienachtig.
0: Ja,
1: van die bollige...
0: Ik weet denk ik wat je bedoelt. Ze zijn ook een beetje oversized.
1: Juist.
0: Ja. Maar die zijn ook helemaal
1: niks heet. Van mij, maar uiteindelijk, ja. En een kakiebroek heb ik ook nog nooit gehad, maar ik heb er nou 3 in de kast.
0: Leuk! Oh, maar dat is. Maar ik herken dit wel. Van wat er een beetje de trends zijn. En oh, wat leuk. Nou, wat goed. Mendel, dus overdag. Overdag ben jij gewoon de vrachtwagenchauffeur. Zwart shirt, korte broek. Maar s'avonds komen de bloemenbloesjes en de kakiebroeken tevoorschijn.
1: Juist. En de horloges en de luchtjes. En dan is het helemaal top.
0: Helemaal mannetje. Mendel, jongen. Veel plezier in Friesland. Werk ze vandaag. En we spreken elkaar snel weer.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi. Die Mendel toch. Hey, goedemorgen, je luistert naar Q-Music. Met zometeen Katy Perry, Hot and Cold. Dat lijkt het weer wel van deze week. Na nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

0: energie geven aan de rest.
1: Wacht even. Je hoorde
0: in
1: Katy Perry.
0: Doen en laten.
1: Hot and cold. Maar je hoort ook. Ik zet het even uit. Je hoort ook de persconferentie met onze bondscoach Ronald Koeman gistermiddag. Toen hij de selectie voor Oranje bekend maakte.
2: Nee, maar toch, je hebt het over voor de ideale
1: WK.
2: Groep,
1: hè? Dit is Noah Verhalen, sportjournalist.
2: Ken je rol? Heb je heel erg dat?
1: Ik ben het nog even aan het kijken, want zometeen moeten we het even hebben over de selectie van het Nederlands elftal. En het WK, wat er over 2 weken al losbarst. Ik heb namelijk ontzettend goed nieuws. Voor iedereen, ja. Na Jonas Blue en eerst Shakira, dit is Zoo.

0: Het enige waar we voor leven is voetbal. Oké, dat is misschien een beetje overdreven. Je hoorde Kensington en Living for Q Music. Maar eerlijk is eerlijk, deze zomer staat wel weer in het teken van het WK voetbal. Het komt eraan, het WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en in Mexico. En gisteren heeft bondscoach Ronald Koeman zijn selectie voor het WK voetbal bekendgemaakt. Welke 26 spelers meegaan helemaal de oceaan over? Dat is nu bijna zo goed als zeker. Ik moet eerlijk zeggen, er zaten weinig verrassingen in. Zelf had ik Memphis Depay, de spits, de all-time topscorer van Nederland. Mind you, had ik misschien thuis gelaten. Die zit gewoon niet zo lekker in zijn vel, is niet zo goed in vorm. Speelt in een competitie in Brazilië die er eigenlijk weinig toe doet. Is veel geblesseerd geweest. En eerlijk is eerlijk, hij is nooit echt goed op eindtoernooien. Zo ver moeten we ook zijn. Verder, weinig verbazingen. Ik heb niet heel veel rare dingen gezien. Ik heb wel de hele persconferentie met Ronald Koeman gezien. En tijdens die persconferentie ging het ook over de negativiteit in de media over het Nederlands elftal. Een beetje zoals ik net in het klein heb gedaan over Memphis Depay. Ja, ik ben er zelf ook een heel klein beetje schuldig aan. Luister even mee.
1: Het is wel iets erger geworden volgens mij nog.
2: De negativiteit bedoel je?
1: Ja, maar je krijgt het podium daardoor.
2: Ja, als je negatief bent bedoel je. Ja, maar heb dat
1: eerder dan positief.
2: Heb dat dan niet weg richting zo'n toernooi?
1: Je bent natuurlijk wel, met die jongens wel.
2: Hier leef je voor, toch, als bondscoach?
1: Ja, maar vanaf vandaag gaat alles uit. Dus krijg ik niet meer mee wat jullie nogmaals mogen roepen.
2: Je leest niks meer, kijkt niks meer?
1: Nee.
0: Ik vind dat toch jammer. Ik vind het toch jammer, omdat er dus toch blijkbaar heel veel zure journalisten in Nederland zijn. Heel veel zure sportjournalisten die het gewoon lekker vinden om overal tegenaan te trappen en op in te beuken en op die manier dan hun aandacht te krijgen. Heel veel journalisten ook hierover weer tijdens die persconferentie. Volgens mij allemaal oude mannen die een beetje ook rieken naar oude mannen zweet. Die waren hier verbolgen over. Die gingen ook allemaal vragen stellen aan Koeman. Van, lees je dan echt niks? Kijk je dan echt niks? Vind ik jammer. Vind ik erg jammer. Want hier in de ochtendshow, ja, zijn we eigenlijk bijna altijd positief.
3: De kranten
0: ja,
3: zijn
0: oh, ja, zijn we eigenlijk bijna altijd positief. Ik denk namelijk dat wij wereldkampioen gaan worden. En dat is niet iets wat ik sinds gisteren roep, nee hoor. Je hoort het hier als eerste in de ochtendshow vrijdag 5 september 2025. Hallo, nog even één keer terug in de tijd. Vrijdag 5 september 2025 heb ik het voor het eerst geroepen. En daarna nog wel een paar keer.
3: De kranten zijn kritisch, maar we hebben hier ook Luc op de sportredactie. Luc, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Ja, zeg het maar, eigenlijk letterlijk wat jij vanochtend zei toen ik hier binnenkwam om 5:30.
4: We worden wereldkampioen.
0: Ja. Wij worden gewoon wereldkampioen volgend jaar op het WK voetbal.
3: Ja, Luc, nu is het officieel.
4: Ja.
3: We zijn erbij.
4: Gefeliciteerd allemaal,
3: jongens. Ja, gefeliciteerd allemaal.
5: Oranje. En maken we kans.
4: Wij worden wereldkampioen, Marie.
6: Na de loting volgende week vrijdag, dan weten we ook waar en wanneer Oranje speelt. Dus als je de zin hebt om te gaan en het geld, dan weet je in ieder geval waar je naartoe moet.
5: En Luc op de sportredactie, jij bent heel erg positief over dit WK. Jouw voorspelling?
4: Wij worden wereldkampioen.
7: En ik zou wel weer een keertje wereldkampioen willen worden.
3: Dat worden we volgens Luc van de sportredactie, toch?
4: Ja hoor, de zomer van 2026, jongens. Wereldkampioen Oranje.
3: Oké, we houden Luc eraan. Jee, Luc.
5: Luc, man.
4: We worden wereldkampioen.
3: Jij hebt jezelf even moeten knijpen, denk ik.
4: Want we worden wereldkampioen.
3: Nou, fantastisch, zeg. Mocht je denken van wat een gekleurde sportredactie, dat klopt inderdaad.
0: Dat klopt helemaal. De sportredactie van Mattie en Marieke is gekleurd. En hij kleurt deze zomer oranje. Ze zeggen, zet je ramen open, toeter maar, hang die vlag uit. We worden wereldkampioen! Ronald Koeman heeft mij trouwens nog niet gebeld. Maar dat zou misschien nog kunnen komen. Dat zou nog kunnen komen. Net zoals The Corrs, die komen aan Breathless na Dean Lewis. I Hate That It's True op Q Music.

The Course en Breathless op Q Music. Maar zometeen, dat vind ik toch even leuk om te melden. Je hoort zometeen Shanna Spyro met Material Lover. Dat is een van mijn lievelingsliedjes van dit moment. Wat een heerlijke, zwoele zomertrack is dat. Verder kun je natuurlijk zometeen in de ochtendshow komen collecteren. Zit Marieke nog steeds in een rolstoel? En maak je ook deze dag weer kans op 2.500 euro bij 4 op een rij? Eigenlijk niets nieuws onder de zon.

0: Goedemorgen, het is 1 voor 6. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld. Dat meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De aanleiding is het hoge aantal slachtoffers. In 1 jaar tijd kregen naar schatting 1,3 miljoen mensen van 16 jaar en ouder in ons land te maken met huiselijk geweld. De burgemeester van Groningen vindt dat de overheid eigen gebouwen moet inzetten om de asielcrisis aan te pakken. Groningen springt op dit moment bij om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen een bed te geven. Maar dat kan maar een paar dagen. Er is verder niet genoeg plek. En maar er zijn genoeg overheidspanden beschikbaar, zei de burgemeester in talkshow Pauw en de Wit.
2: Als Rijk hebben we toch ook genoeg panden. Of het nou een defensieterrein is wat we in het verleden hebben gezien, of leegstaande panden van Rijksvastgoed waar we iets tijdelijks in kunnen doen.
1: Ze is bang dat als er niets gebeurt, straks mensen weer buiten moeten slapen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een 32-jarige autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zit, is niet duidelijk. En voetbalclub Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Gisteravond was de finale tegen het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0 voor de Engelsen, klonk zo bij Ziggo Sport.
3: Tweede paal zou kunnen, schieten kan ook. Batalla lost en 1-0. 1-0, Crystal Palace, doelpunt van Mateta.
1: Gaat lekker met Crystal Palace. De Londense club won eerder al de FA Cup en de Engelse Super Cup. Nu dus ook een Europese prijs. Zaterdag is dan alleen nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Het weer nog. Krijgen weer een dag vol zon. Blijft droog. Staat een matig windje. Wordt zo'n 20 graden in het noorden van het land en 28 in het zuiden.
4: Op de weg 2 vertragingen langer dan 5 minuten. Dat is op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Tussen de Lutte en de grens 2 kilometer, minuut of 6. En de A12 Oberhausen naar Arnhem tussen Beek en Zevenaar 3 kilometer en 7 minuten.

0: 28e van mei. Je luistert naar show 1644, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, we zijn weer naar de studio gerold. In ieder geval 50% van ons.
1: Ja, ik ben in de rolstoel.
0: Vandaag zit ze in de rolstoel.
1: Ja, de voertuig.
0: Level unlocked.
1: Ik ben helemaal gek van. Gisteren heb ik best wel hier veel op die krukken gelopen. Dat voel ik onwijs aan mijn hand. En thuis ga ik heel goed op die rolstoel. En die heb ik voor Mojuska geleend. Zal ik later deze ochtend nog even vertellen hoe heerlijke Villa Kakelbond dat bij Mojuska dan thuis is. Maar dat rolstoeletje gaat dus thuis heel lekker. En gistermiddag dachten Sander en ik, we gaan dan ook even met die rolstoel.

0: vanmiddag mijn e-mail bijgewerkt.
1: Oké, okay, lijkt wel bij de gemeente werken.
0: Ja. Kleren bestellen voor de kinderen. Nou, ik heb, dus, ik heb mijn uren wel gevuld.
1: Wat is jouw mailadres? Want mensen zien het, is wel leuk.
2: Wie mailt jij? Wie, ja, mailt,
1: wie,
2: jou
1: wie
2: dan?
1: Mailt jou dan?
0: Nou, ik heb ook gewoon nog dingen te doen. Influencerachtige dingen en zo. Administratie, dingen met mijn boekhouder te bespreken. Ik had nog mails van een man die bij ons een kast heeft gebouwd. Wat nog niet helemaal af is. Nee. Weet ik veel. Dat
1: samenwerking met een leuk rolstoelmerk.
0: Ja, nou, dat zou top zijn.
1: Okay.
0: Maar goed, op de namiddag zeiden we, nou, dan ben ik er in elk geval even uit. En ik zei ook, dan kan ik even testen of het mij lukt om ook te rollen op de weg met die rolstoel. Want thuis gaat het heel lekker. Hmm. Want dan kan ik namelijk ook eens een keertje naar de supermarkt of zo. Zo best een kleren eind. Maar gewoon proberen, weet je wel.
1: Ja.
0: Nou, dat ging de voordeur uit. Toen moesten we dus door de mulle kiezels van de voortuin. Nou, dat kan niet, dat kan je niet alleen. Dat wist ik al. Dus Sander moest mij daar doorheen trekken. Toen waren we helemaal op de weg. Nou, toen ging ik daar rollen. Loodzwaar.
1: Ja, natuurlijk.
0: Alsof ik door mulzand moest.
1: Ja, maar ik ken die weg bij jou. Die is eigenlijk nooit echt aangelegd.
0: Jawel, dat stukje bij mij is wel gewoon asfalt. Nou, ik was nog niet eens. Of zeg maar, de rest van het dorp is Klinkertjes. Dat is echt nog uit het jaar Kruik. Nou, daar waren we niet eens. Ik helde ook de hele tijd naar rechts, waardoor ik richting het slootje ging. Nou, Sander, die ging mij toch maar duwen. Maar die zei na 100 meter, ja, spijt me lief. Ik stel voor dat we rechtsomkeert gaan, want Sander heeft op dit moment griep.
1: Ach, dus, hemel, nou, het is echt een lamme help de blinden. Ja. Wat is het voor, wat is voor hospitaal daar in dat dorp, joh? Ja,
2: ik zou een zuster
1: Man,
2: duren, hoor.
1: Nou, inderdaad.
0: Dus toen zijn we teruggegaan. Toen heeft hij mij weer over die mulle kiezels getrokken. Toen kwamen we schaterlachend thuis. De buurman nog zwaaien.
1: Uiteindelijk heeft Jip gekookt.
0: Ja, precies. Nou, zo was het een beetje. Nou, toen heb ik nog wat e-mails beantwoord. En toen was het einde van de dag.
1: Ja, Jordi die zegt gewoon een scootmobiel huren. Leuk, nog een level unlocked. Nog een zet jezelf in een scootmobiel.
0: Hey, serieus, een vriend van mij heeft dat gedaan. Die kon namelijk dan in elk geval nog de kinderen naar school brengen.
1: Ja, lieve schat, je gaat toch niet in een scootmobiel zitten?
0: Ja, maar ja, wat moet ik dan?
1: Op.
2: Vlaggetje erop.
0: Ik ben 100% aan huis gekluisterd.
1: Ja, ik weet het.
0: Dit is mijn uitje. Q-Music is mijn uitje.
1: Ja, ach, lieve schat. Gat op.
0: En de rest van de dag beantwoord ik e-mails. Ja. Ik wil jouw e-mails ook wel beantwoorden.
1: Ja. Nou, het is gewoon marieke@qmusic.nl. Stuur je e-mail. Je krijgt 100% antwoord. Want ze beantwoordt overdag allemaal e-mails.

0: is dit nog steeds de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Vandaag nog wel, morgen, dat is nog maar de vraag. Dan hoor je vanaf 2 uur een nieuwe editie. Hey, jij zit dan in een rolstoel.
1: Ja.
0: En wat andere mensen hier wel goed ermee. Bijvoorbeeld Luc. Luc, hoeveel kilometer had jij gerend?
2: Gisteren 5 kilometer.
0: Even 5 kilometer.
1: Dat doe jij echt zo, toch?
2: Ja.
0: Jij vertelde dit net aan Annemarie vlak voor deze uitzending. En toen was dit haar reactie.
3: Iedere stap dat ik zet, die ik zet, denk ik echt, hoe lang nog? Nou, dat is natuurlijk echt de verkeerde mindset.
4: Dan heb je nul winst. Nul dat je denkt, oh wat lekker, ik kan het iets beter.
3: Nee, ik haal er geen ontspanning uit. Echt, jongen. Het is toch niet ik snap niet dat mensen het leuk vinden.
0: Nou, dat is grappig, want ik loop wel eens hard. Maar ik kom iedere keer tot dezelfde conclusie. Ja. Ik vind er gewoon geen reet aan.
3: Nee.
0: Ik vind er geen reet aan.
3: Nee. Luc had het over die runner's high waar erin komt. Nou, dat heb ik totaal niet. Iedere stap voel ik mijn knie en mijn tong hangt ongeveer op mijn knie ook. De
0: tweede rolstoel wordt besteld.
1: Ja. Op welk moment kom je dan tot de runner's high? Dus is dat na een half jaar hardlopen? Moet je dan 3 keer per week? Wanneer is dat punt? Is dat een bepaald aantal kilometer?
2: Zo, dat is een goede vraag. Bij mij was het een paar jaar geleden. Toen ging ik begon met hardlopen omdat ik gewoon bier wilde blijven drinken. En ik begon dikker te worden. Nou, dat is niet de bedoeling. En op een gegeven moment dan denk je, ik kan nu best wel makkelijk 5 kilometer. Kan ik er ook 10? Kan ik daar naartoe werken? Mm-hmm. En dan merk je, dit gaat me ook best wel goed af. Ik wil mijn grens weer verleggen. En zodra je op die manier een beetje gretig wordt, dan kom je in die runner's high.
0: Maar even de runner's high, Luc. Ik heb het al begrepen, als je bent aan het hardlopen en op een gegeven moment word je eigenlijk een beetje gedragen door je eigen adrenaline. Dat is toch de runner's high?
2: Ja, ik kan nog verder. Ik kan nog een beetje beter. Nog een beetje verder. Ja,
0: precies. Je bent daar nooit gekomen.
3: Ja, die gaat echt nooit komen, die runner's high bij mij. Echt waar, hoor.
1: Ja, jij bent zelfs zo fanatiek en goed erin dat je ook een marathon hebt gelopen onlangs. Dus ja, en dan zit je toch niet meer in een runner's high bij kilometer nummer 42.
2: Nee, dan wil je gewoon huilen om je moeder.
1: Ja.
2: Maar alles daarvoor en daarna is superleuk.
0: Ja, toch zie ik weinig mensen lachen tijdens het hardlopen. Valt mij altijd op. Ja. Ik zie niemand zeg maar lachend hardlopen.
3: Ook altijd blessures.
1: Nou ja, ik heb ook een rennende familie. Mijn vader heeft ook veel marathons gedaan. Mijn broer is er ook goed in. Ook mijn zus. Die zie ik allemaal lachen.
0: Weet je wie ik vaak zie lachen?
1: Leuk.
0: Weet je wie ik wel vaak zie lachen? Die Mickey Ketels. Die stewardess, die blonde.
1: Ja.
0: Die vind ik echt. Die komt altijd lachend over de finish. Ja. Die kan nog een keer achteruit de marathon lopen en dan komt ze ook lachend over de finish.
1: En is ze nog steeds het snelst?
0: Ja, is echt niet te geloven. Nou goed.
1: Hey, we hebben het deze ochtend ook over een logische vraag waarop jij het antwoord kreeg: ik heb geen idee. En dan bij voorkeur dat je partner dat antwoord geeft. Je partner heb je namelijk vaak hoog zitten. En het is heel grappig als hij of zij dan zegt: ik heb geen idee. Maar wat zijn dan logische vragen? Nou, bijvoorbeeld, hoeveel mensen passen er ongeveer in een voetbalstadion?
0: Hoe lang duurt het om naar Parijs te rijden?
1: Wat is de waarde van het huis van de overburen?
0: Wat kost het ongeveer om de badkamer te verbouwen? Dit soort vragen waarop jij als antwoord kreeg, geen idee. En dat je dacht, ja, maar dat weet je toch wel. Dat weet je toch wel.
1: Wij komen hierop, en wellicht heb je het op ons Instagram-account gezien, en anders hoor je het deze ochtend nog een keer voorbij komen. Omdat jij, Mattie, mij vorige week in de Mattie versus Marieke-bus vroeg, Mop, hoeveel kilometer staat er hier op de teller, denk je?
0: Ja, op de bus. Dus zeg maar op de kilometerteller van de bus. Nou, er kwam uiteindelijk het antwoord dan op 42.000 kilometer. Maar je begon met inderdaad, geen idee.
1: Nou, toen zei ik 42.000 kilometer en toen zei jij, op deze bus, hè? Nou, toen voelde ik aan alles. Ik heb een heel dom antwoord gegeven.
0: We zijn op zoek naar dat soort voorbeelden. Dus wanneer zijn jouw partner, ik heb geen idee, of hij of zij gaf een antwoord dat totaal uit de richting lag.
1: Ja, gewoon dom. Iets heel doms.
0: Laat het weten via de Q-music app.

0: De Bauza, Bike Music en Magnetic. Ja, echt een lekkere zomerhit. Nou, hoe ziet de dag vandaag eruit qua weer? Dag vol zon, blijft droog, staat een matige wind. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden van het land, 28 in het zuiden van het land. En geniet er even van, want daarna kan het gaan regenen.
1: Oh nee.
0: Dit is Kim Music en Kevin DeGraw.

0: Zometeen leggen wij onze portemonnees weer op tafel. En kun je daar wat uitkomen halen, mits je een goede pitch hebt?
1: Ja, kom met een goed verhaal. Wat wil je en waarom? Pak ons echt even in. En dan zijn wij bereidwillig.
0: En zorg dat de pitch ook echt indruk maakt. Die van gisteren ben ik bijvoorbeeld alweer vergeten.
1: Nou, gisteren was... niet helpen hoor, want dit, ja...
0: Oh, de superzoker. Het spelletje zit er alweer op.
2: Ja. Nee, dat klopt niet. Dat was in gisteren.
1: Oh, nee, dan niks zeggen. Want dit is ook dat je brein een beetje trainen. Weet je niet. Gisteren hadden we een man.
0: Het gaat heel erg snel nu. Oké, er is wel gecollecteerd voor een superzoker.
1: Eergisteren was dat.
0: Dat was eergisteren, hoor ik nu.
1: Dat was die vrouw die een beetje ondankbaar was.
0: Wat was er dan gisteren?
1: Ja.
3: Dat pak voor die politiehondentrainer.
1: Oh, wauw, wat goed van jou.
0: Inderdaad, zeg.
1: Ja, die man die trainde politiehonden met zo'n bijtpak. Nee, maar mag ik toch eventjes zeggen, ik speel dit spelletje ook wel eens met vrienden. Oh. Op het moment dat je ergens niet opkomt, wordt altijd meteen Google gepakt. Meteen.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe heet ook weer de artiest van dat? En wat was ook weer zus en zo?
0: Ja.
1: En nu zeg ik vaker, nee, laten we er gewoon lekker eventjes een momentje op kouwen.
0: Oh ja, precies. En dan, ja. Nou, dat mensen even hun mond houden, zeg maar. Gewoon heel even de tijd geven.
1: En dan ben je soms wel een halve dag aan het kouwen op iets. En dan opeens zegt iemand, dit is het.
0: Ja.
1: En dat is zo lekker dat je dat nog kan.
0: Waarom begonnen we hierover? Over de collecte, juist. Dat is waar ook. Ja. Je kunt komen collecteren.
1: Ja, je kunt komen collecteren. Dus je kunt nu in de Q-app laten weten waarvoor je wil komen. En nu hebben heel veel mensen bijtpak voor een hond geappt. Maar dat is denk ik omdat ze het antwoord wisten.
0: Ja, precies.
1: Dus ik denk niet dat ze daar nu voor willen komen.
0: Nou goed, wat heb je nodig? Laat het weten via de Q-music app. Mocht het helemaal de mist in gaan, niet erg. Want morgen zijn we er toch vergeten. Ja. Annemarie, wat zit zo meteen in het nieuws?
3: Het gaat over toch wel de zorg rondom influencers die je van alles proberen aan te smeren.
4: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
5: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
6: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
4: Dat is een Veldzinkadvies.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
6: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: opvoeding. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Hier weer ik, 7:02. Het verkeer, de vertragingen langer dan 10 minuten. Die zijn op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Kom je tussen Empelbrug en Zaltbommel in 5 kilometer met een kwartier. Op de A4 Rotterdam naar Amsterdam tussen Plaspoelpolder en Zoetewoudendorp 14 kilometer met 17 minuten. De A15 naar Gorkum, 4 kilometer tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam met 12 minuten. En op de A27 van Breda naar Gorkum kom je in 7 kilometer. Dat is tussen Hank en Werkendam met 13 minuten.
4: Ja, laatste dagje dus vol zon. Het blijft droog. Er staat een matig windje. 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
5: Goedemorgen. Huidartsen maken zich grote zorgen over de zogenoemde skincare routines die rondgaan op social media. Dat meldt het AD. In die routines adviseren influencers om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Dermatologen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. En ze zien vooral jonge mensen binnenkomen, die artsen die dus eigenlijk de filmpjes imiteren en soms wel 10 tot 12 stappen zeg maar aanbrengen om dan een zogenaamde goede vlekkeloze huid te krijgen. Maar zeggen ze, daar moet je echt mee oppassen. Smeer niet alles op je gezicht. Ze hebben nog een hele kwetsbare huid. En ze zien echt mensen met rode koppen binnenkomen.
3: Ja. Ja, maar die jonge huid, die is helemaal in staat om zichzelf goed te vernieuwen en zichzelf een beetje te verzorgen. En was nou gewoon 's avonds goed je gezicht, want er zit natuurlijk wel de gorigheid van de dag op. En dan heb je echt niet al die cremmetjes nodig.
4: Nee, maar dat is natuurlijk die jonge meiden die kijken naar die Instagram poppetjes. Ja. En over de Instagram poppetjes zit ook weer een filter. En die gaan precies voor het goede licht staan. En die meiden die denken, zo wil ik er wel uitzien. Ja. En als dat die middeltjes nodig heeft, nou geef mij die middeltjes maar.
3: Ja.
5: Dan naar Zuid-Holland, Hellevoetsluis. Daar zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een woningbrand. Op eigen kracht konden ze nog naar buiten komen. Maar ze hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is uit. Hoe die brand in Hellevoetsluis is ontstaan is niet duidelijk. Voor de tweede avond op rij is het onrustig geweest bij een strand in de Rotterdamse wijk Nesselanden. Ja, dat strand zit bij een plas. Er werd gevochten en er is ook gestoken. De politie heeft 4 mensen opgepakt. Ja, het is vooral op warme avonden wel vaker onrustig op het strandje daar. Deze man is daar niet blij mee.
6: Je mag best af en toe met een groepje een beetje baldadig zijn. Maar vechtpartijen, dat gaat te ver. Gewoon klaar. Punt. Hoort niet.
5: Dat zei hij bij Rijnmond. Ja, vorig jaar zomer werden ook meerdere illegale strandfeesten daar verboden. En het gebied werd ook een aantal keer bestempeld tot risicogebied. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van acteur Matthew Perry. Die natuurlijk jarenlang de rol van Chandler speelde in Friends. Hij overleed 3 jaar geleden. En de persoonlijke assistent van Matthew Perry, die heeft nu 3,5 jaar cel gekregen. Hij was degene die bij Perry de druk ketamine had ingespoten, waaraan hij later overleed. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Matthew Perry, 3 jaar geleden dus. De drugsdealer die kreeg eerder bijvoorbeeld al 15 jaar cel.
4: Volgende week grote veiling hè, van wat oude spullen van Matthew Perry. Heb ik nog steeds in mijn agenda staan.
3: Wat wil je hebben?
4: Ja, een origineel script van Friends. Er heeft hier 26 daarvan worden nu online aangeboden. Komt echt uit het huis van Matthew Perry. De opbrengst van die veiling die gaat ook naar een goed doel. En even ontschoten welk goed doel.
5: Zijn eigen goede doel.
4: Ja, zijn eigen goede
5: verslaving.
4: Doel. Ja, de Perry Foundation. Dus ik ga proberen een bot te doen. Maar die scripts die staan nu echt wel op een ongelooflijk hoge prijs.
3: Maar wat dan? Wat is het startbedrag?
4: Ja, $7,000.
3: Jemig!
4: Ja, dat is echt een hoop geld.
3: Maar dat is het startbedrag, hè, Annemarie? En ja, dat is al heel veel geld. $7,000 voor een script.
5: Ja, maar als echte fan van script van Friends.
4: Ja. Ja, daarom.
3: Voor hoeveel zal het dan niet over de toonbank gaan?
4: Nou, geen idee. Dat weet je dus niet. Maar het begint bij $7,000 nu.
3: Wat is het maximale dat jij eraan wil uitgeven?
4: 10.000.
3: Ja, dat ga je hem niet hebben, schat. Ja,
4: dat weet je toch niet?
5: Nee.
4: Hoe weet je dat nou?
5: Ja, probeer het.
4: Wat zit jij nou?
3: Nee, omdat als hij op 7.000 begint, dat gaat toch sowieso keer 2.
4: Dat weet je toch niet?
3: Nee, dat weet ik ook niet. Maar ik mag wel een gok doen.
4: Ja, jawel. Maar ja, ik heb geen idee waar je het op baseert, zeg maar. Voor hetzelfde geld komt er 2 keer €500 bij. Stop je op 8.000.
3: Ja, dat hoop ik voor jou. Dat hoop ik. Maar jij bent natuurlijk niet de enige Friends-fan met wat geld op de bank.
4: Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar goed, ik ga wel een poging wagen.
3: Leuk, wanneer is dit?
4: Ja, volgende week. Volgens mij 5 juni.
3: Oké, zet het echt goed in je agenda. Ook Nederlandse tijd. Wel omrekenen.
4: Ja, goed.
5: Dan nog even terug naar gisteren. Toen Ronald Koeman de WK-selectie van het Nederlands elftal bekend maakte, vielen ook heel wat namen af. Verrassing was dat Kees Smit er niet bij zit. Succesvolle middenvelder van AZ. Ja, zijn vrienden, de vrienden van Kees, die zijn het ook niet helemaal eens met Koeman. Ze hebben ze bij NH.
7: Nou, eigenlijk niet. Hij zou talenten meenemen, zei hij. Maar nu is toch de keuze gevallen op andere spelers, denk ik.
8: Ik had wellicht misschien wel Justin Kluivert en Mats Wiever thuis gelaten. En dat ik Kees wel meegenomen en Valente misschien ook wel. We balen hier wel enorm van, inderdaad. Dus die komt rauw op je dakkie.
4: Hey, onwijs leuk. Er zijn wat mensen die willen mij helpen voor dat script.
3: Die willen bijleggen. Ja,
4: die
3: willen
4: bijleggen. Maar ja, weet ik niet. Misschien, geen idee. Crowdfunding is helemaal hip. Ja,
3: maar mag ik echt nog even... Oké, dus hij staat nu voor 7.000. Wat ik al een enorm bedrag vind voor een stukje papier.
4: Ja.
3: En dan, jij hebt er überhaupt 10.000 voor over. Zo'n bedrag waarvan ik denk, daar kan je ook... Ik weet niet hoe vaak van op vakantie.
4: Ja, dat is een hoog bedrag.
3: Dat is toch heel veel geld?
4: Nee, dat is ook heel veel geld. Maar kijk, sommige mensen die geven het uit bijvoorbeeld aan andere hobby's.
5: Aan een dikke auto?
4: Ja, aan een dikke auto. Of zeg maar, als je zeg maar, gewoon een hele dure hobby hebt, dan kan dat over verloop van tijd ook wel echt 10.000 euro kosten.
3: Ja, oké, over verloop van tijd. Maar jij geeft in één keer 10.000 euro aan een friend script.
4: Ik heb niet heel veel andere hobby's ook.
3: Jawel, je hebt toch Formule 1, je hebt er allemaal van die minis en zo
5: maar
3: staan.
5: Maar het kan ook een investering zijn. En als je gewoon wat meer geld hebt, ik vind het helemaal geen gekke investering. Om nou een crowdfunding voor Mattie Valk op te zetten.
3: Dat gaan we niet doen. Maar ik vind 10.000 euro, in één keer zo, pam. En wat krijg je dan terug? Een A4, een A4'tje. Ja, no, I don't care, zeg maar. Ik zit zo niet op deze...
9: Mag ik ook nog heel even?
4: Ja, natuurlijk.
9: Dat raak je natuurlijk binnen 3 minuten kwijt. Ja. Dat ligt daarvoor, als je het hebt gekregen, ligt het alweer ergens op straat. En ik heb een nieuwe auto nodig. Mag ik die 10.000 euro, alsjeblieft?
4: We kijken wel, schatje. Hallo, Michael.
10: Goedemorgen.
3: Hey, nou, ik hoop dat je komt collecteren voor iets van 10.000 euro. Want het kan zomaar uit onze zakken vliegen. Waar kom je zo voor?
10: Ik kom iets wat ze gejat hebben deze week van mij.
3: Wat ze gejat hebben?
10: Ja.
3: Oh, joh.
4: Ik ben heel benieuwd. Michael,

0: Taylor Swift, Becky Music en Opa Lights.
1: Hey Michael, waar kom je voor?
2: Goedemorgen, ik kom collecten voor een JBL-box.
0: Een JBL-box, start je pitch, Michael.
2: Nou, ik lek lekker in de bouw. Van de week veel te warm natuurlijk. Ja. Lekker kiel aan luisteren. Ik ga pauze houden. Kom terug. Box weg.
1: Nee.
2: Ik ken helemaal niks.
1: Hè?
2: Ja, dus eentje kon met zijn handen er niet vanaf blijven.
0: Maar mag je heel even, Michael, op wat voor bouw werk je? Want is het zo'n enorme bouw met heel veel mensen die daar komen en gaan?
2: Ja, ik werk op een bouw waar 500 studio's worden gebouwd voor studenten.
0: Wow, oké, waar?
2: In Wageningen.
0: In Wageningen.
1: Maar de enige mensen die op die bouw kunnen zijn wel mede-bouwvakkers, toch?
2: Ja, ja, dat zou je wel zeggen eigenlijk, hè?
1: Ja, dus dit is gewoon gebeurd door een compaan. Misschien niet per se iemand die je direct kent of waar je elke dag mee werkt, maar wel iemand die in hetzelfde vak zit, toch?
2: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Hey, en het was niet zo dat als je heel stil was dat je het geluid kon achtervolgen?
2: Nou, ik heb dus geprobeerd om het te connecten, zeg maar, met mijn telefoon. Maar ja, die hebben ze natuurlijk uitgezet. Dus ja. Daar kom je nooit meer achter.
0: Maak je, dit wel eens vaker mee, Michael, op de bouw? Want het is toch ons asociaal?
2: Nee, eigenlijk niet, nee. Het is eigenlijk heel weinig dat dat gebeurt. Maar ja, dus een of andere reden kunnen ze toch niet met de handen overal vanaf leiden.
1: Een tijdje geleden, ik denk een maand of drie geleden, hebben we iemand aan de telefoon gehad. Ik kwam ook voor een JBL-boxje. Dat was een thuisklusser. En die kwam erachter dat hij zijn JBL-boxje per ongeluk in de kruipruimte had weggemetseld.
0: En die lag in de vloer.
1: Juist. Dus toen hoorde hij het connect-geluidje. En toen dacht hij, oei, die heb ik per ongeluk in de betonstort. Die kan ik nooit meer bij. Is dat niet per ongeluk ook het geval? Is hij toch niet ergens terechtgekomen in die woningen?
2: Nee. We hebben alles onderzocht en we konden niks meer vinden.
0: Nou, dat vind ik echt ongelooflijk brutaal en asociaal. Wat kost die speaker, Michael? Wat heb je nu op het oog?
2: €129.
0: €129. Hey, en jij bent echt een man van de muziek op die bouw.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik luister eigenlijk, ik werk niet zonder muziek. Dus het was van toen die gestolen was, dacht ik van, ik ben er klaar mee voor.
0: Ja. Je werd cruciale schakel in de muziek op de dag. Ja, je krijgt van mij wel wat, hoor. Je krijgt, ik vind het zo lullig voor je, €17,50 krijg je van mij.
2: Oh, zo, dankjewel. Ja. Top.
0: Annemarie, wat heb je over voor de box van Michael, die JBL?
3: Ja, sorry, ik weet niet of je het nou gezegd had, maar luister je er wel Q met die hele bouw? Of is
2: alleen
3: het je eigen playlist? Ja, tuurlijk.
2: Die jongen die onder beton was gestort, die heb ik ook gehoord, ja.
1: Ja, jij bent vaste luisteraar.
3: Ja, sneu verhaal. Natuurlijk krijg je geld. Tientje,
0: hoppakee. Dat was 27,50, dan moet Marieke nog komen.
1: Ja, jij zegt, hij is €129. Nou, haal dat eentje eraf, dan krijg jij €29 van mij.
2: Oh, zo hartstikke top, dankjewel.
0: Hey, alles bij elkaar heb jij een supermooi bedrag. Echt veel, €56,50.
2: Ah, geweldig. Helemaal
0: zo,
2: top, jongen.
0: Zeg.
2: Jullie zijn helemaal top.
0: Dat dacht ik wel. Hey, succes met het bouwen van al die studio's voor die studenten.
2: Ja, dankjewel.
0: En vergeet dus niet Q-Music aan te zetten.
1: Ja, belangrijk.
2: Nee, zeker niet.
0: Anders komen we weer ophalen. Hartelijk gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja.

0: Som je bij Music en Dark Before the Dawn. Daarvoor spraken we Michael in de collecte. Die werkt op de bouw. Die kwam collecteren voor een nieuwe JBL-speaker. Op dit moment zijn er ook bouwvakkers onderweg naar het pand van Q-Music om alle drempels en opstapjes weg te halen. Want pas op, ze moeten doorheen.
1: Nou, zal ik even laten zien wat ik kan?
0: Laten zien wat je kan. Nou ja, voor de duidelijkheid, je zit in een rolstoel.
1: Ja, wacht even. Ik moet even van de hoge kruk af.
0: Zijn nou uit. Ik weet niet of we dit moeten opzoeken.
1: Van de ren.
0: Gaan we nu al trucjes doen?
1: Nou, ik kan nog niet echt trucjes.
0: Hey, wheelies trekken.
1: Ik kan nog geen wheelies trekken. Maar ik ga even naar het optreedplekje, zodat je via RTL 7 mee kan kijken.
0: Echt.
1: Kijk, ik vind dus dat ik best wel in hele
0: korte tijd... Ik mag je heel even onderbreken.
1: Ja. Wee, bochtje.
0: Zet even RTL 7 aan of check even Kijk Live. Dan zie je Marieke Elsinga in een rolstoel. Het is een soort jackass voor bejaarden.
1: Kijk, nu kom ik achter jou langs. Ik weet niet of de webcams dat oppakken, want
0: jawel.
1: Ik zit natuurlijk heel erg laag.
0: Ja. En er is een nieuw level unlocked.
1: Hallo daar.
0: En ze zit nu dus in een rolstoel. Die gebroken middenvoetsbeentjes.
1: Yes. Maar kijk eens hoe goed ik zeg maar een 360 kan maken.
0: Lukt nog hoeveel dagen tot de Paralympische Spelen?
2: 1658.
1: Nou, dan heb ik best wel even tijd. Misschien kan ik wel gewoon... Kijk, zou ik tennis kunnen oppakken?
0: Nou, bijvoorbeeld.
1: Nou, het is wel...
0: In LA.
1: We hebben hier tapijt. Dat maakt het wel beduidend pittiger, moet ik zeggen.
0: En een paar van die luchtroosters waar de verwarming uit naar boven komt. Zeg maar.
1: Ik ga nu even voor de redactie langs. Dus, kunnen jullie mij wel zien? Dan zit ik te laag.
2: Wat creepy. Ik zie alleen een zwevend hoofd voorbij komen nu.
3: Okay. Hij is ook nog een beetje een rolstoel uit de Ruilhoek.
1: Ja, nou, daarover gesproken. Ik heb hem weten op te pikken bij Mojuska Witsenhausen.
3: Oh.
1: Misschien zo nog wel even leuk om te vertellen wat een heerlijk Villa Kakelbotte daar is.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
11: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
10: Wat is dat?
11: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
10: Wie heeft daar nou geen zin in?
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
16: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
15: Dat is nog eens voordeel.
17: Ja, dus...
14: Aldi.
16: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
18: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
21: Het is niet normaal meer.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro.

0: Morgen het is 7 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld, blijkt uit nieuwe cijfers. Een van de grote oorzaken is het legaliseren van goksites, zegt deze expert bij RTL Nieuws.
2: We zien eigenlijk dat dat legale aanbod nog steeds risicovol is. Dat daar nog steeds mensen mee in de problemen komen. En we zien dat dat legale nieuwe aanbod vooral ook nieuwe mensen heeft aangetrokken.
1: Ook raken steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs zoals ketamine en 3-MMC. De meest voorkomende verslavingen zijn nog altijd alcohol en wiet. Asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben voor de laatste keer overnacht in een congreshal in de stad Groningen. Voor de komende 4 nachten is opvang aangeboden door het Groningse dorp Warfum. In een sporthal daar kunnen per keer 150 mensen slapen. De burgemeester van Warfum wil de politiek zo ruimte geven om een permanente oplossing te zoeken. Amerika heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden drones uit de lucht zijn geschoten om de straat van Hormuz te beschermen, zegt Amerika. Ondertussen is er nog steeds geen vredesakkoord waar president Trump tevreden mee is. En voetbalclub Crystal Palace uit Londen heeft de Conference League gewonnen. Gisteravond was de finale tegen het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0 voor de Engelsen. Klonk zo bij het Engelse commentaar.
3: Then strikes from distance. Oh, JP Mateta, who scores the opening goal of the Conference League final. And the Eagles have landed the first blow.
1: Het gaat lekker met Crystal Palace. De Londense club won eerder al de FA Cup en de Engelse Supercup. Nu ook dus een Europese prijs. Zaterdag is alleen nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en een andere Londense club, Arsenal. Het weer dan. We krijgen weer veel zon. Droog, staat een matig windje. 20 graden in het noorden van het land tot 28 in het zuiden.
4: Vertragingen vanaf een kwartiertje. Die zijn op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Je komt daar in 11 kilometer tussen Rosmalen en Zaltbommel met 21 minuten. Op de A27 naar Utrecht. 3 kilometer tussen Gorkum en Lexmond met een kwartier. En op de A29 is een ongeluk gebeurd. Dat is van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Het zorgt tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel voor 6 kilometer en 3 kwartier. Alle andere vertragingen blijven op dit moment dus onder een kwartiertje.
0: 2 over 7 op je donderdagochtend. Goedemorgen.

0: 28e van mei. Je luistert naar show 1644, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei het net al, er is hier weer een nieuw level unlocked. Vanochtend kwam jij binnen in een rolstoel.
1: Ja.
0: Ja, en dat is. Ik moest eerst even wennen aan die krukken. Dat vond ik al wennen. En nu kwam mevrouw binnengerold.
1: Ja, ik dacht ook, ik bouw op.
0: Ja, je bouwt op.
1: Ja.
0: Het ziet er meteen zo dramatisch uit, een rolstoel.
1: Ja, maar het is wel lekker. Want gisteren heb ik hier net iets te veel op die krukken gelopen. En dat doet zo pijn in je handpalm. Ik ben het helemaal zat.
0: Thuis.
1: Dus, ben ik best wel goed geworden met het rijden met die rolstoel. Dus ik dacht, laat ik het ook eens gewoon hier proberen. Kijken of het werkt. Ik heb inmiddels trouwens heel wagenpark thuis. Even los van een fiets en een auto is er ook nog een bakfiets, een bouldercar, een buggy. Er zijn twee loopfietsen en dan dus nu ook een rolstoel. Echt choose your vehicle bij mij thuis. Maar ik heb hem geleend van Mariuska Witsenhausen. Echt, that's what friends are for.
0: Ja, mooi.
1: Ja, mij was ter oren gekomen dat zij dus een rolstoel had. Dus ik had haar dit weekend geappt. Ik stuur, hey Mail, hoe is het? Klopt het dat jij een rolstoel thuis hebt? Ik heb mijn voet gebroken. Nou, ik binnen nanoseconden een appje terug.
0: Ja, zij is altijd heel snel met terugappen. Je hebt van haar meteen antwoord altijd.
1: De reactie was, als het goed is wel, ik check het even. Toen dacht ik ook, hoe kun je nou niet zeker weten of je een rolstoel in huis hebt? Dat weet je toch meteen?
3: Nou, zij, ik weet wel dat zij heeft een enorme schuur staan met allerlei requisiten. Die staat vol met, nou, je kunt decors bouwen bij haar thuis. Ja,
0: ik ben ook wel eens bij haar geweest. Ik snap dat zij niet meteen weet of er een rolstoel in huis is.
1: Hij bleek inderdaad in die bewuste koeienstal te staan. En nou, gastvrij als Mariuska is, kon ik ook meteen langskomen. Zij woont een dorpje verderop, dus het was voor mij easy. En ik was nog nooit bij haar thuis geweest, jullie dus wel. Maar ik ken haar huis echt alleen van Instagram.
0: Ah ja.
1: En wij kwamen aanrijden, Sander en ik en Jip en Noah achterin. Het was een schitterend beeld, want die poort gaat open. Ja, en daar staat Mariuska in haar roze pyjama, mij enthousiast op te wachten. En vanaf daar ontvouwde het zich eigenlijk een beetje. Want het is toch ook Villa Kakelbond bij Mail thuis.
0: Ja, absoluut.
1: Wij werden naar die prachtige woonkeuken geleid. Nou, daar staat een keuken die ik dus ken van de kookvideo's. Dat is echt weergaloos om te zien.
0: Je bent even in de set, hè?
1: Mm-hmm. Jip kreeg meteen een washandje, want die had zonnebrandcreme in zijn oog gesmeerd.
0: Ach.
1: Zelf moest ik even plassen. Nou, dan kun je uit heel veel lekkere handwasdingetjes kiezen. En vervolgens is er voor iedere bezoeker een nieuw handdoekje. Die gooi je in een rieten mand. We maakten ook meteen even kennis met haar supergoed opgevoede en zeer knappe zoon en dochter.
0: Het is een droom die je nu beschrijft.
1: Ondertussen was de huismasseur op bezoek. Die was in een andere ruimte de moeder van Mariuska aan het masseren.
0: Hallo.
1: Er rende nog een peuter door de tuin van vrienden. Die was

0: blijven logeren die nacht. Ik dacht echt, deze vrouw is zo goed voor iedereen om haar heen waar ze van houdt. Zij heeft natuurlijk toch een soort kleine groep om zich heen. Ja, het rare leven dat zij leidt. Ja, ja. En daar zorgt zij zo goed voor.
1: Nee, absoluut. Ik heb dat van dichtbij gezien. Dat doet ze hartstikke goed en mooi.
0: Ja, vind ik dus echt heel knap. Nou, ondertussen wilden wij naar buiten lopen. Struikelen we eigenlijk over Robert van Beckhoven. De patissier.
1: Die was er ook nog. Ja, die ook gemasseerd? Of wat deed hij dan in het hele spel?
0: Die stapte dus precies op het moment dat wij naar buiten gingen. Stapte Robert van Beckhoven, die je natuurlijk ook kent van Heel Holland Bakt. Stapte binnen met dozen vol gebak. ik dacht ook, nou, het is hier ook een komen en gaan van bekende Nederlanders. Onder toeziend oog van Robert was Sander de rolstoel in de achterbak aan het inladen.
1: Dit lijkt wel een Jan van Aasteren puzzel.
0: Dat zeker, ja. En toen wilden wij wegrijden en toen zei Miljuska, wacht, ik heb nog snacks, omdat jullie nog helemaal naar Brabant moeten. Wij gingen meteen door naar schoonfamilie. Dus kregen we nog allemaal lekkere snacks in een tasje door de autoraam geduwd.
1: Ah, het is heel erg lief. Weet je wat, ik zag dit op Instagram en ik dacht, hoe komt Milna weer aan een rolstoel? Want ja, zij heeft hier natuurlijk een tijdje op jouw plek gezeten. Ik heb haar nooit in een rolstoel gezien. Ik heb even geappt, Mil, hoe kom je aan zo'n rolstoel? Luister mee, want dit sturen ze terug.
2: Ik heb echt geleefd in deze rolstoel. Ik heb 2 keer in 1 jaar, jawel, mijn enkel gebroken. Dus don't be like me, wees verstandiger. En probeer af en toe een wheelie te poppen in die rolstoel. Ik heb echt zo plezier gehad om met die rolstoel door het huis heen te karren. Maar ik wens jullie een gezegende dag. En geniet van het mooie weer en van de rolstoelen. Keep on rolling, baby. Bye.
0: Nou, ik ga nog even geen wheelie poppen, dat durf ik nog niet hoor.
1: Nog een beetje bakmeel in die wielen.
0: Nou, ik zal eens kijken, ja.
1: Dit is Q Music, straks om 8:30. Een nieuwe ronde van 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. Echt een unieke kans komt eraan. Wij gaan zo direct alvast de 4 woorden van 4 op een rij aan je geven. Ja, en eigenlijk is die 2.500 euro dan gegarandeerd.
0: Ja, het is echt aan jou. Je moet gewoon goed luisteren.
1: Na David Guetta, dit is I'm Good Blue.

0: Snel bij Q Music en laat het licht aan. Je luistert Mattie en Marieke. En hoe vroeger en hoe meer je luistert loont. Daar is dit een stukje bewijsvoering van. Want wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen? We gaan je alvast de vier woorden geven van vier op een rij.
1: Juist.
0: Dat spelen we straks om 8:30. We noemen een woord. We willen graag jouw eerste associatie daarbij. Hebben wij hier in de studio dezelfde associatie als jij, krijg je 2.500 euro.
1: Je speelt met één van ons drie. Je kunt dus kiezen voor Mattie, je kunt kiezen voor mij, maar ook voor Annemarie. Zometeen krijgen wij vanaf de redactie 10 woorden te horen. En wij geven bij die 10 woorden alle drie onze associatie. Dus eerst ik, dan Mattie, dan Annemarie. Ja, en tussen die 10 woorden zitten ze, de 4 woorden die we over een uur te horen krijgen.
0: Dus er zijn heel veel mensen, dat kunnen wij echt gewoon zien, die zitten om 8:30 pas die radio aan, die horen dit niet. Jij hebt gewoon voordeel.
1: Ja, dit is een beetje een Call TV-argument, maar het is wel waar.
0: Ja, dit is 100% waar. We zijn natuurlijk, dit radioprogramma is als een bus, hè. Stappen iedere keer mensen in en uit.
1: Oh, wat zeg je dat mooi.
0: Ja. Luc, je hebt daar 10 woorden waar de 4 woorden van 4 op rij dus tussen zitten.
2: Klopt.
1: Wij weten overigens ook niet welke 4 woorden we straks mee gaan spelen.
0: Nee. Ik hoop dat ik hetzelfde zeg.
1: Ja, dat is altijd goed.
0: Ja, ik ken mijn eigen brein. Kan zomaar eens anders zijn, zeg maar. Ja, kan zomaar eens anders zijn. Dus, ja, oké. Okay. Nou, Luc, kom maar op, jongen.
2: Het eerste woord is vroeg.
1: Laat.
0: Laat.
3: Laat.
2: Supermarkt.
1: Boodschappen.
0: Eten.
3: Winkel.
2: Krom.
1: Recht.
0: Recht.
3: Recht.
2: Tulp.
1: Bloem.
0: Roos.
3: Bloem.
2: Peper.
1: Zout.
0: Zout.
3: Zout.
2: Paus.
1: Vaticaan.
0: Kerk.
3: Katholiek.
2: Vriezer.
1: Koelkast.
0: IJsjes.
3: Koelkast.
2: Hoofd.
1: Hoofd. Voet.
0: Haar.
3: Lichaam.
2: Viool.
1: Muziekinstrument.
0: Muziek.
3: Instrument.
2: Cracker.
1: Kaas.
0: Kaas.
3: Brood.
0: Dit waren ze.
1: Was dit het? Zo. Ik heb de hele ritme ogen dicht gehad. Oeh, ik wilde zo gefocust zijn.
0: Hopelijk spreek je weer straks om 8:30 in de nieuwe ronde van 4 op een rij. Hier is Kelly Clarkson.

0: stroomt vol met mensen die zich willen aanmelden voor Vier op een Rij. Ook op de redactie wordt druk gebeld, geloof ik.
1: Ja, dat snap
2: klopt,
1: je wel.
2: Ja.
3: Ja, we waren een beetje onduidelijk net. We hebben net de vier woorden van Vier op een Rij gegeven. Maar er niet bij verteld hoe je je moet aanmelden.
0: Is er nu goede nazorg? Ik geloof dat Roel op de redactie heel druk aan het bellen is. Verleen jij goede nazorg?
2: Ja, absoluut. Ze mogen over een uurtje nog een keertje terugbellen.
0: Oké, hebben ze geen voorrang?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, zo werkt het niet, hè? Nee, we spelen Vier op Rij altijd om 8:30. Iets voor 8:30 openen we dan de lijnen. Ja, en we hebben net dus al de vier woorden gegeven waarmee we gaan spelen.
3: Zometeen om 8:30 spelen we het. Eerst het nieuws zometeen met Annemarie. Wat horen we daarin?
4: Nou, je hoort daarin dat dit...
5: oogcreme tegen de fijne lijntjes, spot treatment, pukkeltjes, eczeem, dagcreme en als laatste stap een SPF.
3: En ook Vier op Rij, of niet?
4: Nee, dit is niet Vier op Rij, maar dit is niet zo'n goed idee.
3: Oké. Okay.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
17: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland.
18: En gebeurt er dit?
19: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
18: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland.

0: /werkgever.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Voordat ik hier manager werd.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: 7:30, Q-verkeer. De vertragingen langer dan 20 minuten. Die zijn op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam. Je komt daar tussen Numansdorp en Oud-Beijerland in 6 kilometer met 48 minuten. En de A50 Arnhem naar Os tussen Valburg en Maasbrug 12 kilometer 24 minuten.
7: Opnieuw een dag vol zon, blijft droog, staat een matige wind. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden van het land, 28 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
8: Goedemorgen. Dermatologen maken zich grote zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op social media. Het staat in het AD vanochtend. Ja, in die make-up filmpjes adviseren influencers om allerlei crèmes en poeders over elkaar op je huid te smeren.
9: Oogcreme tegen de fijne lijntjes, spot treatment, pukkeltjes, eczeem, dagcreme en als laatste stap een SPF.
8: Ja, sommigen adviseren wel 10 lagen. Nou, dat is behoorlijk veel. En dermatologen die zien daardoor ook steeds vaker jongeren binnenkomen. Die eczeem hebben, puistjes, acne of zelfs een allergische reactie krijgen.
6: Zelf smeer ik een dagcremetje met een beetje SPF en daarna foundation eroverheen. Ik zou niet weten waar ik al die lagen zou moeten laten.
7: Nou,
6: dat trekt toch ook helemaal niet in?
7: Ja, nee. Vraag het, die Instagram-moppies.
6: Nu is het zo dat bij onze redactie, Karel, jij hebt een dochter, dat is een tiener. Is zij er al mee bezig?
10: Ja, zij is er al wel mee bezig. Daar gaan er gelukkig nog geen 12 lagen overheen. Maar ja, zij is op een leeftijd. Zij is 12. Ze kijkt ook van die filmpjes. En met vriendinnen. Wat is het allemaal op TikTok, Snapchat. Ik houd niet allemaal aan de gaten. Maar ja, zij gaan soms lekker de stad in. En dat is sinds denk ik een half jaar, een jaartje. Ja. En we hebben haar, ik werk er dan ook wel in mee. In die zin dat ik er een hele mooie spiegel heb gegeven met 20 lichtjes eromheen. Ken je die dingen? Ja. Er zit dan net geen speakertje in en een oplader. Maar ze komt dan terug en met een zakje van Douglas. Met allemaal monstertjes en dingetjes. Ja, ze leren dat toch wel op Insta. Maar ja, ze heeft geen slechte huid. En het is in die zin ben ik wel blij. Ze sport, dus ze smeert zich ook niet helemaal onder. Maar er gebeurt natuurlijk van alles.
7: Maar wat ik denk ik die meiden een beetje vergeten is dat op Instagram staan die mopjes natuurlijk al voor zo'n perfecte licht, een perfect filter. En iedereen denkt, ja, ik wil er zo uitzien. Maar dat komt natuurlijk niet door die mailtjes. Ja. Dat komt gewoon doordat Instagram altijd mooier is dan de werkelijkheid.
10: Ik ben daar nog wel het meest bang voor. En dan ben ik in die zin, Marlot, mijn dochter, is heel zeker van zichzelf. Ja. Die laat zich niet helemaal gek maken. Mm-hmm. Maar ja, er lopen natuurlijk ook meisjes rond van deze leeftijd die heel onzeker zijn. Ja, en die laten we, dit zijn meiden die smeren wat op. Maar er zit ook nog een filtertje achter, weet je wel. Dus het is allemaal nep.
6: Nou, gisteren was nog een filmpje van een Amerikaanse influencer die viral was gegaan. Die dat ook uitlegde op die manier. Dus die legde ook uit van, oké, je ziet nu dit. En ik krijg altijd de complimenten van, ik vind je zo prachtig en je bent mijn voorbeeld. Maar weet, de foundation die ik op heb is eigenlijk veel te roze in het echt. Die ziet er vooral goed uit op mijn beeld. Er is nog een filter overheen gegaan. Natuurlijk zijn deze wimpers niet echt. En ze legde ook uit, ik voel me van binnen eigenlijk helemaal niet goed vandaag. Ik moet mijn oksels nog scheren, dat zie je allemaal niet. En daar kreeg die influencer ook veel lof voor, om gewoon echt het verhaal te vertellen.
8: Ja, en die artsen die zeggen ook nog, het is natuurlijk voor influencers gewoon een verdienmodel. Ja, die promoten natuurlijk wel als ze er geld voor krijgen, zonder dat ze weten of het wel echt goed spul is.
7: Ja, en je moet echt de wekker een half uur eerder zetten, want ik bedoel,
9: oogcreme tegen de fijne lijntjes.
7: Goeiedag zeg, weet je wel, je bent gewoon een half uur bezig.
6: Ja.
7: Echt ongelooflijk.
6: Wat een gedoe, en s'avonds dan weer eraf bikken.
8: In het kabinet Schoof werd overwogen om vast te leggen dat het dragen van een hoofddoek de emancipatie van vrouwen tegengaat, meldt onderzoekplatform Investico. Oud-vicepremiers Agema van de PVV en Keizer van de BBB die wilden dat, maar ambtenaren van het ministerie van Onderwijs gingen ervoor liggen. Zij vonden dat moslims zoveel te veel als bedreiging voor vrouwen en homo's werden weggezet. Dan nog goed nieuws, nou, onder andere voor jou denk ik, Mariek. Want er is vanaf vandaag een rolstoelvriendelijke variant van het Piet. Pieterpad.
7: Kijk aan, zeg.
8: Dat is natuurlijk het bekende wandelpad van Noord-Groningen naar Zuid-Limburg. En een groot deel van die ruim 500 kilometer route is nu is hetzelfde. Maar er is er ook ruim 80 kilometer aan omleidingen aangelegd om trappen heen, steile hellingen en uitgesleten paden om te ontwijken, zodat je er lekker met de rolstoel overheen kan. Het is nu de langste toegankelijke wandelroute in Europa.
7: Kijk, ook dat is de invloed van Marieke Elsega. Meteen het Pieterpad met rolstoelvriendelijk gemaakt. Fantastisch hoor.
6: Nou, super. En mijn ouders die zijn het aan het controleren. Die lopen op dit moment het Pieterpad. Ze doen het deels op de fiets en deels wandelend. Die zijn lekker in Nederland op vakantie. Dus mocht je twee vrij actieve 70ers tegenkomen, waarvan vooral de vrouw net zoveel kletst als ik, dan is het mijn moeder.

0: zetten.
1: Een laptopje openklappen aan de tuintafel, niks zo lekker.
0: Om al jouw mails te beantwoorden.
1: Ja, ik heb er gisteren heel veel mails beantwoord. Daar stond jij zo van te kijken vanmorgen.
0: Ik ben tegenwoordig heel druk met jouw laptop op de een of andere manier. Ja, ik heb jou nog nooit over een laptop gehoord. De afgelopen maanden heeft er een soort versnelling plaatsgevonden. Toch, Annemarie?
2: Ik heb jou nog nooit in al die jaren dat wij samenwerken achter een laptop gezien.
1: Ja, nee, maar ik heb hier ook geen laptop nodig. Maar ik heb 's middags gewoon. Ik heb het hier vanmorgen al uitgebreid over gehad. Als je om 6 uur bij was, is dit een herhaling van zetten. Maar ik heb gistermiddag gewoon mijn e-mails bijgewerkt.
0: In welke e-mails dan?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld mails van mijn management met vragen of ik bepaalde dingen wil doen. Ik moet binnenkort een evenement van RTL hosten. Krijg ik ook mails over. Er zijn nog wat dingen die ik moet regelen rondom een kast die bij ons is gebouwd. Ik ben bezig met het reinigen van het vloerkleed.
3: Wat was de leukste mail die je gekregen hebt?
1: Van een man. Dat vond ik zo attent. Uit mijn geboortestadje Gouda. Zijn vrouw gaat een winkel openen. En die man die vroeg of ik daar wat in wilde betekenen. Nou, dat lukt niet. Maar ik vond het zo attent dat die man helemaal voor zijn vrouw, die altijd naar het radioprogramma luistert, iets wilde regelen.
3: Als een verrassing, dat is nu verklapt.
0: Je kan er gewoon mailen. Het is gewoon marieke@keymusic.nl.
1: Ja.
0: Vanmiddag zit ze weer met haar laptopje in de zon. Gaat ze allemaal mails beantwoorden. Een soort gemeenteband. Marieke@keymusic.nl.
1: Ja.
0: Krijg je een mailtje terug.
1: Ja hoor.
0: Volgende, Luc.
3: Op je hurken zitten. 3, 2, 1.
1: Nee.
0: Nou, je vraagt dat wel aan de verkeerde nu, maar waarom zou ik dat doen?
3: Nou, dat weet ik niet. Maar ik loop elke dag bij mij in de straat. En heeft iemand die bij een restaurantje wat daar ook zit, rookpauze. En die man zit elke dag te roken, maar op zijn hurken.
0: Oh ja.
3: En dat vindt hij dan blijkbaar heel fijn.
0: Ik moet wel zeggen, de mensen die dat fijn vinden, die hebben natuurlijk wel altijd een stoel bij zich. Toch?
1: Ja, dus ze kunnen op die manier altijd zitten. Mag ik vragen, is deze man van Aziatische komaf?
0: Ja?
1: Ja. Nou, wow. De Asian squat, it's a thing. De Asian squat. Mensen van Aziatische komaf kunnen veel beter op hun hurken zitten. Ik hoop dat ik daar helemaal niks geks in zeg.
3: Ik wou zeggen, we gaan nu een hele moeilijke straat in.
1: Nee. Ik heb veel door Azië gereisd. En iedereen zit daar op zijn hurken. Ja, vertel ik wel een andere keer wat over.
3: Maar hoezo is dat dan?
1: Nou, ik weet niet. Daar zit misschien de Achillespees korter of de kuitspier langer, of hoe het dan ook mogen zijn. Mij lukt het niet meer. En dat lukt jonge kinderen ook nog heel makkelijk. Mijn kinderen zitten ook heel gemakkelijk lang op hurken.
3: Maar even los van jouw gebroken poot. Je kan toch wel hurken?
1: Jawel. Alleen,
0: maar het zit niet lekker.
1: En nee. Ik hurk op mijn tenen. Snap je? Dus doe het maar eens. Probeer het allemaal maar eens thuis in de keuken. Ja. Jij ook. Jouw hielen liften van de grond.
3: Ja, maar om op platte voeten is dat... Nee, dat is meer alsof ik aan het poepen ben.
1: En dat is dus de Asian squat. En dit kunnen mensen zo lang volhouden.
0: Volgende, Luc.
3: De combinatie pindakaas met jam.
0: 3, 2, 1. Nee. Ik eet al niet zoveel jam en ik hou niet van pindakaas. Vind ik
3: dan
0: echt,
3: wordt het een hele moeilijke middag voor jou.
0: Zo penetrant.
1: Nou, je hebt natuurlijk ook een lichte pinda-allergie.
0: Ook nog een keer.
3: Oh ja.
0: Is dat nieuw?
3: Nee, dat is helemaal niet nieuw. Dat is heel Amerikaans toch?
1: Echt zo? Butter jelly time.
3: Ja.
0: Oh.
3: Lekker op je sandwich. Het is een beetje zoet, het is een beetje zout. Een smaakexplosie in de mond.
0: Mm. Nee, ik vind pindakaas echt goor. Ik vind ook mensen die naast je pindakaas eten, moet ook verboden worden.
1: Doe ik elke ochtend al 8 jaar.
0: Ja, dat weet ik, daarom zeg ik het.
1: Ik hoor er nooit wat over.
0: Het komt bijna door de muur heen, zeg maar, die geur.
3: Nou, dat valt allemaal wel.
0: Nee, maar pindakaas heeft toch een hele sterke geur. Van al het broodbeleg heeft pindakaas toch de sterkste geur? Ben ik nou gek?
3: Nou, servelaat vind ik ook wel een goede hoor.
0: Servelaat.
3: Die gaat dan nogal met de winst vandoor, denk ik.
1: Nou, het is ook altijd wel intens als iemand in een treincoupé een eitje pelt.
3: Of een mandarijn.
0: Oh ja, een eitje gaat ook nog wel mee in de toplijst. Ja.
1: De eitje staat wat mij betreft op 1, die zwavelgeur.
3: Heeft u ook een penetrante geur? App dan nu naar de Q-Music app.
0: Of mailen. We zeggen ja of...

0: Kriskos Amsterdam bij Q Music en Queen of My Castle. Zo direct, dan is het weer zover. Dan kussen wij juf Annemarie wakker. Dat doen we één keer in de zoveel tijd. Ja. Eigenlijk de slapende docent. Tegenwoordig is ze nieuwslezer. Maar als je op de juiste manier wakker kust, dan ontpopt ze zich weer tot docent.
1: Echt een beetje zoals in een sprookje. Dat is een beetje hoe je het voor je moet zien. Opeens is ze er dan weer.
0: Ja, leuk.
1: Annemarie, je bent lang docent Nederlands geweest. We hebben ook wel eens een oud-leerling van jou gesproken die zeer over jou te spreken was.
0: Ja, dat was heel leuk.
2: Gelukkig wel, jullie hadden de juiste te pakken.
0: Nou, ik moet wel zeggen, die was zeer complimenteus. En de dame in kwestie zei zelfs, ik heb geen juice over Annemarie. Nee. Nou, dat is in deze tijden, er zat wel iets van juice. Maar Annemarie heeft helemaal een clean sheet, hè?
2: Ja, nou, rakel het niet op, alsjeblieft. Ja.
1: Heel Nederland heeft er wat aan dat juf Annemarie weer even is wakker gekust. Want jij leert ons veel. We doen namelijk heel erg veel fout in de Nederlandse taal. Ja, wij zijn ook echt wel eens schuldig bevonden, Mattie. Eerder hebben we het gehad over bijvoorbeeld dat jij je ergert aan disrespectvol.
2: Ja,
1: is geen Nederlands.
2: Het is geen Nederlands te zeggen. Ik vind het gewoon respectloos, bijvoorbeeld.
0: Ja, disrespectvol, dat bestaat eigenlijk.
1: Is dat een soort rare combinatie van Engels-Nederlands, wat we daar samen proberen te vlechten?
2: De verengelsing van onze taal.
0: Ja, maar dat gaat dus niet. Oké. Okay. Je hebt het ook wel eens gehad over kost duur. Dat gebeurt ook zo vaak.
2: Ja, zeggen mensen ook wel. Hè. Ik vond echt, die broek die kostte zo duur. Nee, het is duur of het kost veel.
1: Juist, knoop het in de oren, mensen. En ook enigste is doorgestreept op het schoolbord.
2: Ja, je bent vaak ergens de enige en niet de allerenigste, tenzij je erg leuk bent. Maar goed, dat gebruiken we niet vaak.
1: Ik vind jou de enigste. Zometeen heb je weer wat fouten, dingen waar we echt even op kunnen letten. En Annemarie, er is ook iemand van het Koninklijk Huis de fout ingegaan.
2: Ja, het gebeurt echt waar in de hoogste kringen.
0: Hoor je zo meteen.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Hey, mannen!
5: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
6: gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger. Kippie.
8: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 5 komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting.
7: Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry. Het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
11: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9.99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
13: Smint.
15: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
21: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Juist opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Goedemorgen, 2 voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
24: Goedemorgen. Dermatologen maken zich grote zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op sociale media. Het staat in het AD. In die makeover of make-up filmpjes moet ik zeggen, adviseren influencers om allerlei crèmes en poeders over elkaar op je huid te smeren. En die adviezen kunnen juist voor veel huidproblemen zorgen, zegt deze arts.
25: Als een kind bijvoorbeeld heel veel gaat schoonmaken en heel veel producten gebruikt, dan kun je irritatie krijgen, droogte van de huid. Maar je kunt ook echt een allergie ontwikkelen en dat kan zich echt uiten in eczeem.
24: Ja, veel artsen zeggen dat ze vooral jongeren binnenkrijgen met dat soort huidproblemen. De burgemeester van Groningen vindt dat de overheid eigen gebouwen moet inzetten om de asielcrisis aan te pakken. Groningen springt op dit moment bij om de asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen een bed te geven. Maar dat kan maar een paar dagen. Ondertussen staan er genoeg overheidspanden leeg en die zijn dus beschikbaar, zegt de burgemeester bij Pauw en de Wit.
0: Als Rijk hebben we toch ook genoeg panden. Of het nou een defensieterrein is wat we in het verleden hebben gezien, of leegstaande panden van Rijksvastgoed waar we iets tijdelijks in kunnen doen.
24: Ze is bang dat als er niets gebeurt, straks mensen weer buiten moeten slapen. Opnieuw is er iemand veroordeeld voor de dood van Matthew Perry, de acteur die jarenlang de rol van Chandler speelde in Friends. De persoonlijke assistent van Perry heeft nu 3,5 jaar cel gekregen. Hij was degene die bij Perry de druk ketamine had ingespoten, waaraan hij later overleed. Perry die kampte jarenlang met een verslaving. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld. De drugsdealer kreeg eerder 15 jaar cel. En de complete WK-selectie van Curaçao is op bezoek geweest bij een amateurvoetbalclub in Rotterdam. Tientallen fans hebben handtekeningen gescoord. Ja, het team traint nu in Nederland. Ja, het was bijzonder, zegt deze verdediger van Curaçao. Hij kreeg een trots gevoel, zegt hij bij de NOS.
1: Ja, hier doen we het voor. Mensen trots maken en ons mooie eiland vertegenwoordigen.
24: En veel spelers hebben familie in ons land of zijn hier opgegroeid. En Curaçao doet voor het eerst mee aan het WK. Het weer, veel zon, weinig wind, 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
2: Vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A1 richting Apeldoorn kom je door een ongeluk tussen Badmen en IJsselbrug in 6 kilometer met 35 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os 14 kilometer tussen Valburg en Maasbrug met een half uur.
23: Ja, goedemorgen. Over een paar minuten gaat Annemarie iemand van het Koningshuis op de vinger stikken. Kan nog wel eens spannend worden. En eerst 5 seconds of summer.

0: 5 Seconds of Summer, Backing Music en Youngblood. Goedemorgen, 4:08, dinsdag, sorry, donderdag. Gaan we terug in de tijd. Dat zou merkwaardig zijn. Het is 28 mei, show 1644, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Eigenlijk moeten we zeggen, goedemorgen juf Annemarie. Want we hebben de docent weer even wakker gekust voor een paar minuten.
3: Ja, onze nieuwslezer is naar buiten vertrokken. En docent Nederlands heeft naar binnen komen wandelen.
0: We weten nooit hoe lang de betovering duurt, zeg maar. Maar
3: we genieten ervan zolang het kan.
0: Precies, ja.
3: Jij bent een aantal jaar docent Nederlands geweest. En ja, je hebt toch even gebruik gemaakt van jouw bereik hier op de radio om heel Nederland wat bij te leren over de Nederlandse taal. Want laten we wel wezen, er gaat vaak genoeg iets mis. We zeggen bijvoorbeeld, ik besef me waar het ik besef moet zijn. Of ik realiseer me. En ook enigste is fout als je zegt, ik ben de enige thuis die van pindakaas houdt.
0: Exact. En mede door de opkomst van social media zien we het vaak misgaan.
3: Oh, de rot in de samenleving.
0: Annemarie die bijt heel vaak de tong eraf. Maar nu pakt ze toch even een podium om wat mensen op hun fouten te wijzen. Annemarie, we beginnen met iemand van het Koninklijk Huis.
1: Ja, het is een fout. Kijk, jij tikt hem ook al aan. We hebben met die eerste aflevering van juf Annemarie heb ik hem ook echt toch geprobeerd uit te leggen.
0: Maar hij is niet uit te roeien, het is een soort onkruid.
1: Nou, ik weet één ding zeker. Amalia heeft niet geluisterd.
4: Ik besef me heel erg goed dat... als prinses van Oranje, dat het toch echt wel een onderdeel is van het leven. Ja. Om ook zeker jullie allemaal gezellig bij te hebben.
0: En hier zit dus de fout.
4: Ik besef me heel...
1: Ja.
3: Maar hoe kan dat nou?
1: Dat kan niet, hè? Ja, hoe kan dat nou? Kijk, zij maakt een soort samentrekking. Het is ik besef dat jullie van de media, bladibladibla, of ik realiseer me. Maar het is zo'n veel voorkomende fout.
0: En heel even, hij is ook wel logisch. Hij is snel gezegd, hè?
1: Hij is snel gezegd. Luister maar naar Mattie Valk.
0: Oh, een fragment van mij nu.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik vond het gewoon. Ik heb me zo beseft hoe bijzonder dat is.
1: Het was, jij had een verhaal over dat je op vakantie was gegaan met je moeder. Dat nog allemaal kon. Ja, en toen zei je dit dus.
0: Oh, ja, ik vond het gewoon. Ik heb me zo beseft hoe bijzonder dat is. Ja.
3: Hey, maar de vraag is ook: ga je jezelf nog verbeteren? Want jij had het hier dus echt niet door. Bij Amalia kun je inderdaad nog denken: ze had zo'n pauze erachter. Dus misschien heeft ze het wel doorgehad. Maar als je het aan het typen bent, dan druk je natuurlijk op backspace. Mm. Als je het ziet en dan verbeter je het. Pas je het nog aan in je taal?
0: Nee,
3: dat is ook een beetje, dat is misschien ook een beetje overdreven.
1: Of je daarna, hoe bedoel je?
3: Nou, had Amalia dus zichzelf nog kunnen verbeteren? Dus zij zegt, ik besef me, of ik bedoel, ik realiseer me. Dat is ook een beetje...
1: Dat kan, maar goed, ze had natuurlijk ook die hele vaderlandse pers tegenover zich. Dus we zien het ook een beetje door de vingers. Want ik snap ook wel de druk natuurlijk. Hè.
3: Ga er maar aan staan.
1: Het zijn alleen maar tips.
3: Hey, we schrijven mee, heb je er nog een?
1: Ja, ik zat op Instagram te scrollen en daar kom je ook altijd op zo'n voor jou pagina. En toen kwam een of andere foodfluencer in mijn tijdlijn. Die liep door een of andere supermarkt en die zei dit.
5: En ik zie hier iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. De biologische is gewoon een heel stuk goedkoper als de normale.
0: Oh.
5: En ik zie hier iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. De biologische is gewoon een heel stuk goedkoper als de normale.
0: De biologische is gewoon een heel stuk goedkoper dan de normale.
1: Hier gaat mijn oor wel echt een beetje bloeden. Het is natuurlijk goedkoper dan. Hè. We zitten in de overtreffende trap. Niet goedkoper als, tenzij je twee gelijkwaardige dingen hebt.
3: Toch hoor ik het soms mensen ook wel eens omdraaien. Die willen heel graag de als-dan fout niet maken. En die gebruiken dan op de plek waar als zou moeten zitten.
0: Ja, maar ik moet toch ook altijd zelf even denken, hoor.
3: Ik hoorde laatst op televisie geloof ik een buschauffeur zeggen, ik weet de exacte zin niet, maar zoiets als, ik ben even groot dan jij. Ja, toen dacht ik, nu ga je heen. Dat is echt heel raar, toch?
0: Ja, nee, ja, toch. Bij mij kost het ook altijd heel even korte nanoseconden.
3: Ja?
0: Als dan. Ja, die begrijp ik wel. Hallo, Etienne.
6: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Je hebt er ook eentje die je vaker hoort misgaan.
6: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
6: Als zijnde.
3: En heb je een zin waar je als zijnde in gebruikt?
6: Oh, zo uit mijn hoofd niet.
0: Als zijnde. En leg eens uit, wat is dan de fout?
6: Ja, volgens mij is het of dat je gebruikt als of zijnde. Het is niet als zijnde.
3: Oh, maar stel dat je bijvoorbeeld zegt, als directeur ben ik, als directeur zijnde ben ik verantwoordelijk voor de inkopen. Ik noem maar wat.
6: Ja.
3: Dat kan dus niet?
6: Nee, nu heb je niet als zijnde.
0: Wacht, even naar juf Annemarie. Ik ben helemaal de draad kwijt. Wat moeten we doen?
1: Ja, het is inderdaad, als bijvoorbeeld nieuwslezer zijnde, vertel ik jullie iedere ochtend over de stand van de wereld. Ik zeg maar even wat. Als zijnde, dat moet je niet samen gebruiken. Je zegt als nieuwslezer vertel ik jullie wat er in de wereld gebeurt. Ja. Of zijnde nieuwslezer vertel ik jullie wat er in de wereld gebeurt.
0: Oh, laatste, dat is wel heel chic.
1: Ja, ja, die laatste gebruiken we natuurlijk niet zo vaak. Maar als nieuwslezer zijnde, als expert zijnde, dat klopt niet. Of als zijnde expert, dat zeggen mensen ook wel eens.
3: Ah, dus zowel als je het meteen achter elkaar zegt, als zijnde, wat Etienne eigenlijk zegt. Maar ook wanneer je er een woord tussen plaatst. Als nieuwslezer zijnde. Ja. Oh. Dat had ik niet geweten.
0: Etienne, ja. DJ zijnde, kunnen we jou en Mattie en Marieke koffie en theemok opsturen?
6: Ah, superleuk.
0: Fijne dag, jongen.
6: Hey, dankjewel, jullie ook.

0: Kijk music en cheerleader. Ik heb heel weinig gefeliciteerd met die winst van Multiverse Marie.
1: Ja?
0: Ja, ik zou dat eigenlijk, zeg maar, we hebben er ook een week in zitten. Ik zou je eigenlijk een week lang moeten feliciteren. Dus bij deze gezegd, gefeliciteerd.
1: Nou, dan zeg je wat. Het was spannend, hè? Want
0: ja, nee,
1: jij wist
0: zeker.
1: Het 9-9 te maken. Ja. En toen uiteindelijk 10-9 voor mij. Ik ben echt door een luisteraars. Die hebben zo geweldig voor mij gestreden toen het mij niet meer lukte. Ja, toch met de winst.
0: We hebben natuurlijk tijdens die spelletjes ongelooflijk veel lol gehad. Maar ook buiten die spelletjes om. Wij zaten namelijk in een bus.
1: Een week in een bus.
0: We zaten een week in een bus.
1: Jij hebt vaak je hoofd gestoten. Hey.
0: Niet normaal. Ik ben denk ik, zeg maar, ik ben 15 punten in IQ achteruit gegaan. Omdat ik zo vaak mijn hoofd heb gestoten in die bus. Was zo laag. Niet te geloven. Overigens, alles werd in die bus opgenomen natuurlijk. Zoals altijd hier bij Q-Music. Een van de leukste gesprekken hadden wij vlak voordat onze uitzending begon. Om 6 uur. Want ik ging toen beneden in de bus, zeg maar op de onderste etage, was natuurlijk een dubbeldekkerd. Even een bakje koffie halen. En toen liep ik langs het dashboard van de chauffeur van de bus. Luister mee naar het gesprek dat zich toen ontvouwde.
2: Hoeveel kilometer staat er op deze bus, denk jij?
1: Wow,
2: wilde gok, maar.
1: Ja, 42.000.
2: Op deze bus, hè?
1: Ja, op deze bus. Wij hebben nu al 1000 gereden. Hoe heb ik. Ja? Ik had niet eens schat. 42.000, maar ik voel alles dat het gek is.
2: 42.000, dat is zeg maar een soort. Dan heb je.
1: Hoeveel staat er dan op deze bus?
2: Schat, even beter nadenken. Ik bedoel dit heel aardig, maar 42.000 kilometer op een bus.
1: Hij doet toch altijd hele lange ritten?
2: Ja, maar wat doe je. Ja, daarom.
1: Dus ik moet meer. Ik moet op 94.000.
2: Ja, nou, mijn auto staat op 3,5 ton, zeg maar.
1: Oh, dat is wel veel. Maar die.
2: Ja, schat, maar.
1: Ja, ik rel ze altijd in als ze op 50 zitten.
2: Ja, dat hoor ik niet. Ja.
1: Ik heb hier geen idee van.
2: 42.000 kilometer komt hij zeg maar net uit de garage.
1: Oh ja, dat is zo. Ja. Ik ga dan hoog zitten. 320.
2: 789.000 kilometer.
1: Wat ongelooflijk veel. Ja. Ik heb echt geen idee.
2: 42.000 kilometer.
1: Ik heb geen idee.
2: Nieuwe bus. Dan kun je van de grond eten.
0: Ik vind het allermooiste moment dat jij zegt, ja, maar hij maakt toch altijd hele lange ritten. Hij maakt toch altijd hele lange ritten. Ja, 42.000 kilometer vanwege alle lange ritten.
1: Ja, dat is gewoon.
0: Maar het is echt net de verf droog, weet
1: nou,
0: je wel.
1: Ik krijg
0: 42.000 kilometer, hoe ken dat nou?
1: Ja, ik weet het niet. Ik krijg thuis ook wel eens de opmerking naar mijn hoofd geslingerd. Je bent zo slim, maar af en toe zeg je zulke domme dingen.
0: Ja, maar kijk je even nooit naar die kilometerteller dan?
1: Nee, eigenlijk nooit echt. Nee.
0: Maar het zit een beetje in het straatje boeit me niet, denk ik dan.
1: Het zit heel erg in het straatje boeit me niet. Het boeit me helemaal niks.
0: Nee.
1: Ik vind het wel fascinerend, nu ik jou dan zo hoort zeggen dat hij meer dan 700.000 op de teller heeft en dat jouw auto al op 3,5 ton zit, denk ik wel, jeetje. Geen idee wanneer die ook naar de schroot zou moeten en is het nog wel veilig en zo. Mm. Ik heb geen idee.
0: Dus je hebt ook niet het moment, zeg maar, een paar keer in je leven gehad dat je dacht, oh, ik ga door de 100.000 kilometer heen. Nog 3, 100.000. Nog 2, nog 1.
1: Nee, nog nooit gehad.
0: Nog nooit gehad.
1: Nee, ik heb er onlangs eentje opnieuw op mogen halen en die zat 20 kilometer stond er op de teller.
0: Dat snap ik, maar voor je leven als vloe. Je hebt toch gewoon in een oud gebakje gereden?
1: Totdat ik een gele Suzuki Alto, ja, die kon helemaal niet zo ver.
0: Hè?
1: Die had al heel veel op de teller, ik zou niet weten wat. Maar die heb ik nooit door het geluid gereden. Want dat kon hij niet meer aan. Op een gegeven moment heb ik hem verkocht, had ik al geen geld meer voor.
0: Okay. Ja, ik vind het toch echt fascinerend dat je dat niet weet.
1: Ik heb er geen verstand van en het interesseert me ook helemaal geen
0: zier. Dat mag ook. Nou, iedereen die binnenkort door een mooi rond getal heen botst, heel veel plezier met dat prachtige moment, want het is gewoon lekker.
1: Als je trouwens in een bus zit en je zou maar net op de A1 rijden in de richting van Apeldoorn, ja, dan zit je er nog wel even. Pas op dat je hoofd niet stoot. 8 kilometer tussen Lochem en Deventer en kost je wel 1 uur en 7 minuten.
0: Dit is Q-Music, 9:10, onderweg naar 4 op een rij met Zoe Levi. Dit is Sluit Me in Je Armen.

0: zijn toch heel veel andere luisteraars waarbij het hart ook een sprongetje van geluk maakt op het moment dat de kilometerteller door een mooi rond getal gaat. Hallo Marielle.
1: Hallo.
0: Ja, Marieke voelt dit helemaal niet, maar gelukkig voel jij het wel wat ik bedoel. Dat moment dat die kilometerteller door zoveel ton heen schiet, dat is toch heerlijk?
1: Ja, vind ik heerlijk. Ja. Ik heb het al een paar keer gehad.
0: Ja, geweldig.
1: Deze auto vanaf 140.000, denk ik. Dus ik heb nu de 2, de 3, de 4 en ondertussen ook al de 500.000 gehaald.
2: Zo, dus, en waar gaat het autootje allemaal naartoe dan?
1: Naar Zwitserland, Frankrijk, nog een keer naar Zwitserland. Duitsland ben ik een paar keer geweest. Ik ben nu onderweg naar Londen.
2: Joh, maar dus, het lijkt alsof je het erom doet. Of moet je ook echt op die plekken zijn?
1: Nee, dat is wel elke keer voor vakantie of even een stedentrip.
0: Mag ik even vragen wat je rijdt?
1: Een Volkswagen Bora uit 2001.
0: Zo, die doet het goed, hè?
1: Ja, die wordt wat lastiger de laatste periode, maar we wikkelen door.
2: Hey, en wat kan een Volkswagen Bora, zeg maar, tot welk moment...
0: Rijden?
2: Ja, zeg maar, ja, dat snap ik, maar wanneer is hij op? Dus op welk punt denk je nou, de nu is hij wel groot?
1: Als je stopt met betalen.
0: Hey, begrijp het nou goed, je hebt van die 5 ton heb je een bijzonder momentje gemaakt. Want hoeveel staat er nu op?
1: Nu 5,29.
0: 5,29. Wat heb je gedaan bij die 5 ton?
1: Ik zag dat hij er bijna aan zat te komen. En toen dacht ik, ik moet er wel even iets speciaals mee doen. Dus want sommige mensen vinden het wel leuk.
0: Ja.
1: Toen dacht ik van de eerste keer met deze auto, mijn vakantie was naar Zwitserland. Dus toen dacht ik, dan ga ik gewoon weer terug naar Zwitserland en ga ik daar die 5 ton halen.
0: Wauw.
1: En toen had ik nog iets van 200 kilometer op de teller staan tot die 5000.
0: Ja.
1: 500.000.
0: Ja.
1: En toen heb ik op de kaart gekeken wat er een beetje in de buurt was. En toen zag ik een plaatsje scheuren. En ik hou wel van scheuren. Dus het was lekker dubbel ironisch. En ik ben er naartoe gegaan en daar heb ik de 5 ton gehaald.
2: Hey, weet je wat ik wel best wel voor me zou zien? Want ik heb hier dus niks mee, maar ik begin toch wel iets te voelen, zeg maar. Er begint wel iets in mijn onderbuik te kriebelen. Hoe leuk zou het zijn als er ingebouwd zou zijn in auto's, dat er op meerdere plekken op de auto, bijvoorbeeld op 4 punten, grote confetti-kanonnen staan.
0: Heel leuk.
2: Op het moment dat iemand dan door zo'n ton gaat, dat ook anderen het zien op de snelweg. Want anders ben je toch altijd in je eentje heel erg blij. Maar dan, je mag ook niet je telefoon pakken om het op de foto te zetten, of dan is er net weer een kilometer bij, ben je te laat. Maar dat er paf, 4 confetti-kanonnen afgaan.
1: Ja, ik was er zo mee bezig dat ik op een of ander landweggetje deed, waar ik gewoon toch even heb stiekem heb gefilmd tot die van 4,99 naar de 5 ton ging, hoor.
0: Wauw, fantastisch toch?
2: Ja.
0: In Zwitserland, helemaal naar Zwitserland gereden. Geweldig, geweldig.
1: Ja, je moet wat, hè?
0: Marielle, op naar de 6 ton, zou ik zeggen.
1: Ja, wie weet.
0: Fijne dag, hè?
1: Jullie ook.
0: Hoi. Hoeveel kilometer staat op die rolstoel?
2: Ja, dat staat voor mijn gevoel inmiddels ook al 16 kilometer op of zo, hoor, voor mij.
0: Misschien rolt Marieke zo meteen wel naar de gang voor 4 op een rij als je met haar wil spelen. Het is jouw kans op 2.500 euro en een staatsloten. Je kunt nu bellen 0909-9596.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
10: Kippie! Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegen en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
24: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
25: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
24: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
25: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
26: Tijd voor gesponsorde vacatures.
23: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
27: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
28: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
29: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
28: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
27: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
30: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle kruidvatluiers.

0: 25 minuten. Op de A1 naar Apeldoorn kom je in 4 kilometer tussen Lochem en Deventer-Oost. 37 minuten. A28 naar Zwolle tussen het Harde en Brugkaterveer 2. 9 kilometer met 33 minuten. En op de A50 naar Arnhem. 6 kilometer tussen Ewijk en Valburg kost je een half uurtje.
1: Vandaag veel zon, droog met weinig wind. 20 graden in het noorden, 27 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld. Dat meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Het lijkt ook te werken. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. Aanleiding is het hoge aantal slachtoffers. In 1 jaar tijd kregen naar schatting 1,3 miljoen mensen in ons land te maken met huiselijk geweld.
0: Schrik toch ook weer van dat cijfer, die 1,3 miljoen. We hebben het er natuurlijk een week of 3 geleden ook over gehad.
1: Ja.
0: Toen heb ik met jullie allemaal een experiment gedaan. Misschien heb je het gehoord of op social media gezien. Waarbij jullie allemaal, dus jij, Martin, Annemarie en mensen op de redactie, een ballon vast hadden, de ogen gesloten hadden. En ik zei, ik ga een van deze ballonnen zo meteen kapot prikken. Uiteindelijk deed ik dat niet. Maar alleen al het gevoel dat het elk moment kon gebeuren, geeft eigenlijk op een kleine manier dat gevoel van angst en wanneer ontvang ik de klap of wanneer gebeurt er iets bij mij of bij mijn gezinslid.
1: Hey, mag ik wel vragen, dit gaat dus over mensen van 16 jaar en ouder.
2: Ja, dat is wat wordt gegeven inderdaad, de schatting van 16 jaar en ouder. Dus dat zijn natuurlijk ook kinderen, veel jongere kinderen ook natuurlijk nog bij betrokken.
1: Ja.
2: Dus ik kan me voorstellen dat die cijfers nog hoger zijn.
0: Ja, want Stichting Veilig Thuis heeft toen ook wel tegen mij gezegd, ga ervan uit dat 1 kind per basisschoolklas ermee te maken heeft.
1: Oh, veel hoor.
2: Ja. Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 verdronken. Hij dook vanaf een vlot het water in, kwam niet meer boven. Hij werd dan naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Steeds meer jonge vrouwen denken na over het laten doen van een cosmetische ingreep. Dat heeft Eén Vandaag uitgezocht. 4 jaar terug waren het 4 op de 10. Nu 6 op de 10 vrouwen die daar dus over nadenken. Ze willen bijvoorbeeld vollere lippen of een andere neus. Een kwart van de jonge vrouwen zet de plannen ook door. Dan nog een megagroot diner in Amsterdam gisteravond. Daar zaten mensen te eten aan een tafel van honderden meters lang. Nederlanders en vluchtelingen schoven aan. Het is een initiatief om voor meer verbinding te zorgen, zeker nu het rondom AZC's vaker uit de hand loopt. Leidde tot bijzondere gesprekken, vertelt deze vrouw bij RTL.
3: Ik heb net zijn vluchtverhaal gehoord. Ik was benieuwd hoe het hem gelukt is om hier aan tafel te zitten, want dit zijn allemaal heren uit Gaza. Dus ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het met ze is.
2: Je kon al een meter tafel kopen, dat kostte €250. En dat geld gaat dan naar het goede doel. De eindexamens zijn nu echt voorbij. Gisteren waren de allerlaatste examens. En bij het LAX, nou, daar maken ze natuurlijk de balans op. Hoeveel klachten zijn er binnengekomen in totaal? 330.000 klachten. Geen record, maar wel veel. Er zaten ook weer een paar opmerkelijke klachten bij, zeggen ze bij de NOS.
4: We hebben een klacht binnengekregen over een examenzaal waar geiten buiten de examenzaal begonnen te mekkeren. We hebben ook organisatorische klachten en inhoudelijke klachten. Maar we zien wel dat er over de afgelopen jaren steeds meer klachten zijn binnengekomen over leerlingen die ontzettend veel druk ervaren.
1: Een gekkigheid.
2: Gekkigheid, ja, het gaat vaak over het ervaren van de prestatiedruk. Ook de onderwijsraad heeft zich erover uitgesproken. Zij vinden dat toetsen op school te belangrijk worden gemaakt. De gevolgen van een hoog of laag cijfer kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen.
0: Het lijkt mij zo moeilijk om dat te toetsen. Die prestatiedruk, in hoeverre is het schoolsysteem veranderd? Is de manier waarop de kinderen gewired zijn of zijn opgevoed door de ouders zo veranderd? Want het schoolsysteem, ja, helemaal aanpassen omdat er prestatiedruk is. Is dat nou de oplossing?
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Ja, je moet toch ook toetsen?
1: Het is inderdaad, ja, je moet toetsen. En hoe ga je het inderdaad meten dat de prestatiedruk dan lager is? Ingewikkeld allemaal.
0: Kijk, dingen die volgens mij wel ten goede veranderd zijn, is dat je op de basisschool niet alleen maar meer naar de uitslag van die CITO-toets kijkt, maar dat het veel belangrijker en veel meer is gaan wegen wat je juf of meester als advies geeft.
2: Ja, het leerniveau, het leerlingvolgsysteem. Dus dat je meerdere jaren bijhoudt wat de ontwikkeling is van een kind en uiteindelijk de meester of juf de doorslag geeft.
1: Ja. De uitslag is op
0: 11 juni.
1: 11 juni, ja. Hoor ik net. Hallo René.
5: Hey, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hey, we hadden het net over het aantal kilometers op de kilometerteller in het dashboard. Wat staat er bij jou, René?
5: Ja, op mijn werkbus staat al de 360.000.
1: En hou jij het ook in de gaten, René?
5: Ja, bij mijn werkbus wel, ja. Want ik ben bang dat hij er op een gegeven moment mee zou stoppen. Maar hij gaat ook verkocht worden, dus
1: Oké. En dus zeg maar, toen die 3 ton heen bost, René? Gaaf, hè?
5: Ja.
1: Dat is toch gaaf, hè?
5: Ja. Ja, dat is geweldig. Daar werk je naartoe, hè?
1: Ja, daar werk je naartoe,
5: dat
1: juist.
5: Bij de 280.000 begint dat dan al, dan ga je er al op letten.
1: Is de pre-party al begonnen, zeg maar.
5: Ja.
0: En is het 250 dan ook een bijzonder moment? Zit je op 350 ook weer, zeg maar, met
1: ja, zeg het maar.
0: Nou, hè, de tijd van bloeren naar het tellertje te kijken. Of hoe moet ik het voor me zien? Welk getal raakt het meest?
5: Nou, de 350, toen had ik wel zo van. Toen was ik echt wel blij dat hij het gehaald had.
1: Ja, mooi, hè? Ja, natuurlijk.
0: Ja, en ik hoor het al, elke kilometer vanaf nu is mooi meegenomen.
5: Juist.
0: Hey, ik heb zomaar het gevoel dat Mattie helemaal jouw man is om mee te spelen. Jullie liggen lekker op één lijn. Of speel je met mij of Annemarie René?
5: Nee, we gaan met Mattie.
1: Ah, leuk, jongen.
0: Mooi, mooi. Heel goed, heel
1: Maak
0: goed.
1: De studio uit. 4 op 1. Duurt tegenwoordig even dat Marieke op mijn plek zit.
0: Ja. Ik ben er.
1: Maar ze is er.
0: Ja. Mattie heeft nog twee benen om op te wandelen. Die wandelt naar buiten. Ik heb 4 woorden voor je, René. En ik ben heel benieuwd naar jouw associaties. Het deurtje is dicht. En dus zeg ik, jouw eerste woord is krom.
5: Recht.
0: Peper.
5: Zout.
0: Hoofd.
5: Gezicht.
0: En cracker.
5: Beschuit.
0: Dit zijn jouw 4 associaties. Daar is niks meer aan te doen. En die van Mattie horen we naar Zara Larsson.

0: Q Music. Vier op een rij spelen we met René uit Os. En dit zijn zijn vier woorden. Krom.
1: Rekt.
0: Peper.
1: Zout.
0: Hoofd.
1: Gezicht.
0: En cracker.
1: Beschuit.
0: Peper, zout, hoofd, gezicht en cracker, beschuit. René, heb je er goed gevoel over?
1: Ja, ik geloof er wel in.
0: Ja, dat is een lekker gevoel, ja, toch? Dan heb jij lekker naar Zara Larsson zitten luisteren. De ja, appbox. Zeker. De appbox die valt vooral over cracker. Daar komt nog kaas binnen, maar ook toastje. Ja. En bij hoofd nog kop. Daar had jij gezicht, wat ik overigens best wel logisch vond. 2.500 euro en een straat staatsloten. Ik roep Mattie binnen en dan gaan we gewoon eens even kijken welke kant het op gaat, René.
1: Yes.
0: De deur zwaait open. Mattie, René, zijn eerste woord was krom.
2: Recht.
0: Peper.
2: Zout.
0: Hoofd.
2: Haar. Oh, jammer.
0: Ja, dat is jammer. Dat
2: oh,
0: is
2: jammer.
0: René, wat heb jij gezegd bij hoofd?
1: Gezicht.
0: Gezicht.
2: Ja, nee.
1: Ja.
0: En wat was jouw associatie geweest, Mattie, bij cracker?
2: Kaas.
0: Nee, daar zei René beschuit.
2: Hé, René.
1: Dat is een fijne troost. Ja, ik heb zelf geen haar.
2: Ah. Ah, dan is dat het. Dan is dat het. Nou, helaas.
0: Hey, en weet je wat nou het vervelende is? Kijk, 2.500 euro mislopen is natuurlijk altijd al erg spijtig. Maar ja, er komt ook een appje van Dennis binnen. Oh, zo zonde dat René niet heeft geluisterd. Ik had ze allemaal opgeschreven en dus vier op een rij gehad. René, heb jij dik een uur geleden, zo'n anderhalf uur geleden, had jij toen ook Q-Music aan?
1: Ja, het kan zijn dat ik dan net inderdaad kantoor ben binnengelopen.
0: Ai. Want wat er namelijk gebeurde anderhalf uur geleden is iets wat we heel soms doen, hè, Matt? Dan geven we de vier woorden al weg.
2: Ja, dat hebben we bij deze al gedaan, René. Ja, je moet er maar net kijken. Vroeg erbij zijn en veel luisteren, dat loont altijd. Mensen die het gehoord hebben, die wisten welke woorden ik ging zeggen.
0: Ja, er waren 10 woorden opgenoemd door de redactie. Daar zaten 4 woorden tussen die daadwerkelijk ook in 4 op rij zouden zitten. En dus wist een heel groot deel van Nederland al wat de associaties waren. René, voor jou zat het er helaas niet in. 2.500 euro niet, maar ook geen biljonair. I wanna

0: Q-Music, Stella, Lefty en Boston. Hey Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Natuurlijk even de sportredactie meegekeken naar de persconferentie van Ronald Koeman gisteren. Jij wil het daar zo meteen nog even over hebben.
1: Ja, ik wil Ronald Koeman er graag straks even op wijzen dat hij altijd echt nog kan luisteren naar de ochtendshow. Er werd hem namelijk gevraagd naar de kritiek en negativiteit in de media over Oranje.
2: Het is wel iets erger geworden volgens mij nog.
3: De negativiteit bedoel je?
2: Ja, maar je krijgt het podium daardoor.
3: Ja, als je negatief bent bedoel je.
2: Ja, maar dat eerder dan recht? Positief.
3: Je leest niks meer, kijkt niks meer.
2: Nee.
0: Oh. Oh, die heeft geen Q-Music geluisterd.
1: Straks gaan we vertellen hoe we daardoor het WK gaan winnen.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
4: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
9: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.

0: professional.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Nu, bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
6: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
7: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
5: Dat is een Velsink-advies.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl.
17: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld. Blijkt uit nieuwe cijfers. Waarschijnlijk ligt het aantal nog hoger. Ja, het legaliseren van goksites lijkt een belangrijke oorzaak te zijn. Ook is het lastig om van zo'n verslaving af te komen, zegt deze expert bij RTL Nieuws.
18: Mensen vertellen mij dat een verslaving aan gokken voor hen soms lastiger is dan een verslaving aan cocaïne. Omdat ze het casino elk moment van de dag, 24 uur per dag, in hun broekzak hebben zitten. En die verleiding er dus ook continu is.
17: Er raken ook steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs. Zo blijkt uit het onderzoek, zoals 3MMC. Alcohol- en wietverslavingen komen nog altijd het meest voor. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het gaat om een man van 32 die werkte als autohandelaar. Hij zou op weg zijn geweest naar een stad om daar een auto te verkopen. In een afgelegen gebied werd hij onderweg aangevallen. De daders zijn nog niet gevonden. De man overleed in het ziekenhuis. Waarom hij werd aangevallen is niet duidelijk. De Consumentenbond waarschuwt voor de TikTok-shop. Die komt half juni naar Nederland. TikTok-gebruikers kunnen er dan online dingen kopen zonder dat ze de TikTok-app verlaten. De Consumentenbond denkt dat vooral jongeren zo te makkelijk impulsaankopen gaan doen en in de schulden terechtkomen. Verschillende merken starten meteen met het verkopen van hun spullen via TikTok. En mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel kunnen vanaf nu ook over het Pieterpad, de bekende wandelroute van dik 500 kilometer tussen Groningen en Limburg. Wie bijvoorbeeld in een rolstoel zit, kan voor het grootste deel dezelfde route afleggen als wandelaars, maar je komt dan geen trappen, steile hellingen of uitgesleten stukken tegen. En deze man is daar blij mee, zegt hij bij de NOS.
0: Ik kan weer lekker de natuur in. Ik kan het bos in en ik kan overal met dan dit voertuig. En dat is wat mijn passie is, de natuur.
17: Het Pieterpad is nu de langste wandelroute in Europa die voor iedereen toegankelijk is. Het weer, veel zon vandaag. Er staat weinig wind. 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan ook weer een stuk warmer. Terwijl 30 tot 32 graden.
19: Vertragingen langer dan 25 minuten. Die zijn op de A10 van knooppunt Amsterdam naar Koenplein. Kom je in 4 kilometer tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Nieuwe Meer. Staat daar 27 minuten. Het is allemaal door een ongeluk en de verbindingsweg is daar ook dicht. Dus je wordt daar geadviseerd om te keren bij Slotervaart. Op de A10 van Watergraafsmeer naar de Nieuwe Meer ook 5 kilometer. Tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Rivierenbuurt 26 minuten. En de A28 naar Zwolle 8 kilometer tussen het Harde en Brugkaterveer 2 met een half uur.
16: Music. Ja, goedemorgen. Zometeen een lekkere soundtrack voorbij dit weer. Shaggy en Mohambi, I Need Your Love komt eraan na Summer. Dit is Homewrecker.

0: Q-Music. 9 over 9 op donderdag de 28e van mei. Je luistert show 1644, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen hoor je het foute anthem van dit jaar. K3 en Donnie met het liedje Schaduw.
1: Zo, wat een oorworm is dat?
0: We gaan dat natuurlijk ook live zien tijdens de foute party in het Philipsstadion in Eindhoven. Daar gaan wij ook het WK kijken. Voorafgaand aan de foute party gaan we met z'n allen lekker voetbal kijken.
1: Leuk is de wedstrijd Nederland-Zweden.
3: Klopt.
1: Wat verwacht je dat er gaat gebeuren daar?
3: Winst 3-0 voor Nederland.
0: Natuurlijk, Luc, het kan niet anders, want jij staat hier nu bij ons in jouw oranje shirt. Ja. Jij wil nog heel even terug naar de persconferentie van gistermiddag van Ronald Koeman over de selectie.
3: Klopt, hij heeft gistermiddag de selectie bekendgemaakt. Welke 26 voetballers gaan er mee met oranje naar het WK? Er zaten weinig verrassingen in, maar ik zat die hele persconferentie te bekijken en te beluisteren. Ja. En toen viel mij toch iets op. Tijdens de persconferentie ging het ook over de negativiteit in de media rondom het Nederlands elftal.
4: Het is wel iets erger geworden volgens mij nog.
5: De negativiteit bedoel je?
4: Ja, maar je krijgt het podium daardoor.
5: Ja, als je negatief bent bedoel je. Ja, maar heb dat
4: eerder
5: dan
4: positief.
5: Heb dat dan niet weg richting zo'n toernooi?
4: Je bent natuurlijk wel, met die jongens wel.
5: Dit, hier leef je voor toch als bondscoach?
4: Ja, maar vanaf vandaag gaat alles uit. Dus krijg ik niet meer mee wat jullie nogmaals mogen roepen.
5: Je leest niks meer, kijkt niks meer.
4: Nee.
0: Helemaal niks meer.
1: Weet je dat ik vind dat hij daar een goed punt heeft? Hij heeft groot gelijk. Gewoon niet meer kijken. En alleen maar focussen op wat je daar doet met die jongens.
3: Nou, zeker. Dat klopt. En het was ook leuk om te merken dat dan de tendens in zo'n zaaltje. Er zijn heel veel dan toch oude mannen zweet ruikende journalisten op een kleine pikkie getrapt. Van gaat hij dan onze artikelen niet meer lezen? Onze video's niet meer kijken? Nee, gaat hij niet meer doen. Maar ik vind het ook jammer. Want hier in de ochtendshow zijn wij eigenlijk louter positief over oranje.
1: En ook al lang.
3: Ook al lang. Want wij worden...
1: kampioen.
3: Wereldkampioen. Inderdaad, wij worden wereldkampioen. En om dat even een beetje kracht bij te zetten, die positiviteit, even terug naar vrijdagochtend 5 september 2025. En eigenlijk alle maanden die erna kwamen. Want luister maar eens even mee naar de compilatie van afgelopen tijd.
0: De kranten zijn kritisch, maar we hebben hier ook Luc op de sportredactie. Luc, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Ja, zeg het maar. Eigenlijk letterlijk wat jij vanochtend zei toen ik hier binnenkwam om 5:30.
6: We worden wereldkampioen.
0: Ja, Luc, nu is het officieel.
6: Ja.
0: We zijn erbij.
6: Gefeliciteerd allemaal,
0: ja, gefeliciteerd allemaal.
6: Oranje.
1: En maken we kans.
6: Wij worden wereldkampioen, Marie.
7: Dus als je de zin hebt om te gaan en het geld, dan weet je in ieder geval waar je naartoe moet.
1: En Luc op de sportredactie, jij bent heel erg positief over dit WK. Jouw voorspelling?
6: Wij worden wereldkampioen.
0: Jee, Luc.
1: Oh, Luc, man.
6: We worden wereldkampioen.
0: Jij hebt jezelf even moeten knijpen, denk ik. Mocht je denken van wat een gekleurde sportredactie, dat klopt inderdaad. Hier hebben we de compilatie moeten stoppen, maar dit kan echt nog minuten door.
3: Ja, dit gaat heel lang nog zo door.
1: En wij geloven echt in de selectie voordat wij wisten wat de selectie zou zijn.
0: Ja,
1: vierkant achter oranje.
3: Nu vraag je misschien af waarom staat Luc dan nu al in zijn oranje voetbalshirt. Nou, er werd tijdens de persconferentie ook aan Koeman gevraagd: hey, hoe heb je eigenlijk aan die jongens laten weten of ze er wel of niet bij zijn?
4: Nou, ik heb de jongens die erbij zitten, die heb ik niet gebeld. Maar het slechte nieuws overbrengen heb ik gedaan persoonlijk. Via FaceTime. Dus ik heb ze allemaal persoonlijk gebeld.
0: Juist.
3: Raad eens even, jongens. Wie speelt er bij VV Voorwaarts al 8 seizoenen lang daar op die rechts- en linksback? En wie is er gisteren niet gebeld door de bondscoach?
1: Wat lekker, jij bent erbij.
3: Oh, ik ben erbij.
1: Dat is topnieuws.
3: Hij heeft maar niet gefacetimed.
1: Maar dat is helemaal het eindexamenprincipe. Ook op 11 juni gaat het natuurlijk ook met de eindexamen zo. Als je niet wordt gebeld, is het goed nieuws.
0: Ja.
1: En als je dus in dit geval wordt gefacetimed, dan is het slecht nieuws.
0: Ja, het kon ook echt, jongen. Het kon ook niet uitblijven natuurlijk.
3: Nee, eindelijk.
0: Enorme
1: super, erkenning. Fantastisch dat jij erbij
0: lekker,
1: bent.
0: Ja, heb je... Oh, kut. Ja, niet opnemen.

0: 3 samen met Donnie en Schaduw.
1: Als je ons volgt op de socials, heel gezellig natuurlijk, @MattieMarieke, maar we hebben ook het Q Music Instagram account, dat is @QMusicNL. Dat is echt het bekijken waard, want daar duikt af en toe content, reels en posts en zo op.
0: Content,
1: van,
0: reels.
1: Juist, van K3 met Dolly. Nou, dat is al een wonderlijke combinatie om te zien.
0: Ja, klopt.
1: Ja, je denkt echt, in welk universum ben ik beland dat ik dit nu zie. Ze zijn nu, de drie meiden van K3, het dansje van Schaduw aan Donnie aan het leren.
0: Mm-hmm.
1: Dat kun je op dit moment zien op het QMusicNL Insta-account. Ja, dat is natuurlijk iets dat niet heel soepel gaat.
0: Nee, precies. Maar we zijn heel transparant, hè, hier bij QMusic.
1: Maar wel iets dat hij onder de knie moet krijgen voordat het 20 juni is.
0: Precies. En mocht hij 20 juni op het podium staan, en dat staat hij, dan kan je nu op het Instagram-account zien van hoe ver hij is gekomen.
1: Ja. Ja, ik zou zeggen, het is heel fijn dat hij nog een dikke 3 weken heeft.
0: Juist. Voor de fouten party tickets kun je krijgen via qmusic.nl of de app.

0: Music and How You Remind Me. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Je hoort waar in Nederland ze helemaal klaar zijn met pizza's.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
9: normaal meer. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
10: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
11: Ah, chips.
10: Maak er een potje van.

0: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
1: Kippie.
2: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
3: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
4: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
3: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij.

aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: 9:30, goedemorgen. De vertragingen vanaf 20 minuten die zijn nog op de A2. Naar Den Bosch kom je in 11 kilometer tussen Knoopendel en Kerkdriel. Half uurtje. Ongeluk op de A10 van Watergraafsmeer naar de Nieuwe Meer. Zorgt voor 7 kilometer tussen Amsterdam Centrum en Schinkelbrug met 3 kwartier. En op de A28 naar Zwolle 7 kilometer tussen het Harde en Brugkaterveer 2 met een half uur.
2: Vandaag veel zon, droog, weinig wind, 20 graden in het noorden, 27 in het zuiden. Morgen krijg je een mix van zon en wolken en dan wordt het opnieuw warm, 30 tot 32 graden. Later op de dag is er dan wel kans op onweer. Annemarie, even het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. Het speciale programma om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden werkt niet. Dat zeggen experts tegen onderzoeksprogramma Zembla. De overheid geeft ieder jaar 100 miljoen euro uit aan voorlichting, games, theatervoorstellingen. Het effect van die projecten om jongeren uit de criminaliteit te houden is vaak niet duidelijk, zegt deze Zembla-verslaggever bij de NOS.
4: De aanbieders van al dit soort programma's die komen met een heel mooi verhaal bij de gemeente. Ja. Dat zien wij ook. Daar staat er overal bij hoe ons programma werkt. En dan denkt die ambtenaar, oh gelukkig, want dan heb ik een oplossing. Dus die gaan daar dan op inzetten.
3: Terwijl het voor de experts dus weggegooid geld is. Dermatologen die maken zich grote zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die make-up filmpjes adviseren influencers om allerlei crèmes en poeders te kopen en die over elkaar heen te smeren op je huid iedere dag. Nou, dermatologen zien daardoor steeds vaker jongeren binnenkomen die eczeem, puistjes, acne of een allergische reacties krijgen van al die middelen. Ze hebben het bijvoorbeeld over clownseczeem, zeggen de dermatologen. Dat is een rode schilferige huid met puistjes rondom de mond, neus en ogen.
2: Goh, clownseczeem.
3: Ja.
5: Hey, joepie!
3: Goed nieuws voor Oranje, zo vlak voor het WK. Want Memphis Depay stond na een dijbeenblessure gisteravond weer in de basis bij zijn club Corinthians. Nadat hij eerder al minuten had gemaakt, deed hij nu een hele helft mee. Nou, over 2 weken speelt Oranje misschien dus met Depay die eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En tijdens het WK verblijft Oranje in Kansas in Amerika. Daar is hun trainingskamp. En daar zijn ze zich ook in Kansas zelf al lekker aan het voorbereiden op de komst van het Nederlands elftal.
6: I'm making our Dutch stamp pot. Fantastic. I hope you like it.
3: Ja. Wat goed zeg. Iemand in een restaurant. Ja, die eerste wedstrijd dus tegen Japan 14 juni in Dallas.
2: Grappig zeg.
3: En van de stamppot naar de pizza. Want het Zeeuwse vakantiedorp Zoutelanden is helemaal klaar met alle pizzadozen die achterblijven op het strand.
2: Een pizza in de Zoutelanden.
3: Mooi.
2: En een Hawaii salami.
3: Als het lekker weer is, dan eten mensen graag een pizzaatje op het strand of in de duinen. Maar die dozen die passen niet in de gewone vuilnisbak. De gemeente heeft daarom nu speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden. Het Zeeuwse Zoutelanden is dus klaar met die pizzadozen. En er staat dus een soort rek, een breed rek, waar je ze zo in kan.
2: Quattro formaggi, quattro formaggi.
1: Elke dag voor mij een huishoudelijke tip, zo'n beetje tussen 9:30 en 10:00. Gisteren was het nog veel een plastic zakje, een ziplock zakje met water hangend aan een touwtje in de deuropening. En dat schrikt vliegen af. De glinstering van het licht schrikt dan vliegen af.
2: En hier tip nummer 2.
1: Ik heb dus wel eens gehoord dat als je de pizzadoos onder de kraan houdt, dan wordt die nat en dan kun je hem verfrommelen tot een bal. Want het is natuurlijk altijd een onding in je oud papierbak.
3: Ja.
1: En als je hem dus nat zou maken, zou die dus inkreukbaar zijn. Kijk maar even.
2: Geweldig.
1: Tippie.
2: Volgende week weer nieuwe tips om 9:30.
3: Goed. Het TT-circuit van Assen. Daar moet een TT-museum komen. Dat wil het circuit zelf. Er werd gisteren een pop-up museum geopend. Tijdelijk dus. Waar de rijke historie van het TT-circuit werd tentoongesteld. En als dan de voorzitter ligt, is dat een opmaatje voor meer. Er is nog wel wat voor nodig, zegt de voorzitter bij SV Drenthe.
7: De TT heeft heel veel vrijwilligers. 1500. Die zullen daar ook voor worden ingezet. We zullen een mooi gebouw moeten creëren. Daar kan de TT zelf ook een rol in spelen. En een soort aanloopbudget door gemeente en provincie beschikbaar gesteld.
3: Ja, er moet dus nog wat gebeuren. Maar ze willen dus een circuitmuseum eigenlijk.
2: Toch weer in alle bescheidenheid onze invloed. Wij waren er vorige week nog tijdens Mattie versus Marieke. En nu moet er in één keer een museum komen.
1: Nou, ik kan in elk geval wel zeggen dat de auto waarmee wij de challenge hebben gedaan, wij moesten namelijk het circuit over, maar dan achteruit. Dat die auto die kan niet in het museum, want die hebben we op een takelwagen gehesen zien worden. En die is direct naar de schroot gegaan.
2: Ja, daar kwam die ook vandaan. En hij ging ook weer terug naar de schroot.
1: Ja, dat klopt.
2: Hey, zometeen wil ik heel even bellen met mijn nieuwe vriend van de vrijdagmorgen, Bram Krikke. Ik denk namelijk nu al een medestander in hem te hebben gevonden.

0: Save My Love.
1: Even iets rechtzetten.
0: Ja, dat is wel even belangrijk. Het is een nuanceverschil, maar toch wel belangrijk.
1: Ja, tip van Flip. Ik doe elke ochtend tussen 9:30 en 10:00 een huishoudtip. En nu was het... Het schijnt zo te zijn...
0: Nee, we gaan niet elke ochtend om 9:30 een huishoudtip doen.
1: Dan kan ik kijken of dat leuk is.
0: Nee, ja,
2: ook is niet leuk.
0: Nee, is niet leuk.
1: Oké, toevallig had ik dan vanmorgen een huishoudtip. Maar die, een beetje fake nieuws. Het schijnt zo te zijn dat als je de pizzadoos nat maakt... dat je hem dan makkelijk kunt verformelen tot een bal. En toen zei ik, dan kun je hem daarna in het oud papier gooien. Het is een grote doos. Heel de appbox loopt.

0: Nee, wat dingen uit zijn woning. Die geveild worden voor een goed doel. Voor de Perry Foundation. Waaronder wat requisieten en wat dingen uit Friends.
1: Ja, jij bent enorm fan.
0: Luister mee, we hadden namelijk dit gesprek. Volgende week een grote veiling hè, van wat oude spullen van Matthew Perry. Heb ik nog steeds in mijn agenda staan.
1: Wat wil je hebben?
0: Ja, een origineel script van Friends. Dus ik ga proberen een bod te doen. Maar die scripts die staan nu echt al op een ongelooflijk hoge prijs.
1: Maar wat dan? Wat is het startbedrag?
0: Ja, $7,000.
1: Jemig!
0: Ja, ja,
1: wat is het maximale dat jij eraan wil uitgeven?
0: 10.000. Ja, dat is een hoog bedrag.
1: Dat is toch heel veel geld?
0: Nee, dat is ook heel veel geld. Dat is ook heel veel geld.
1: Ja, in één keer zo, pam. Maar wat krijg je dan terug? Een A4, een A4'tje. Ja, no, I don't care, zeg maar. Ik zit zo niet op deze...
2: Mag ik ook nog heel even?
0: Ja, dat natuurlijk.
2: Script, dat raak je natuurlijk binnen 3 minuten kwijt. Ja. Dat ligt dan voor, als je het hebt gekregen, ligt het alweer ergens op straat. En ik heb een nieuwe auto nodig. Mag ik die 10.000 euro, alsjeblieft?
0: Ik heb even een medestander gebeld, want die vind ik hier niet. Kiek wil een nieuwe auto. Marieke begrijpt er gewoon niks van. Mijn lieve vriend van de vrijdagmorgen, de vrijdagochtendleukert, ons vrijdagochtendlid Bram Krikke. Bram, goedemorgen, jongen.
3: Ja, goedemorgen. Nou, mijn oren klapperen van deze discussie. Ja. Wat hoor ik nou toch allemaal?
0: Juist.
1: Hoe zit jij erin dan?
3: Ja, Mat, dit moet jij 100.000% doen natuurlijk.
0: Juist.
3: Ja, man, jij hebt het altijd over Friends. Friends voor, Friends na. Hmm. Dan is er nu een veiling, een uniek moment met allemaal vette spullen. Ja, en inderdaad, je hebt helemaal niet een eigen hobby. Dit is het moment, Mat.
0: Ja.
3: Spring op die trein.
0: Dankjewel.
3: Kopen.
0: Ja, en ik ben me ervan bewust dat 10.000 is natuurlijk echt een heleboel geld.
1: Het is zoveel geld. Maar het is zoveel geld. En het is ook nog helemaal niet gezegd. Het staat nu voor 7.000 op die filing site. Ik denk dat het voor veel en veel meer weggaat. Dus dat jij met dat plafondbedrag van jou 10.000 euro, dat je daar niet genoeg aan hebt.
0: Dat weet ik. Alleen het ding is, kijk, heel veel mensen met een hobby, die geven dat geld uit gespreid over een aantal jaar. Mijn hobby die piekt gewoon heel kort, maar die kost eigenlijk hetzelfde. Bram, jij hebt toch ook een aantal mooie dingen in jouw persoonlijke collectie op veilingen gekocht?
3: Zeker, ja. Stukken basketbalvloer, gesigneerde shirts. Mijn meest trotse bezit, dat is een brief van Napoleon. Ja. Bonaparte. En ja, dat kwam natuurlijk ook gewoon als een A4'tje binnen.
1: Een brief
3: en ja,
1: van
3: dat
1: Napoleon
3: kan je
1: Bonaparte?
3: Jazeker.
1: En wat heeft dat dan gekost, Bram?
3: Nou, ik denk wel een beetje soortgelijk als de heer Perry.
1: En maar alles, dus meer, als het soortgelijk is, is het meer. Alles bij elkaar opgeteld. Als we dit toch even als een hobby mogen bestempelen. Hoeveel geld heb jij uitgegeven aan reliquieën uit het verleden waar niemand anders op zit te wachten?
3: Het moet altijd meteen weer om geld. Hoeveel geld geef jij uit aan skincare, Marieke?
0: Ik ook. Maar kijk, het gaat Bram en mij om hetzelfde. Als je nou iets echt heel gaaf vindt. En Bram, misschien wordt het ook nog wel meer waard, hè?
3: Ja, kijk, doorgaans. Je had het beter kunnen kopen natuurlijk toen hij nog leefde.
0: Ja.
3: Want ja, dan gaat het helemaal over de kop. En nu is hij al een tijdje onder de grond en afgekoeld. Dan moet er wel weer een Friends hype ontstaan. Wil het meer geld waard worden? Maar dat maakt niet uit, want het is veel waard voor jou.
0: Juist.
3: En je moet het gewoon hebben. Dat is toch super vet, man.
0: Ja, dank
3: je
0: wel.
3: En je kan het inlijsten, hè? Met een gouden randje eromheen. Is dat tering vet, man.
1: Bam, ik ga jou... Jij bent nu vanaf nu elke vrijdagochtend zit je op mijn stoel. Echt onwijs leuk dat je erbij bent op de vrijdagochtend. Ik ga jou ook wat leren over Mattie Valk. Mattie raakt alles kwijt. Dus Mattie heeft misschien de mazzel dat hij het voor elkaar krijgt om dat originele French script te kopen op die veiling. Nou, dan komt dat op een gegeven moment via de douane komt dat binnen in Nederland. Dan heeft hij de sleutel van het postvakje niet. Dus hij krijgt het al niet uit zijn postbus. Nou, vervolgens moet hij het meenemen zijn huis in. Dan legt hij het waarschijnlijk in de fruitmand of op de flipperkast. Maar dat is ook een soort Bermuda-driehoek waar hij dingen kwijtraakt. Ja, dat script is op een gegeven moment natuurlijk gewoon kwijt.
0: Ja, dat weet ik niet hoor, Marie.
1: Natuurlijk
0: ik
1: bedoel, wel.
0: Ik zal niet ontkennen dat ik regelmatig wat kwijt ben. Maar iets van 10.000, dat raak ik natuurlijk niet kwijt.
1: Ja, ik wil ook gewoon voor een stolp. Ja, maar dat gaat hij niet door onder een stolp.
0: Ja. Ja. Ik weet
3: maar, Mat, ja. Ik weet, als jij dit gewoon even regelt, als jij dit koopt,
0: ja,
3: dan regel ik voor jou, want ik heb natuurlijk wel adresjes als verzamelaar,
0: ja,
3: een hele mooie stolp of iets wat je op tafel kan leggen met een glas eromheen en dan
0: juist
3: helemaal UV-werend en antispiegelend en weet ik wat allemaal. En dan raak je het niet kwijt.
1: Helemaal super. Nou, jullie hebben elkaar helemaal gevonden op die vrijdagochtend. Ik zie het helemaal voor me. Het wordt echt requisite radio. kunst-en-kies.
0: Ja, het is een kunst-en-kies. Bram, ik zie jou morgen om 6 uur, lieve vriend.
3: Ja, gezellig.

0: Shakira en La Tortura. Shakira is weer helemaal terug aan het front. Het is echt niet normaal. Het is gewoon, ze heeft natuurlijk de alarmschijf te pakken met Burna Boy, die Die Die.
1: Zoo.
0: Ja, de dierentuinlied heeft ze ook nog.
1: Ja.
0: Zoo. En nu is het ook nog lekker even een oudje La Tortura. Zij zit helemaal in een goede periode. Zij kreeg toch laatst ook nog geld gestort van...
2: Ja, van de Belastingdienst.
0: Van de Belastingdienst van Madrid, 55 miljoen euro. Dat is niet te geloven.
1: Shakira is here to stay.
0: Ja,
1: en ze nam het natuurlijk altijd op tegen Christina Aguilera, toch? Daar hebben we nu al een hele tijd niks meer van gehoord.
2: En Britney Spears natuurlijk ook nog wel een beetje. Ja. Was zij nou hetzelfde... In dezelfde periode?
1: Ja, toch, volgens mij wel.
2: Gaat ze al mee.
1: Ja, J-Lo? J-Lo, en die is ook nog steeds. Ja, echt, jongens, here to stay. En ze zien er ook nog steeds allemaal uit, zoals ze er toen ook uitzagen. Goeie. Of beter.
0: Nou, Britney niet meer, hoor.
1: Nee, daar zeg jij wel wat. Ja.
2: Britney niet meer. Verloren.
0: Ja. Hey, Bas, jij bent er voor het foute uur.
2: Ja, zeker weten.
0: Zometeen weer, als het zonnetje buiten schijnt, is het foute uur altijd extra lekker.
2: Lekker,
0: heb je echt een volledige belevenis.
2: Ja, zometeen beginnen we ook lekker, hoor.
0: Nou, kom maar op, waar kunnen we uit kiezen?
2: Party Animals, have you ever been mellow? Of Scooter with Friends.
1: Zo.
0: Waarmee begint Bas het foute uur? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Obelink, alles voor kampeergeluk.
9: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
8: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
16: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Autotaalglas is partner van de top 40.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
21: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
22: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
21: Voor pallets van 100 kilo?
22: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
26: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
27: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
30: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
31: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
30: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
32: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Q-Music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemorgen. Toetsen op school moeten minder belangrijk worden voor diploma's of het overgaan naar een volgend schooljaar. Dat adviseert de onderwijsraad aan de politiek. De nadruk zou nu te veel liggen op presteren, waardoor leerlingen stress hebben. Scholen zouden toetsen volgens de raad vaker moeten gebruiken om te kijken wat leerlingen nog moeten leren en waar ze extra hulp bij nodig hebben.
2: Wij maken er eigenlijk een punt van dat die verschillende functies vaak door elkaar gehaald worden, waardoor eigenlijk die functie van toetsen als ondersteuning van het leren eigenlijk overschaduwd wordt.
1: Dat zei de onderwijsraad bij de NOS. Kinderen in groep 8 bewegen even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon. Dat blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie, waar het AD over schrijft. Bijna de helft van de leerlingen speelt meer dan 3 uur per dag spelletjes op hun telefoon. 15% zelfs meer dan 5 uur. Maar in de gymzaal scoren ze volgens onderzoekers nog net zo goed op beweegvaardigheid. Ze bewegen wel minder, kinderen komen steeds minder op de fiets naar school en ze spelen minder vaak buiten. Dan heel even terug naar 2 jaar geleden. Toen stonden Joe Biden en Donald Trump tegenover elkaar tijdens een debat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bidens vrouw Jill dacht dat Joe een beroerte kreeg, zegt ze nu in een interview met CBS.
3: I had never ever seen Joe like that before or since. I don't know what happened. As I watched it, I thought, oh my god, he's having a stroke.
1: Biden had geen beroerte, maar Jill schrok er erg van dat onder meer dit gebeurde.
4: The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
5: I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
1: Trump maakte er dus handig gebruik van. Biden stapte later uit de race en Kamala Harris werd de democratische kandidaat, maar verloor van Trump. De TikTok-shop komt half juni naar Nederland en er ligt meteen een waarschuwing van de Consumentenbond. TikTok-gebruikers kunnen er spullen kopen zonder dat ze de TikTok-app verlaten. De Consumentenbond denkt dat al vooral jongeren zo te makkelijk impulsaankopen gaan doen en in de schulden terechtkomen. Verschillende merken starten meteen met het verkopen van hun spullen via TikTok. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 20 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Morgen kan het boven de 30 graden worden.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan een kwartier nog. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond is een ongeluk gebeurd. 33 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug over de Katerveer 2 kom je in 17 minuten. 2 controles op de A28 Zwolle-Meppel staan ze bij 101,6. En op de A35 Wierde-Hengelo opletten bij 53,6. Oké, wat zie je nu voor je? Ja, wat is je uitzicht? Het is donderdag, dus tijd voor de foto-inklok. Laat even weten waar het foutuur aanstaat bij je. Misschien doe je dat gewoon in de auto. Zie je een dashboard voor je? Of sta je in het magazijn van de bedrijfskantine? Sta je met je boormachine op de bouw? Stuur een foto in de Q-Music app. Wie weet bel ik jou zo meteen terug en krijg je een koffiecup.
6: Welcome to the one and only, the original.
0: Dit is
1: het foutuur.
7: Bas van Nimwegen.
0: En ga je zo meteen voor Sean Paul met Temperature of voor Kevin Little met Turn Me On? Stem nu in de Q Music app. Het zijn de Party Animals.
6: Q Music is proud to be fout.
8: Fouten.

0: vrolijk ben, dan weet ik het ook niet meer, hoor.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Justin de Wild en Cheerio in het Foute Uur van donderdag 12 over 10. Goedemorgen. Ja, dank voor alle leuke foto's die binnenkomen in de Q-app. Leuk om een beeld te krijgen van wat er allemaal gaande is. Waar je druk mee bent tijdens het Foute Uur. Ik zie Debbie, die is een salade aan het maken. Een grote ijzeren bak met rode bieten en feta. Martijn, die is onderweg, stuurt de foto van zijn dashboard. Sander Bakker is een flink gat aan het graven met een kraantje. Henk-Jan Dekker die is aan het werken. Beeldscherm en een laptop zie ik. Een flinke fles water. Ik zie kaal grijs hondje bij Annemarie. Die vecht in de trimsalon. En ontbijtje bij Milou de Graaf. Een broodje ei, champignons. Lekker. Isabel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Isabel.
0: Omschrijf eens even, wat zie ik op jouw foto?
2: Nou, ik ben WK-huisjes aan het vouwen voor onze slijterij.
0: Nou, inderdaad.
2: Dat is een heel leuk vierkant huisje. En helemaal versierd met slingertjes en zo. En daar kunnen vier biertjes in, dus dat is een leuk cadeautje voor Vaderdag. En voor het WK natuurlijk.
0: Nou, inderdaad. Perfecte timing natuurlijk. Hoeveel ben je er aan het vouwen dan?
2: 25, om te beginnen.
0: Oh ja, niet te gek natuurlijk. Het is ook warm vandaag.
2: Precies.
0: Leuk. En wat zit in het huisje dan?
2: Er zitten vier verschillende biertjes in.
0: Oh, lekker.
2: Ja.
0: Lekker.
2: Ja.
0: Nou, een goede timing natuurlijk met de WK-selectie die gisteren bekend is gemaakt.
2: Absoluut.
0: Heb jij daar een beetje vertrouwen in?
2: Ja, tuurlijk. Altijd.
0: Tuurlijk, want je moet die huisjes verkopen. Hè?
2: Ja, precies. Ja,
0: zo is het ook. Hey, goed bezig. Omdat je bent ingeklokt, krijg je de All Right Stop Coffee Time Cup. Handige beker voor onderweg.
2: Lekker, toppie.
0: En er kan ook gewoon bier in. Vier biertjes, weet ik niet of dat gaat passen. Ja. Maar,
2: komt goed.
0: Komt die kant op. En nog één ding.
2: Hele fijne dag.
3: Fijne dag.
0: Fijne dag. Werk ze daar, Isabel.
2: Leuk. Doei, doei.
0: Door met het Foute Uur ga je zometeen voor We Know Speak Americano, Yolanda Be Cool en D-Cup over het Anders Nielsen. Het Salsa Tequila. Stem nu in de Q Music app. Dit is Alice Cooper en Poison.

0: girl in het foutuur. Zometeen nog een girl. Ja, ik ga een battle doen van iemand. Even wat hints. Ze is dus een vrouw. Ze is 1,57 meter. Dus bij mij zou ze tot mijn knieën komen. Haar eerste hit had ze in 1988. En haar laatste 3 jaar geleden nog. En ze is jarig vandaag. 58 jaar is ze geworden. Dus zometeen even een battle met haar. Want zo werkt het. Jij bepaalt de liedjes in het foutuur door te stemmen op je favoriet. Ik heb nu de jongens tegen de meisjes. Ga je zometeen voor de Spice Girls. Met Stop. Of voor Take That. Met Everything Changes. Jij bepaalt het nu in de Q-Music app. De Spice Girls liggen voor nu voor.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Slide de zomer in met de Van Halen topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Halen. Omdat we van schoenen houden.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
0: Hebbes.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Oranjefans opgelet,

0: een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou

je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het is 10:30. Goedemorgen, Kim is weer van Weerplaza. Ja, zonnige dag. Lekker. 27 graden maximaal. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files nog langer dan 25 minuten op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Rijsenhout is een ongeluk gebeurd. 50 minuten. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. Dus de hoofdrijbaan, ook daar een ongeluk. 37 minuten. Wil je richting Den Haag, dan volg je daar beter Europoort via de A15 en de A4. Bas van Nimwegen.

0: I'm gonna give you up, Rick Astley in het foutuur van Q-Music. Ik heb een leuke battle van een jaar gejet. Ze is 1,57 meter. Haar eerste hit had ze in 1988. En ze is 58 geworden. Jesse die dacht dat het Pink was. Nee, is niet goed. Meerdere keren goed binnengekomen. Onder andere van Arjen Pol. Kylie Minogue. Inderdaad, 58 geworden vandaag. Dus een leuke Kylie Minogue battle. Ga je zo meteen voor deze. Especially for you. Of voor deze van Kylie. Can't get you out of my head. Nou, jij bepaalt het, hè, door te stemmen in de Q Music App. Zoals altijd in het foutuur. Nu Laserkraft. Dit is Nine Man.
1: Hey, komm schon. Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh. Und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen.

en Get You Out of My Head in het foutuur. Rob van Dam die stuurt: goedemorgen Bas, lekker aan het werk. Hoe meer orders ik er doorheen jaag, hoe harder mijn collega's moeten werken. En ondertussen heerlijk luisteren naar het foutuur. Judith Smits is er ook bij, hier bij Wilco Plastics in Eindhoven staat het foutuur.

0: Smit en Leef Nu Het Kan in het Foutuur. We gaan zo meteen terug naar 28 mei 1989 in de Top 40 Classic. Ja, vanaf toen flink wat nachtmerries. Wanna play? Ja, heb je wel enig idee wat dit ook alweer was? Ook Alex Warren en Fever Dream, hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van ethos.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes! Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus. Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
18: Sorry. Maar het is WK!
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
20: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
21: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
22: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
23: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
6: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
24: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
25: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
27: Kippie.
28: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
29: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
30: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
31: 18 plus speelbewust.
0: 1 minuut voor 11. Goedemorgen, Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
32: Goedemorgen. De aanpak om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden met speciale programma's werkt niet. Dat zeggen experts tegen onderzoeksprogramma Zembla. De overheid geeft ieder jaar 100 miljoen euro uit aan voorlichting, games en theatervoorstellingen. Maar het effect van die projecten is vaak niet duidelijk, zegt deze Zembla-verslaggever bij de NOS.
33: De aanbieders van al dit soort programma's die komen met een heel mooi verhaal bij de gemeente. Ja. Dat zien wij ook, dat staat er overal bij hoe ons programma werkt. En dan denkt die ambtenaar, oh gelukkig, want dan heb ik een oplossing. Dus die gaan daar dan op inzetten.
32: Maar volgens de experts is dat dus weggegooid geld. Het aantal huurwoningen dat is verkocht is opnieuw gestegen. En daardoor is de hoeveelheid huurwoningen weer afgenomen. De afgelopen maanden werden wel voor het eerst minder huurwoningen verkocht dan een jaar geleden. Door nieuwe huurregels werd het bezitten van een huurwoning voor investeerders minder aantrekkelijk. Het kabinet wil een aantal van die regels weer aanpassen. Huurwoningen werden vooral gekocht door mensen die voor het eerst een huis kopen. Italië legt beslag op meer dan €200 miljoen aan bezittingen van een overleden maffiabaas. Het gaat om Matteo Messina Denaro. Dat zou een van de bazen zijn geweest van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Hij overleed 3 jaar geleden in de gevangenis. Denaro werd veroordeeld voor de moord op anti-maffia-rechters en dodelijke bomaanslagen in de jaren 90. Rotterdam plaatst vanaf vandaag geluidscamera's om verkeerslawaai aan te pakken. Als een auto boven de geluidsgrens van 80 decibel komt, worden de beelden van de auto opgeslagen. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een stofzuiger, een blender of een dieseltrein. Rotterdam heeft al langer last van lawaai door verkeersaso's. Volgens de wethouder worden bewoners en ondernemers horendol van hard optrekkende auto's, motoren, knalpijpen en andere gemotoriseerde herrieschoppers die tekeer gaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 20 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. En morgen kan het boven de 30 graden worden.
0: Dankjewel Fieke, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 1 file nog langer dan een kwartier op de A16 Ridderkerk te Brechtseplein tussen Ridderkerk Noord en de Van Brienen Noordbrug. Daar de hoofdrijbaan, 16 minuten is je vertraging. Controles op de A28 Zwolle Meppel staan ze bij 101,2. En ook op de A35 Wierde Hengelo bij 53,7.
34: Music. Bas van Nimwegen.
0: Zometeen in de top 40 classic terug naar een iconische film.
35: Wanna play?
0: Ja, weet je wel.

0: 28 mei 1989. Ja, en die week maakten we in Nederland kennis met een pop.
1: Hi, I'm Chucky. Wanna play?
0: Ja, de film Chucky. Een good guy pop die Andy kreeg voor zijn 6e verjaardag. Die bleek achteraf behekst te zijn.
2: I said talk to me, damn it, or else I'm gonna throw you in the fire!
3: You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me?
0: Je moet het ook maar bedenken natuurlijk, hè, zo'n filmscript. Ja, uiteindelijk vermoordde Chucky allemaal mensen. Maar niemand die geloofde dat een pop dat kon doen. Dus Andy, kleine Andy van 6, die kreeg de schuld. Ja goed, ik ga je niet vertellen hoe de film afloopt. Die moet je maar een keer kijken, maar die pop. Ja, nachtmerries hadden mensen ervan. In die week van 28 mei 1989 kwam die film dus uit in Nederland. De top 40 van toen heb ik erbij gepakt. En jou de vraag, welke van deze drie liedjes wil je zo meteen helemaal horen? Op 1 stond de Bangles met Eternal Flame. Keuze 1 vandaag.

0: Damiano, David en Born with a Broken Heart bij Q. Ja, vandaag terug naar 28 mei 1989. Toen stonden de Bengals in de top 40. Eternal Flame kon je uitkiezen. Simply Red en If You Don't Know Me By Now. Of Chaka Khan en I'm Every Woman. Chantal Glas die zegt, Bengals natuurlijk. Vaak in mijn jeugd het liedje gedaan op de playbackshow op vakantie. Jean die stuurt, doe mij maar Eternal Flame. Chantal Bos, Eternal Flame voor mij. Gonnie de Pauw die zegt, de Bengals met Eternal Flame. Abel dan.
1: Doe voor mij maar Eternal Flames van de Bengals.
2: I don't wanna lose this feeling.
3: If you don't know me by now.
4: Ik zat echt een twijfel tussen Bengals en Simply Red, maar ja, Bengals.
5: Jojo, Maud hier. Natuurlijk de Bengals met an eternal flame. Doei!
0: Chaka Khan, I'm Every Woman, heeft 13% van de stemmen gekregen. 25% voor If You Don't Know Me By Now. En gewonnen met 62% van de stemmen, de Bengals. Eternal Flame is de top 40 classic van vandaag.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij Q. Hey, wat is het gekste dat jij tijdens een vrijgezellenfeest wel eens hebt gedaan? Ja, zometeen een vrijgezellenfeest. Ik heb nog nooit gehoord dat mensen dit zijn gaan doen. Kosten zo'n 8,6 miljoen euro. Koekoek. Vertel je zo wat het was. Ook Alesso en Sasha Destiny komt eraan.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Obelink, alles voor kampeergeluk.
5: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
4: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk. Nu, later en altijd.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
13: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
24: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete.

0: 70 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams. Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Warme dag, zegt Weerplaza. Dat is lekker. 27 graden maximaal en lekker zonnig. Kielverkeer van Flitsmeister dan met twee files gemeld nog. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens kom je in 13 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens 11 minuten.
9: Bas van Nimwegen.

0: Bluff. Dichterbij dan ooit. Hey, hoe zag het laatste vrijgezellenfeest eruit waar je bij was? Nou, ik zit heel even te denken. Bij mij was dat zo'n 1,5 jaar geleden. Van een vriend van me. Toen waren we in Rotterdam, hadden we een whiskyproeverij. En toen zijn we nog met een powerboat over de Maas gegaan in Rotterdam. Wel een goede volgorde trouwens hoor. Eerst de powerboat, na de whiskyproeverij. S'avonds zijn we toen de stad in geweest. Ja, was leuk. Taylor Swift die gaat natuurlijk ook bijna trouwen met haar Travis Kelce. Dat schiet al op. 13 juni gaat dat gebeuren. En Travis die zou deze dagen ergens een vrijgezellenfeest hebben, las ik. Ja, dat weet je van tevoren. Er wordt natuurlijk geen paintballen in een konijnenpak of een kledingruilspel in de stad of zo. Daarna liedjes zingen van Taylor Swift in de karaokebar met zo'n sjerp, weet je wel. Zo'n hartjesbril die iedereen heeft. Nee, Travis die zou met zijn maten naar de Bahama's zijn. Ja, niet normaal. Gewoon even lekker een boys trip. Die zouden ze vooral gaan golfen daar. En gewoon een beetje genieten van het goede leven. Taylor Swift had trouwens wel één eis. Het mocht maximaal 10 miljoen dollar kosten.
1: 10 miljoen.
0: 8,6 miljoen euro, hé. Verjaardag wat de strippers van inhuren, zeg maar. Mag hopen dat zijn vrienden achteraf geen tikkie krijgen zoals dat altijd gaat.

0: lekkerste sferen met Conga. Miami Sound Machine, hoor je. Altijd extra lekker met dit weer vandaag nog. Hè? 27 graden maximaal vanmiddag tussen 4 en 7 weer. Dat is lekker op zo'n dag als vandaag. In de middagshow maak je namelijk weer kans op een zwembad. Hè? Bij Tom en Bram. Check daar vooral even keymusic.nl of de Q-app voor. Wie weet heb je vanmiddag een zwembad te pakken. Vandaag voorlopig ook echt de laatste volop zonnige dag. Morgen wel nog warm, echt nog 30 graden. Maar ook dan kans op tropische onweersbuien. Kan ik de tabbladen met de mobiele airco's weer afsluiten hier. Toch weer getwijfeld of ik er misschien toch eentje moest kopen. Ook wel weer lekker toch, dat er iets gaat afkoelen. Ja, dan hoeven de ramen niet meer open s'nachts. Standje wagenwijd, geen geklaag meer ook, hè, zoals dit.
1: Het zit hier god, tyfus heet in dit hok. Volgecremeerd gewoon, was je hier. Dat is gewoon niet normaal.
2: Ik lig onder de branddeken.
0: Gewoon weer lekker slapen, ook wel fijn. Misschien ben je blij als alles voorbij is. Wake me up when it's all over. Avicii, hoor je zo.

0: Avicii en Aloe Black. Wake me up bij Q Music. Het is bijna 12 uur. Het laatste nieuws krijgen ze meteen van Fieke.
1: Ja, zonder dat je het weet kan jouw smartphone worden gebruikt voor cyberaanvallen. Maar de politie heeft nu een grote slag geslagen.
0: En... Alright, stop lunchtime. Even wat extra energie op je donderdagmiddag met onder andere Let's Go Something Horizo.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
6: Lot, je bent op de radio, hè?
5: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
6: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
5: Ja, dat wou ik dus zeggen.
6: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
8: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Hey mannen.
13: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
14: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
23: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
24: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
25: Kippie.
26: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
27: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
28: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
29: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
30: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
31: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: En het is 12 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
32: Goedemiddag. De politie heeft samen met het Nationaal Cybersecurity Centrum een groot crimineel botwerk opgerold. Bestond uit een netwerk van zeker 17 miljoen apparaten, als computers en smartphones, die waren geïnfecteerd met schadelijke software. Ze werden aangestuurd om cyberaanvallen uit te voeren. De eigenaren van de apparaten merken daar niks van. De servers die ervoor werden gebruikt stonden in Nederland. De kwaliteit van onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag moet omhoog. Dat zegt regeringscommissaris Mariette Hamer tegen de NOS.
33: Heel vaak gaat dat vrij intuïtief. Kennen we iemand? Kennen we een bureau? Of hebben we toevallig een advocatenkantoor? Dus er wordt eigenlijk te weinig over nagedacht. Welk bureau heb ik nu precies nodig?
32: Het gaat nu nog te vaak mis en dan kan de schade groot zijn. Bijvoorbeeld als iemand wordt beschuldigd, maar het niet duidelijk wordt wat er echt is gebeurd. Hamer wil dat er een nieuwe organisatie komt die dit soort onderzoek gaat doen volgens wettelijke kwaliteitseisen. Steeds meer jonge vrouwen denken na over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting. Dat heeft het Eén Vandaag Jongerenpanel onderzocht. 6 op de 10 overweegt het, ongeveer een kwart zet ook door. Zoals deze vrouw, die koos voor een buikwandcorrectie.
34: Ik heb een buikwandcorrectie laten doen waarbij ze liposuctie 360 graden over mijn lichaam hebben gedaan. En ik heb mijn buikspieren laten reven. Dus die worden weer terug recht gezet en aan elkaar gezet.
32: Ook mannen denken na over veranderingen aan hun uiterlijk. Van hen maakt 1 op de 10 er werk van. Het vorig jaar wegbezuinigde programma Kids Top 20 maakt een doorstart op TikTok. Wel met een AI-presentatrice. En oud-presentatoren zijn kritisch en verbijsterd.
35: Toen keek ik naar het filmpje en toen dacht ik, hé, is dit nou echt? Want dit meisje is zo perfect. Het is allemaal te perfect. En wij denken ook dat het AI is. Ik heb er echt met verbazing naar zitten kijken.
32: Volgens de producent gaat het om een test. Die zegt dat mensen ook kritisch waren toen het programma ooit begon, terwijl de jeugd het wel leuk vond. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 20 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. En morgen kan het boven de 30 graden worden.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 10 minuten. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens kom je in 12 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens 18 minuten. Controles op de A28 Zwolle-Amersfoort staan ze bij 60,9. En ook op de A35 Wierde-Hengelo ter hoogte van Borne opletten 53,7.

Heeft goed deze Let's Go and Something in Alright Stop Lunchtime. De lunchmix met net ook nog Cygnus X Superstring Audio. Q Music. Zometeen jouw kans voor de Q prijzenpakket. We spelen Menno Wat Dan. Gaan we zometeen doen naar Bruno Mars. Even relaxed. Dit is Risk It All bij Q.

0: lijkt het einde van een sprookje wel, hè, dit. Bruno Mars, Risk It All bij Q.
1: Menno presenteert... Menno, wat dan?
0: Ja, geen Menno, Bas hier. Menno die geniet lekker van 2 weken vakantie. Maar wel gewoon Menno, wat dan natuurlijk. Ja, ik heb 4 hints. Ik zoek iets. Aan jou de vraag, wat? En de aanleiding is trouwens iets uit het nieuws. Dus denk daar even goed over na. Stuur je antwoord deze kant op in de Q-Music app. Maak je kans op het Q-prijspakket en een koffiecup. Komt-ie. Hint 1. Beste van allemaal. Hint 2. Vooruit ermee. Nummer 3, echt sick. En 4, hiermee krijg je altijd gemekker. Nou, beste van allemaal, vooruit ermee, echt sick. En hiermee krijg je

0: Kira, dat was toepasselijk, of niet, Marieke?
1: Ja, hartstikke.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Menno presenteert... Menno, wat dan?
0: Ja, want ik heb net 4 hints gegeven. Ik was op zoek naar iets, maar jij denkt te weten naar wat?
1: Ja, ik denk dat het een geit is.
0: Een geit? Nou, laten we heel even de hints nog doornemen. Beste van allemaal?
1: Ja, dat is een goat.
0: Greatest of all time, inderdaad. Vooruit ermee?
1: Vooruit met de geit.
0: Echt sick?
1: Ja, zover ik weet heeft elke geit een sick.
0: Ja, inderdaad. En hiermee krijg je altijd gemekkig.
1: Ja, geiten mekkeren, als ik weet wat.
0: Nou, precies, inderdaad. Ja, waarom denk jij een geit uit het nieuws? Heb je nog iets meegekregen erover, of niet?
1: Nee, sorry. Ik kijk vaak het nieuws, maar dit heb ik niet meegekregen.
0: Nee, ik las vanochtend, of ik hoorde moet ik zeggen, een verhaal over eindexamens. Hoop klachten binnengekomen bij het LAX. Daar werd dit in verteld.
3: We hebben een klacht binnengekregen over een examenzaal waar geiten buiten het examenzaal begonnen te mekkeren.
0: Nou, inderdaad. Nou, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Goed gedaan, Marieke. We gaan het Chemische prijspakket die kant op sturen.
1: Nou, helemaal leuk.
0: En geen gemekker meer, want de examens zijn ten einde. Dus dat is ook goed nieuws.
1: Daarom. Nou, ik geef onderbouwles, dus ik heb daar voorlopig nog geen last van.
0: Oh, echt? Nou, dat duurt nog even dan inderdaad.
1: Daarom.
0: Nou, werk ze in ieder geval.
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
1: Doei.
0: Het is

0: Nou, nog even 20 seconds dan. Hè? Winnaar van de Voice of Holland, Ruben Hille. Alleen Suzanne en Freek draaiden voor hem, hè? Tijdens de blind auditions van de Voice of Holland. Maar hey, uiteindelijk won hij gewoon de talentenjacht. En staat hij in het voorprogramma van de shows van Suzanne en Freek in de Gelderdoom, hè? Nou, zou je ze net hebben?
1: Je hoeft niet alles zelf te geven.
0: Je gaat ze zo meteen horen.
1: Ik ontmoet je halverwege.
0: Halverwege komt eraan. Calvin Harris, hoor je zo?
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: beste in sportvoeding.
1: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus...
8: Aldi. Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Kim Music weer. Ja, maximaal 27 graden vandaag. Zonnig. Morgen krijgen we kans op tropische buien. Kielverkeer van Flitsmeister dan met 2 files die langer zijn dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 3 kilometer, 16 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Utrecht Science Park is een ongeluk gebeurd. Je vertraging is daar 12 minuten.
8: Bas van Nimwegen.
7: Yes. Kenen, dans je nog?

0: S'avonds om 6:30 schoon een luier. Dan een fles van 180 milliliter. Daarna moet kleine Stef lekker gaan slapen. Muziekje aanzetten. En de oppas die kent de overdracht inmiddels uit zijn hoofd, denk ik. Ondertussen staan papa en mama gewoon in het Gelredome. 7 shows hebben Suzanne en Freek inmiddels gehad. Dit weekend doen ze de laatste nog 3 shows te gaan. Veel plezier als je ook nog gaat. Ja, ik ben al geweest. Echt een topavond geweest. Dus veel plezier. Zometeen doen we Menno Barrevelds brievenbus. Denk alvast even na wat je zometeen kwijt wil, hè, aan de rest van Nederland. Al je post is welkom. Van felicitatie tot frustratie en alles wat er tussenin zit. Dus typ je bericht alvast in de Q-app, zodat je het zo tijdens het lied van de brievenbus meteen kunt versturen. Ook Offenbach hoor je zometeen na Michel Telo.
1: Zimmer! Nossa!

0: Maatje Quintin.
1: André, van harte gefeliciteerd met onze 34-jarig jubileum. Op naar de volgende 34. Ik hou van jou, zegt Anja.
0: Hey Justin, kom op jongen. Chop chop, gas erop. Dat zegt Sebastiaan.
1: Dadelijk richting Scheveningen met Lieke en Ilse. Vanavond de voorstelling van Harry Potter, zegt Mandy Engels.
0: Kunnen we Jimmy feliciteren met zijn verjaardag? Nou, we hebben deze gedaan. Gefeliciteerd Jimmy, namens Jeffrey.
1: Ruud Veldhuizen die zegt groet aan al mijn collega's die luisteren.
0: Lekker lunchen in de zon, zegt Naima.
1: Lex en Carina, ik ben oma geworden, liefst van Monique.
0: Even kijken, Tabita. Morgen ben ik er hoor. Geen chocomel, veel te warm, zegt Teun.
1: We zitten lekker in Mallorca en jullie niet. Groetjes van Ramzier en Vana.
0: Hey mama, veel plezier tijdens het fietsen met oma. Dikke kus van Pascalle van Loon.
1: Saampje is een paar dagen naar Engeland geweest. Nu lekker thuis. Nu wel lekker naar onze koetjes en hondjes, zegt Martine.
0: Mandy, ik hou van jou. John Smith.
1: Lorenzo, ben je de pizza's al vergeten in het lekkere Italië, zegt Ad.
0: Bijna weekend, bijna tijd voor Sing Some Four. Succes, mannetjes van de radio, zegt Mark.
1: Nou, bedankt. Heb jij nog een raadsel? Je kwam net binnen, je zei ik heb een raadsel.
0: Ja, ik heb een leuke. Ik zag al eentje binnenkomen van Celine. Die zegt, wat voor ei legt een ijdele kip? Dus wat voor ei legt een ijdele kip?
1: Gouden ei? Ik weet het niet.
0: Spiegel-ei. Ja. Ik vind het wel comfortabel om eens een keer aan de andere kant te zitten.
1: Ja, wel hè. Dat is voor jou wel lekker.
0: Ja, lekker man.
1: Ja, voor mij niet.

0: stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Score nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Nieuwe Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gram.

0: korting op Tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Goedemiddag, bijna 1 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Hier is Fieke Hamers.
3: Goedemiddag. In het stadhuis van Den Haag heeft een zwaar bewapend arrestatieteam een man aangehouden. Hij is met een zwarte blinddoek om in zijn onderbroek naar buiten gevoerd. Even daarvoor werd bekend dat het stadhuis en de bibliotheek zijn ontruimd vanwege een verdachte situatie. De omgeving was afgezet door de politie. Dat wordt nu langzaam weer vrijgegeven, maar mensen kunnen nog niet het stadhuis in. Er moet een nieuwe organisatie komen voor onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt regeringscommissaris Mariette Hamer. Nu is de kwaliteit van onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag vaak niet goed genoeg, zegt ze bij de NOS.
4: Heel vaak gaat dat vrij intuïtief. Kennen we iemand? Kennen we een bureau? Of hebben we toevallig een advocatenkantoor? Dus er wordt eigenlijk te weinig over nagedacht. Welk bureau heb ik nu precies nodig?
3: Voor mensen die een melding doen van grensoverschrijdend gedrag is slecht onderzoek soms erger dan wanneer er niks gebeurt. De Europese Commissie heeft een boete opgelegd van 200 miljoen euro aan de Chinese webshop Temu. Het bedrijf heeft Europese wetten overtreden omdat het te weinig deed om de verkoop van illegale producten tegen te gaan. Zo voldoet een groot deel van de opladers die je op Temu kunt kopen niet aan Europese veiligheidsregels, net als babyspeelgoed. Het is tot nu toe de hoogste boete die de EU oplegt vanwege het overtreden van digitale wetgeving. En op TikTok kan je binnenkort met één druk op de knop producten kopen. Als een influencer producten laat zien, verschijnt er een knop om dat meteen te kopen. En de Consumentenbond maakt zich grote zorgen.
5: Achteraf betalen zijn ook beschikbaar. En daar zitten wat ons betreft grote zorgen. Zeker voor jongeren. Want op die manier raak je kwijt het overzicht over al je betalingen. En liggen schulden op de loer.
3: Verschillende merken starten half juni meteen met het verkopen van hun spullen via TikTok. En dan nog het weer via Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 27 graden. Morgen kan het boven de 30 graden worden met kans op onweer.
2: Situatie op de weg. Er zijn 11 files. 2 die eruit springen. Dat is de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Maasbracht en Echt. Ongeluk gebeurd. 3 kilometer. 22 minuten vertraging. En de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden. 2 kilometer. Er staan een kwartier in de file. Flitsers op de A28. Zwolle-Amersfoort bij 61. En de A35 Wierde-Hengelo. Opletten bij 53,6.
6: Music. Wim van Helden.
2: Of Just Stay hoor je zo meteen. En ook het liedje dat je massaal fout meezingt. Jij ook.

Het is weer zo'n prachtig zonovergoten dag. Minder is wel dat precies nu mijn airco in de auto stuk is gegaan. Dat zul je altijd zien. Ik rij echt al dagen met Arco over de A1 richting de studio van Q-Music. Ja, ik heb de garage gebeld, maar die hebben echt over een paar weken pas een gaatje om de boel te repareren. Ja, en geloof me, als je dus met je ramen openrijdt, ik zie andere mensen dat dus ook doen, dus je voelt je ook een beetje verbonden met elkaar. Dat je denkt, ja, een hoop herrie, comfortabel is anders. Ik bedoel, je kunt geen radio of podcast normaal luisteren. Laat staan dat je een telefoongesprek kunt voeren terwijl je op de snelweg zit. Maar nu heb ik dus een lifehack ontdekt. Want als je je eigen raampje een stukje openzet en het raam achter in de auto, zeg maar achter de bijrijdersstoel, dus zeg maar diagonaal, dan ontstaat er een heel andere luchtstroom binnen in een auto en is het veel rustiger rijden. Dus ben je nou ook team auto zonder airco? Probeer het eens. Niet de ramen naast elkaar, maar diagonaal. Dus eentje voor en eentje achter, schuin tegenover elkaar openzetten. En thank me later. Ondertussen hoor je zometeen een liedje dat iedereen altijd verkeerd meezingt. En jij ook. Binnen

up, up als het over vuurwerk gaat. Maar ze zingt niet make him go up, up, up. Maar ze zingt make him go oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Luister, je hoort het des te beter. Een stukje verderop, dan zit er ook zit er een achtergrondkoortje. En dat zingt Katy Perry na, zeg maar. Dus je hoort heel vaak nu, oh, oh, oh. Niet uit de mond van Katy Perry alleen. Maar ook de backing vocals zingen het. En dan hoor je het heel duidelijk. Come on, let you go. Komt-ie, hè? Het is gewoon oh, oh, oh. In plaats van up, up, up. Nou, bij deze je kans om het recht te zetten. Voor eens en voor altijd goed meezingen met Katy Perry. Firework. Oh, oh, oh.

0: is alweer de één na laatste ronde van de maand mei. Wie oh wie wordt...
1: Het slimste bedrijf.
0: Zometeen gaat de strijd om de titel verder. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Ik heb alvast een opwarmertje. Durf je de strijd met Werkend Nederland aan? Meld je dan nu via de Q-Music app. Ja, een bekend kinder-tv-programma van NPO Zapp is wegbezuinigd, maar maakt nu een doorstart op TikTok. En daar is een hoop reuring om, want het programma is niet meer met een echte presentatrice, maar met een AI-creatie. Ik wil van je weten, over welk programma heb ik het?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 2:15.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
5: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: It's playtime.
5: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
6: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
13: Het is niet normaal meer.
14: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
5: Het is een zonnige en droge dag. Maximaal 27 graden vanmiddag. Morgen kan het zelfs weer tropisch worden met temperaturen boven de 30 graden. Nou, en dan binnen een paar minuten ook nog deze op je music.
6: The summer is magic.
5: Lekker toch? Dat is ook genieten als je in de file staat. Kun je hem gewoon even lekker hard zetten. Even jouw momentje in... in plannen zou ik willen zeggen. Want er valt weinig te doen als je op de A2 staat. Van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Gratum en Echter is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, bijna 40 minuten extra reistijd. En ook dikke vertraging op de A73. Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en het Vonderen. Ongeluk gebeurd, 5 kilometer. Daar een half uur vertraging.
7: Wim van Helden.
5: Q-Music. The summer is magic, hoor je zo. Ook

Future Music en Still Champagne. Ja, dat ziet er toch wel droevig uit, hè? Zo'n glas stil champagne. Ja, dat staat al een tijdje. De feestelijke gouden sprankeling is niet meer. De bubbels zijn eruit. En het is heel vies. Lauw geworden. Maar hier bruist het volop.

0: Robin, is het voor jou jeugdsentiment, het NPO ZEP kinderprogramma?
1: Nee, voor mij niet.
0: Voor je collega's?
1: Ja, dat wel.
0: Ja, er zijn toch wel wat collega's mee opgegroeid.
1: Ja,
0: ja. Ja, Kim-Lian van der Meij heeft het gepresenteerd. Monique Smit deed het later. De Kids Top 20, dat antwoord heb jij ingestuurd. Er is een hoop om te doen, want het bekende kinderprogramma dat wegbezuinigd is naar TikTok met een AI-presentatrice. Dit is de nieuwe presentatrice van de Kids Top 20, die dus nep is.
2: De Kids Top 20 is terug. Vanaf vandaag zie je op ons TikTok-kanaal alles over jouw favoriete muziek en artiesten. Wil je niks missen? Volg ons dan op TikTok. En vergeet niet te stemmen op jouw favoriete hits in de Kids Top 20.
0: Nou, deze creatie heet Yes, maar heel veel mensen zeggen No.
3: Het slimste bedrijf.
0: Wat voor voorbeeld geef je nu kinderen natuurlijk als je gewoon een te perfect poppetje daar neerzet als presentatrice? Iemand die dus niet bestaat. De Kids Top 20 is een hoop.

0: Nee, een heel administratief team momenteel.
1: Een heel administratief team, een heel gezellig administratief team. Laat eens horen dan, Bridge of Plum, Rieneke! Nou, volgens mij kan die karaoke party speaker van Tempo Team prima jullie kant op. Dan komt het misschien nog een beetje los. Hey, eerst nog even presteren natuurlijk. Je maakt kans onder andere op die speaker als je het slimste bedrijf van de maand mei wordt. 1 minuut, zo snel mogelijk, 5 vragen goed. En als je 44 seconden overhoudt, ben je de nieuwe nummer 1.
0: Oké, gaan we voor.
1: Bij welk land hoort eiland Ibiza?
2: Spanje.
1: Wie presenteert tv-programma Weet ik veel?
2: Pas.
1: Welke sport hoort bij het toernooi Wimbledon?
2: Tennis.
1: Guus Meeuwis verruilt dit Philipsstadion voor welke zaal?
2: Ahoy.
1: Hoeveel dagen telt de maand mei?
0: 31.
1: Hoe noem je een hamburger met kaas?
2: Burger.
1: Ja, en dat was de vijfde. Nou, de enige vraag die niet goed was. Wie presenteert tv-programma Weet ik veel? Nou ja, Weet ik veel. Er werd gepast. Daarna volgde overigens wel het goede antwoord. Boven Erve Dorens. Ja. Maar ja, het eerste gegeven antwoord telt, hè?
0: Ja.
1: Ja. Budgetplan Ridderkerk. Hebben jullie de snelste tijd neergezet? Ja, dat was natuurlijk niet helemaal haalbaar. Doordat je die ene vraag gepast hebt. Uiteindelijk, ja, het is niet verkeerd. 36 seconden overgehouden. Beetje grijze middenmotor. Het is de 7e plek op dit moment in het klassement. Weet je wat? Oefen lekker verder. Jullie krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel. En wie weet dat jullie je score ooit nog eens verbeteren.
0: Helemaal goed.
2: Ja, dankjewel.
3: Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: zou toch maar zo piano kunnen spelen. Vanessa Carlton en 1000 Miles Back Your Music. Bijna 2 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Fieke.
1: In Italië is een vrouw opgepakt die een wel heel bijzondere souvenir probeerde mee te nemen.
0: En ik heb alvast een nieuwe ster in Nederland. Dit wordt echt een hele grote zanger. Wie dit is, hoor je zo.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus...
10: Aldi. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Attap.
14: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...

0: tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Is niet
4: normaal meer. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan.

Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
3: Kippie!
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Goedemiddag, 2 uur. Q-Music News door nu.nl. Fieke Hamers.
8: Goedemiddag. Er zijn geen explosieven aangetroffen in het stadhuis van Den Haag. Het stadhuis en de omliggende panden werden vanmorgen ontruimd. Een man had zich bij de beveiliging gemeld met dat hij een bom bij zich had, vertelt een politiewoordvoerder bij Den Haag FM.
9: Het gaat om een 28-jarige man uit Den Haag. Die man is bij ons bekend met mogelijk verward gedrag.
8: De man werd aangehouden en in zijn onderbroek met een blinddoek om meegenomen. Het stadhuis en de omgeving is inmiddels weer vrijgegeven. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet zomaar meer worden doorzocht. Ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Er wordt soms gezocht naar foto's van extreem geweld of wapens. Maar volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om zijn telefoon af te geven voor onderzoek, uit angst om misschien niet worden toegelaten. Een deel van de verzameling koloniale objecten van het Koninklijk Huis is onrechtmatig verkregen. Dat is gebleken na onderzoek van de collectie van het Koninklijk Huis. Het gaat bijvoorbeeld om wapens en een schild uit voormalig Nederlands-Indië die naar militaire acties zijn meegenomen en vervolgens aan het Koninklijk Huis zijn gegeven. Koningin Maxima zegt dankbaar te zijn voor het onderzoek. Ze zegt dat transparantie belangrijk is voor een open gesprek met de landen van herkomst. En een Franse toerist heeft op Sardinië geprobeerd om 40 kilo strandzand mee naar huis te nemen. De douane ontdekte het zand samen met schelpen en witte kiezels tijdens een controle op de veerboot naar Frankrijk. Sinds 2017 is het verboden om natuurlijke materialen vanaf het Italiaanse eiland mee te nemen. De vrouw riskeert nu een boete van maximaal 3000 euro. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 27 graden. Morgen kan het boven de 30 graden worden, wel met kans op onweer.
7: 9 files, de langste op de A27. Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Voorwerpen op de weg zorgen daarvoor 5 kilometer en 20 minuten extra reistijd. Verder zijn er flitsers op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 60,1. A28, Zwolle richting Amersfoort bij 61. En langs de A35 opletten, Wierde-Hengelo, daar staan ze bij 53,6.
10: Music. Wim van Helden.
7: Vanmiddag in de middagshow bij Tom en Bram. Kans op je eigen zwembad. Welke maat of afmeting je nodig hebt, ze regelen het voor je.

verblijven. Nou, hoewel de carrière van Douwe Bob de laatste jaren als een bakfiets met volle batterij gaat, zal het aan zijn zoontje niet liggen. Zijn zoontje heeft namelijk een karaoke-microfoon gekregen met zo'n ingebouwd speakertje. Weet je wel, dus dat galmt zo lekker. En als Douwe Bob dan met de bakfiets door het dorp naar school brengt, ja, dan krijgt echt het hele dorp krijgt een prachtige serenade van het zoontje van Douwe Bob. En het klinkt eerst 's ochtends in alle vroegte zo daar, in Apkoude.

mocht het nou helemaal spaak lopen met de muziekcarrière van papa Douwe Bob. Zijn zoontje heeft alvast zijn eigen microfoon binnen. Je weet nooit wat er van komt, hè? Zo kreeg Bryan Adams

voor een WK, toch? Lekker strijdvaardig lied. There is nothing holding me back. Ja, het WK komt er natuurlijk weer aan. En waar de supermarkten er alles aan doen om ons zoveel mogelijk te laten inkopen en voor een WK-item te sparen. Ooit waren het wuppies, voetbalplaatjes of oranje crocs bij een kratje bier. Ja, proberen ondertussen ook tal van artiesten een WK-hit te scoren. Zo hebben John de Bever, Wilfried Gené, Ravel van der Vaart en Wesley Sneijder de krachten gebundeld. Hebben een liedje gemaakt. Samen met Welten heeft een WK-liedje gemaakt. Natuurlijk. Gerard Joling probeert het ook. Maar er is maar één FIFA World Cup official anthem. En die hoor je nu. De Q

0: met een zuurdesembrood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk maar hoe schattig.
1: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
2: Ja, dit is dus onze groepsapp.
3: En daar mag wat verandering in komen.
2: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.
3: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
2: En wie weet spreken we jou binnenkort.
4: Mattie
5: en Marieke.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
5: Kippie.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Oh, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: Vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Een nieuwe grill. Op ons terras.
15: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
16: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
21: Lekker zoet.
20: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
22: Dan gaan we vieren.
20: Aldi.
23: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
24: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
25: Dat is nog eens voordeel.
24: Ja, dus...
26: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
27: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
28: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
27: Ai, de man met de hamer.
28: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
29: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
30: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
31: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
32: Kom maar, ja, je, je, je.
0: zonnige dag, vanmiddag 27 graden. Morgen kan het tropisch worden, boven de 30 graden zelfs, maar dan ook kans op onweer. 10 files, de langste staat op de A12, Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar kom je in 3 kilometer. Vertraging bijna 20 minuten.
1: Wim van Helden.
0: Het Mattie versus Marieke team van Jelly Roll.

0: liedje waarbij ik weer moet terugdenken aan Mattie versus Marieke. Dat is eigenlijk een beetje het themalied. Zoals je net nog de alarmschijf hoorde, het teamsong van het WK, was dit het themalied van Mattie versus Marieke. Het zat echt overal in. Bijvoorbeeld hierin.
1: Q-Music.
2: Mattie versus Marieke.
0: Hoor je hem? Daar zit hij ook weer in. Ja, vorige week gingen ze met jouw hulp natuurlijk allerlei challenges aan. En één moment van Mattie versus Marieke blijft mijn favoriet. Dat was het fiedeljeppen in Friesland. Waarbij je natuurlijk met een stok over een sloot moet springen. En dat ziet er misschien altijd heel simpel uit. Nou, wacht maar tot je het moet doen. Alleen wat Marieke presteerde, dat heeft nog nooit iemand gedaan.
3: Ze neemt een aanloopje richting de stok. Ze duwt in de stok, ze kruipt omhoog en ze valt terug. Ze valt terug. Ze valt terug de stijger op. Dit is in de geschiedenis van het fiedeljeppen nog nooit vertoond. Ze was zo bang. Het leek alsof de videoband weer teruggespoeld. Ze staat weer op het taluut.
0: Ja, dit was overigens niet het moment dat Marieke haar voet brak. Dat was het natuurlijk ook niet mijn favoriete moment geweest, uiteraard. Maar alle hoogtepunten, mocht je nog niet gecheckt hebben, echt de moeite waard. Mattie versus Marieke vind je terug in een waanzinnige compilatie op ons YouTube-kanaal.

Will Smith en Niall Horan, Drive Safe by Q. Ja, dit is er weer eentje. Zo'n oh-ja-momentje. Lang niet meer gehoord, joh. Ik kwam deze eigenlijk heel toevallig tegen op mijn tijdlijn op Instagram. Ik volg blijkbaar het platenlabel waar deze artiest ooit getekend was. In een ver verleden. En zij postte een video van een live versie van dit nummer met daarbij de tekst... Still a banger. Toen dacht ik, ja... Ja, dat is het zeker. Het was voor mij een van de allereerste singeltjes die ik van mijn spaargeld kocht. Ergens halverwege jaren 90. Ik was een mannetje van een jaar of 9. En dan ging ik zo op het fietsje naar de platenzaak in Amsterdam. Ja, en ik vind het eigenlijk nog steeds een enorme banger. Ik ben het helemaal met het label eens. Het is een beetje wij van WC eens, maar deze heb ik lang niet meer gehoord. Bom, diggy, diggy, diggy, bong, diggy, bong. Ice MC, think about a way.

0: Hey, Back Your Music. En daarvoor Ice MC, het vergeet me liedje. Komen heel veel berichten binnen ook via de Q-app. Mensen die hem even voluit hebben gezet en zeggen van joh, dit heb ik jaren niet meer gehoord. Maar ja, dat zijn van die vergeet me liedjes. Dan zing je ze toch weer na al die jaren van voor tot achter mee. Hij staat nu ook bovenaan de playlist. Op Spotify vind je die terug. Vergeet me liedjes. En Fieke, dat is goed Nederlands in dit geval.
1: Nou, bij deze.
0: Zometeen het nieuws om 3 uur. Wat zit erin?
1: De vakbonden staken hun gesprek met de overheid over bezuinigingen.
0: En Zerma Larsson hoor je ook zo.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Voordat ik hier manager werd, had

0: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
8: En met extra korting. Zullen we?
9: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
14: Honda, the power of dreams.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
23: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
22: Dus nog meer vakantie voor je geld.
23: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
24: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
22: Heb jij ook zo zin in vakantie?
23: Prijsvrij vakanties.
25: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
26: Hebbes.
27: Goedemiddag, 3 uur. Je music news van nu.nl. Fieke Amers.
28: Goedemiddag.
0: Vakbonden FNV en CNV stoppen met de gesprekken met het kabinet over de sociale zekerheid. Dat zeiden de voorzitters na een gesprek met ministers op het Catshuis. Ze hadden gedreigd met acties als de bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA niet helemaal van tafel zouden gaan. De vakbonden vinden dat die bezuinigingen toch nog boven de markt hangen. Ze willen wel in gesprek blijven met werkgevers. Het stadhuis van Den Haag en de omliggende panden zijn weer toegankelijk. Eind van de ochtend moest iedereen naar buiten. Daar had een man zich gemeld bij de beveiliging met dat hij een bom bij zich had, vertelt een politiewoordvoerder bij Den Haag FM.
1: Het gaat om een 28-jarige man uit Den Haag. Die man is bij ons bekend met mogelijk verward gedrag.
0: Er zijn uiteindelijk geen explosieven gevonden en de man is aangehouden. Ongehoord Nederlands presentatrice Raisa Blommestein is veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur, waarvan 10 uur voorwaardelijk voor belediging op X. Bij een video waarop geweld te zien was, gebruikte ze een onnodig kwetsende term voor mensen van kleur. Queenie Maakster had haar kritiek op het migratiebeleid op een andere manier kunnen uiten, zegt de rechter. Ook is ze volgens het Hof terecht veroordeeld voor belediging van een Tweede Kamerlid. Van 5 dieren moet opnieuw worden beoordeeld of ze als huisdier gehouden mogen worden. Sinds 2 jaar is er een lijst van dieren die je in huis mag hebben. En deze staan er nu niet op. De jak, de chinchilla, de Russische dwerghamster, het witstaartstekelvarken en de dromedaris. Als ze onder meer genoeg gewend zijn aan mensen, er een goede manier is om ze thuis te houden en de gezondheidsrisico's acceptabel zijn, mag het mogelijk alsnog.
2: Zo. Maar een dromedaris thuis?
0: Er zijn blijkbaar mensen die dat heel graag willen hebben als huisdier.
2: Maar hoe dan?
0: Ja, ik ken ze ook niet persoonlijk. Maar misschien heb je dan een hele grote achtertuin of zo. Ik weet het niet.
2: Ja,
0: heb je heel veel zand.
2: De hei.
0: Ik heb ook nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 27 graden. Morgen kan het boven de 30 graden worden met kans op onweer.
2: Er staan 21 files. Het slechtst ben je af op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Venray Noord en Boksmeer. Daar 5 kilometer. Vertraging 20 minuten. En verder zijn er flitsers langs de A27. Utrecht-Gorkum bij 69,6. En de A28 Zwolle-Meppel bij 101,0.
4: Music. Wim van Helden.
2: Ik heb zometeen weer een lekkere snack van een track. De vraag is of je me herkent. Je hoort hem binnen een paar minuten.

Joe Countdown met Your Music. Ja, dit is wel het moment van de dag, hè? Even een klein snackie voor de lekkere track. Ik heb hier vast een kleine snack van een lekkere track die je zo meteen helemaal gaat horen. Een liedje. De vraag is, herken je hem nu al? Ik heb één instrument uit een bekende hit. Klinkt een beetje als een draaiorgel, maar dat is het niet. Welke hit is dit? Oeh, ja, ik weet zeker dat je hem kent, maar waar komt dit ook alweer uit? Weet je het? Antwoord krijg je met een minuut of vijf na Sam Veld en Lucas en Steve. En dit is de nieuwe van Sienna Spyro, Material Lover.

0: when I spent the summer on you. Sam Veld, Lucas en Steven, Summer on You. Ja, de vraag is, welke hit is dit? Eén instrument uit een grote hit, maar welke?
1: Hey Wim, ik twijfel een beetje. Sowieso iets van Ed Sheeran. Ik denk Sapphire of Azizam. Eén van die twee in ieder geval.
0: Simon die denkt Sapphire of Azizam van Ed Sheeran. Jules weet het zeker.
2: Ah, dit weet ik bijna zeker. Dit is Ed Sheeran met Azizam.
0: Oh, hij weet het bijna zeker. Nou, ik weet het zeker. Het is een heel kort stukje wat ergens halverwege zit. Lijkt een beetje op een draaiorgel, maar dat is het zeker niet. Het is gewoon een Persisch snaarinstrument. En dan krijg je dit. Luister, ik heb ze even achter elkaar geplakt.

0: en Rein Me In Back Your Music. Zometeen mag je je mening weer geven over nieuwe muziek. Een nieuwe ronde repeat of niet komt eraan. En dat is in dit geval van iemand die ook, stoer riemen vast, dit heeft gemaakt. Ja. Welke artiest hoor je zo meteen in repeat of niet? Nou, dit belooft wat,
1: Het is een bizar record. David Guetta staat al sinds maart 2022 non-stop in de top 40.

0: marathon loopt deze week misschien wel op zijn einde. Awake Tonight staat namelijk voor de uitgang van de lijst. De vraag is, houdt hij het nog een week vol? Redt David zichzelf met een nieuwe hit? Of is hij deze week...
1: Go, go, go.
0: Dat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe Top 40.
2: De Top 40.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Autotaalglas is partner van de Top 40.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost, Autotaalglas. Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Mind Shift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters. Obelink.
16: Alles voor kampeergeluk.
17: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
16: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
18: Alles voor kampeergeluk.
19: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
20: Kippie.
21: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
23: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
25: Zoveel money!
24: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
26: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... Aromaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. Almof kwark en mulemilk, 1% gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Smint. En ineens... zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
28: En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
0: Boost yourself.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
28: Gewoon even op BelSimpel kijken.
29: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
30: De zon schijnt volop, maar dat had je waarschijnlijk wel door. Hoe wordt het de komende dagen? Nou, morgen belooft het nog warmer te worden. Kans op tropisch weer boven de 30 graden. Ja, en ook het weekend ziet er goed uit. De situatie op de weg, er zijn 46 files. De langste op de A73, Maasbracht richting Nijmegen, tussen Venray Noord en Boksmeer. 7 kilometer, een half uur vertraging. Sterkte daar.
31: Wim van Helden.
30: Zometeen mag je je mening geven in een nieuwe ronde. Repeat.

0: En wat vind je hiervan dan?
1: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Kijk, heb je mening nodig in een nieuwe ronde? Repeat of niet? Maakt een liedje nou de 10 rondes vol, dan ga je hem definitief vaker horen op je music. Zijn al grote hits voortgekomen uit Repeat of niet? Ja, en wordt het er niet, dan blijft het hierbij. En dan gaan we in de volgende ronde verder met een nieuw liedje. Het is inmiddels de kwartfinale voor Jonas Blue, ronde 8. Een jaar of 10 geleden begon hij onder zijn eigen naam. Niet Jonas Blue, maar Guy Robin. En ja, dat was echt heel anders dan wat hij nu doet onder de naam Jonas Blue. Luister even. Een van zijn eerste producties. Hakken en zagen. Het is gewoon dubstep in zijn rauwste vorm, dit. Nou, ik kan je vertellen, hij is zijn wilde haren kwijt. Maar ze streken niet. Gaat dit weer een hit worden voor Jonas Blue? Wordt het weer een zomerhit? Heeft hij jaar na jaar na jaar gehad? Nu is het al een paar jaar stil rond hem. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Edge of Desire, mogelijk een nieuwe zomerhit voor Jonas Blue. Maar dat is aan jou.

0: repeat. Repeat. Of niet.
1: Jonas Blue and My Life met Edge of Desire. Ja, de vraag is, wat vind je ervan dan?
2: Kameradio, de zon is schijnt en de lucht is Jonas Blue.
3: Wat een heerlijk zomersnummertje, zeg.
4: Geen repeat. Wat een irritant herhalingsdeuntje.
1: Al dus Linda, Noortje is het er helemaal niet mee eens. Ze zegt repeat, lekker zomers. Nick zegt, Wim, deze mag op repeat. Ik denk zelfs dat we deze song over een paar weken in elke strandtent, bar of café gaan horen. Ruben die zegt absoluut geen repeat. Wat klinkt dit een partijtje slecht? Is het met AI gemaakt of zo? Gaby die zegt, bij het eerste deuntje had ik meteen al lekker zin in de zomer. Repeat hem maar. Voor Mitchell blijft het een absolute niet. Ondanks dat ik hem een paar keer het voordeel van de twijfel heb gegeven. Annelie is echt heerlijk dit. Zon, zeestrand en een rozeetje. Zin in een repeat.
3: Ja, repeat. Wat een lekker nummer.
1: Marjolein.
5: Nou, wordt er niet heel erg warm van hoor. Dus voor mij een niet.
1: Sterren daarentegen zegt barbecue aan, cocktail in de hand en een goede vibe. Zeker een repeat. En Claudia, voor mij een repeat. Ik vind het gewoon lekker.
0: Repeat of niet.
1: En hij is lekker door naar de volgende ronde. Betekent de halve finale. Dit was ronde 8. Vanavond ronde 9. Rond 9:15 bij Lars Boele. Nieuwe van Jonas Blue hoor je dan weer in Repeat of Niet met Edge of Desire. Dan nu even een bewezen zomerhit.

0: Ja, als je dit hoort, dan weet je dat Tom en Bram in de buurt zijn.
1: Ja, ik kom er net uit.
2: Dit is zeik.
1: Wat is dit?
0: In jouw geval misschien wel, ja. Dit is een zwembad.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, sorry, we geven natuurlijk nog zwembaden weg.
0: Wel zonder water.
1: Zonder water,
2: ja, dat moet je zelf ook doen.
1: Ja. We kunnen het wel nog erachteraan sturen.
0: Hoe kun je aanmelden om je zwembad te winnen? Want we geven elk formaat wat je gewend
1: bent. Zeker, qmusic.nl, daar kun je je hele verhaal even kwijt. Waarom jij verkoeling nodig hebt deze dagen. En wie weet win je dan vanmiddag bij ons nog wel een zwembad.
0: Ja. Zwembad van 1x1 op je balkonnetje kan.
1: Wat je wil, of van 10x10 voor in je voetbalveld, ja, inderdaad.
2: Ja. Maakt allemaal niet uit, want het wordt morgen weer snikkelheet, hè?
1: Kom.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Youfone.
24: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99.
0: En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
2: meer. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.

On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: 4 uur. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje Kunnen.
2: Goedemiddag. De vakbonden zijn weggelopen uit het overleg met het kabinet over de bezuinigingen op uitkeringen. Na enkele uren overleg op het Catshuis in Den Haag zijn ze er niet uitgekomen. Het kabinet blijft erbij dat er bezuinigd moet worden. De bonden willen de plannen helemaal van tafel hebben. De landelijke staking in het openbaar vervoer in juni lijkt vooralsnog door te gaan. Het stadhuis van Den Haag is weer vrijgegeven. Een man is opgepakt. Het is volgens Omroep West een man van 28 uit Den Haag. Hij zou gezegd hebben dat hij een bom bij zich had. Het stadhuis en ook de bieb ernaast werden ontruimd. Er zijn uiteindelijk geen explosieven gevonden. De gestrande en overleden bultrug Timmy wordt waarschijnlijk dit weekend aan land gebracht. En op het strand van Denemarken zullen ze het dier dan ter plekke onderzoeken. De walvis strandde afgelopen weken telkens voor de Duitse kust. Ondanks meerdere reddingspogingen spoelden hij laatst dood aan bij Denemarken. In Rotterdam zijn vandaag de veelbesproken geluidscamera's neergezet om herrie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel klachten over hard optrekkende auto's en knallende uitlaten. Met de speciale geluidscamera's kunnen automobilisten beboet worden. Rotterdam heeft hiermee de primeur in Nederland. Het is nog wel een proef. Het weer zonnig, droog en tussen de 20 en 27 graden. Morgen wordt het warmer, dan kan het 30 tot 32 graden worden. Maar later op de dag kans op onweer.
0: Flitsmeister dan. 3 van de langste files op dit moment te vinden op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost, 6 kilometer en 20 minuten. A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk en IJssel, 4 kilometer en 20 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond kom je in 5 kilometer, 20 minuten.
1: En flitsers niet gezien.
3: Q-Music. Tom en Bram.
0: Met de laatste Q-middagshow van deze week.
1: Ja, en nog maar één zwembad te vergeten.
0: Ja, nu David Guetta, Forever Young.

0: onweer, hagel, windstoten. Ja.
1: Maar dat is pas morgen.
0: En dan zaterdag is het nog steeds volgens mij 27 graden. En daarna zakt het naar 20.
1: Prima.
0: Vind ik ook prima.
1: Prima.
0: Ik moet ook zeggen, die nachten met dit weer... Ik kan ze
1: plakken,
0: dan missen, hoor.
1: Ja, het is plakken.
0: Ik kan ze missen.
1: Ja. 4:05. Welkom. De laatste Q-middagshow van deze week. De donderdageditie. Tom en Bram hier. Volgende week dan is Domien weer terug. Dus tot die tijd zitten wij er nog even. En leuk als je meedoet met de middagshow. Dat kan, hè. Met de Q-music app. Open dat ding. Kun je lekker mee appen of een fotootje sturen. Een video, een spraakbericht. Kom erbij.
0: Ja, vinden we gezellig. Vinden we leuk om te lezen. Hoe was je dag vandaag?
1: Chaotisch, maar leuk. Het was weer een race tegen de klok. Mijn vriendin die moest vanochtend om 5:45 alweer naar het werk. Die had zich iets of wat verslapen, dus ik schrok daarvan wakker. Ja, dan begin je al gestrest. Dus mee eruit, ontbijt maken. Naar de peutergym geweest. Hond een paar keer uitlaten. Hond en kind bij mijn schoonouders gebracht. Dus ik ben blij dat ik even zit.
0: Ja, dat snap ik.
1: Jij?
0: Ja. En jij bent dus ook over de bok gegaan.
1: Ik ben ook over de bok gegaan. Nou, dat is best wel leuk hoor, met die kleine. Ze is dan anderhalf en dan ga je naar de peutergym. En dan mag je inderdaad op de bok of op de trampoline. Of vinden ze helemaal fantastisch.
0: Ja, dat is ook wel heel erg leuk.
1: Wat heb jij gedaan?
0: Ja, gesport en allemaal meetings. Ja, niet zo. Ik ben ook blij dat ik hier weer lekker zit.
1: Nou, dan gaan wij eens even lekker 3 uur genieten met z'n allen.
0: Lekker met een chippy en een colaatje.
1: Zeker weten. Nou, nogmaals, kom er gezellig bij in de Q-music app. Hoe was jouw dag?

0: Three Doors Down bij Q Music en Kryptonite.
1: Ja, ondertussen is het uiteraard weer gezellig in de Q-app. Hier bijvoorbeeld een bericht van Andrea. We hebben onze eerste ritje van onze nieuwe e-bike gedaan. Lekker over de boulevard van Vlissingen.
0: Heerlijk. Amber stuurt hier lekker naar de Tovertuin geweest met mijn dochter.
1: De Tovertuin?
0: De Tovertuin.
1: Oké, dat ken ik even niet. Even kijken, hier een brief van Kelly. Die zegt eindelijk thuis na een autorit van 5 uur.
0: De Tovertuin is een park met meer dan 25 attracties en shows.
1: Oh ja. Het is ook een bericht van Mike vanuit de vrachtwagen. Ja, dat gaat natuurlijk ook lekker door. Dat zijn echt van die eigenlijk kleine huiskamertjes, hè, die vrachtwagen.
0: Ja, die zullen ook lekker de airco naar bestaan.
1: Dat is echt wel lekker zitten, hoor, zo hoog.
0: Dan heb ik hier Sanne.
2: Ik heb net lekker gewerkt. Ben nu weer vrij onderweg naar mijn moeder toe om de kinderen af te halen. Daarna 2 dagjes vrij. En dan hebben we morgen een festival van het werk, omdat ze zoveel hebben staan. Dus leuke dingetjes tegemoet. Fijne uitzending.
1: Joe. Zonder dat de HEMA zijn.
0: Ja, die hadden afgelopen weekend ook iets, hè? Vanwege het 100-jarig bestaan.
1: Volgens mij hadden die ook een soort festival of een soort concert. Het zag er best wel grappig uit. Ging er zo'n reuzentakkie ineens zo over de zaal.
0: Oh ja.
1: Ja, goed, ja, ik moet het allemaal niet noemen, want het is natuurlijk gewoon allemaal spon. Terwijl het is geen spon.
0: Nee, dat is gewoon, dit is nieuwswaarde.
1: Dit is nieuwswaarde, ja. Goed, ja, en voor de rest, ja, je kan je berichtje natuurlijk gewoon kwijt in die Q-app. En sterker nog, als je het goed speelt, kan je er misschien zo meteen wel €200 mee winnen.
0: Kort voor 5, cash call, €200 in de pot. En zo meteen op Q-Music, muziek van de Chainsmokers. Something Just Like This. Eerst Zoe Levi en Sluit Me In Je Armen.

0: Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This bij Q-Music. Tom en Bram hier op de plek van Domien. Eefje is er uiteraard wel gewoon. Ben je ons al zat? Heb je al zin in Domien?
1: Nee hoor, ik vind het hartstikke gezellig.
0: Oh, gelukkig.
2: Oh, dus je hebt geen zin in Domien?
1: Krijgen we dat weer.
0: Hey, vertel, wat zit er in de headlines van half 5?
1: Nou, stap jij zometeen in een snikhete auto? Ik heb de truc om het supersnel te laten afkoelen.
0: Oh. Ja, en kort voor 5, geen verdubbel je salaris, wel heel makkelijk kans op knaken. We gaan zometeen namelijk de cash call spelen, daarin te winnen, €200. En wat zeg jij van muziek van The King of Pop?
2: Ja, altijd.
0: Gaan we ook doen.
3: Laat een bericht achter na de toon.
4: Hi, met Mattie en Marieke van Q-Music. We bellen omdat we jou zoeken.
5: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan, die net van een festival komt rollen.
4: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
5: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
4: Wacht, Marieke, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
5: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
4: Wie weet spreek je weer dan snel.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: in sportvoeding.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Joehoe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
14: Het is niet normaal meer.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
16: Honda, the power of dreams.
13: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 97 files in ons land, je krijgt ze vanaf 25 minuten of langer. De eerste op de A4, Amsterdam-Den Haag, bij Nieuw-Vennep. Dat komt door een ongeval, 6 kilometer en 3 kwartier. A5, Hoofddorp Amsterdam, bij Westrandweg, door een ongeval, 4 kilometer en 25 minuten. En op de A9, Amstelveen-Alkmaar, bij Uitgeest, ook daar een ongeval, 6 kilometer, 3 kwartier.
5: En flitsers niet gezien. En dan het weer van Weerplaza. Het is weer snikkelheet. Het kan tot 27 graden worden. Morgen wordt het nog iets warmer, maar wel code geel. Dan kan het gaan onweren en hagelen. En ja, vanaf dan gaat het weer wat naar beneden, hè? De temperatuur. Lekker.
4: 4:30, Q-muzieknieuws van nu.nl met Eefje Kuhne.
6: Goedemiddag. De vakbonden zijn weggelopen uit het overleg met het kabinet over de bezuinigingen op uitkeringen. Na enkele uren overleg op het Catshuis in Den Haag zijn ze er niet uitgekomen. De bonden die willen de plannen helemaal van tafel hebben, maar het kabinet blijft erbij dat er toch op een manier bezuinigd moet worden. Het lijkt er dus ook op dat de landelijke staking in het openbaar vervoer volgende maand gewoon doorgaat. Premier Jette hoopt er toch nog uit te komen. In een deel van Zandvoort is het met het lekkere weer de laatste dagen niet overal echt gezellig. Afgelopen weekend waren er wat opstootjes. Mensen voelden zich niet veilig meer en sommige strandtenten gingen eerder dicht. Het strand van Zandvoort en rond het station, dat zijn nu veiligheidsrisicogebieden. Daarmee heeft
4: Dat klinkt het ongezellig.
5: Ja, maar heb je dat niet gezien op TikTok en zo?
4: Nee.
5: Ja, daar zie je ook die beelden. Ja, er wordt ook dan opgeroepen voor zogenaamde blokparties. Om daar gewoon een beetje te rellen. En,
2: Ja, het klopt. En het is eigenlijk al jaren wel een probleem in Zandvoort, hoor. Dat zodra het lekker weer is, dat het ook gewoon een gedoe aantrekt.
5: Ja.
2: Maar door dan een veiligheidsrisicogebied uit te roepen, dan kan de politie meer doen in dat gebied om ervoor te zorgen dat het rustig blijft. Ze mogen dan bijvoorbeeld preventief fouilleren.
4: Fouilleren? Man, ga toch lekker op het strand zitten.
5: Ja. Maar is dat nu al gaande of dat nog niet?
2: Nou, dat die extra bevoegdheden, dat is nu al gaande, ja.
5: Oké.
2: Ja, het is natuurlijk ook vaak dan alcohol in het spel, hè?
5: Ja.
4: Oh ja, ja.
2: De Chinese webshop Temu is op de vingers getikt door de Europese Commissie. De webwinkel heeft nu een boete gekregen van 200 miljoen euro. Onder andere omdat ze zich niet aan Europese regels houden. Nou, neem bijvoorbeeld opladers. Die van Temu voldoen niet aan Europese veiligheidsregels. En hetzelfde geldt ook soms voor speelgoed.
5: Ja, maar kijk, sommige dingen moet je daar ook gewoon echt niet halen.
4: Nee, zo'n oplader van 70 eurocent voor je iPhone, dat zou ik dus ook niet doen. Nee.
5: Met kleding, dan weet je natuurlijk ook dat je genaaid gaat worden. Ja, je weet gewoon, het is gewoon troep. Het is gewoon troep wat je helemaal hier naartoe laat halen. Maar zeker op het moment dat het om hygiëne gaat. Of om
4: veiligheid.
5: Veiligheid of iets. Volgens mij was er ook toen iemand die had een of andere tandsteenverwijderaar van Temu. En die had ook helemaal gewoon verrotte tanden ervan gekregen. Ja, jongens, doe het nou niet.
2: En stap je zo meteen in een snikhete auto. Ik heb de truc voor je om het supersnel te laten afkoelen.
5: Oh.
2: Het is een truc uit Japan. Het heeft te maken met het creëren van een perfecte luchtstroom, waardoor de hitte zo je wagen uitvliegt.
5: Zo?
2: Nou, wat moet je doen? Je moet wel even opletten, want het is een heel stappenplan.
4: Oh ja, we gaan ervoor zitten.
2: Oké, doe het raam aan de bijrijderskant helemaal open. Oh. Laat verder alle andere ramen en deuren dicht.
5: Ja.
2: Dan loop je vervolgens naar de bestuurderskant.
5: Oké.
2: Okay. Bij het stuur. Je opent je deur. En dan doe je die deur open en dicht. En dat doe je 5 tot 7 keer.
5: Oké, dus het raampje van de passagier doe je helemaal naar beneden. 1 raampje.
2: Ja.
5: En dan ga je 5 tot 7 keer de deur van
2: je eigen deur lopen. Ja, en dat moet je een beetje met overtuiging doen. Dus
4: ja, maar mensen denken toch dat je een of andere debiel bent. Dan sta je op het parkeerterrein bij de supermarkt. En dan doe je het zijraampje doe je naar beneden. En dan ga je eigen deur, kabam, bam. Dat ziet er toch niet uit.
2: Ja, het is wel een beetje.
5: Maar ja, het is wel chill hoor, als dit werkt.
2: Ja, want wat er dan gebeurt, dan ontstaat er dus een luchtstroom, waardoor binnen een minuut de temperatuur in je auto daalt met wel 8 graden.
5: Zo. Ja, dat is wel echt, dat is wel echt aanzienlijk. Hey, ik vind dit een hele goede tip. Ik ga dit maar eens proberen.
2: Ja.
5: Oh nee, wacht. Nee, ik heb gewoon een app. Kan ik hem,
4: heb jij een app?
5: Ik kan hem
4: lekker. Ja, kun jij je auto voorkoelen?
5: Ja, maar ik vergeet dat steeds. Dus dan stap ik nog in een snikkelhete auto.
4: Oh, wat grappig. Ja, Alfa Romeo kent dat niet echt. Maar jij dus
5: een
4: wel
5: app.
4: Nee, dat kennen we niet. Nee.
5: Alfa Romeo kent sowieso bar weinig. Behalve de garage.
4: Hoe werkt dat dan? Zit je nu in de app, kun je gewoon zeggen van zet dat ding op 17 graden.
5: Nou ja, dan gaat hij inderdaad automatisch koelen. Dus dan is je auto soms wel 35 graden. En dan zet je die app aan. En dan na een half uur is het sowieso helemaal lekker. Maar je kan hem ook al na 10 minuten. Is ook al veel cooler.
4: Oh, wat goed. Ja. Ja, of je lekker, gaat dus hè? Net als Eefje gewoon 7 keer je deur dicht slaan.
5: Nou, als het werkt, ik vind het echt een hele goede tip. Dankjewel, Eefje.
4: Dankjewel. Zometeen Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Ik kan dit zo nog een keer luisteren, weet je dat?
1: Ja, ik ook.
0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel op Q-Music. In het nieuws kregen we net van Eefje een tip hoe je je auto het snelst koel kunt krijgen. Eefje, hoe zat het ook alweer?
2: Ja, het is wel even een werkje, maar je moet het raam aan de bijrijderskant helemaal open doen.
0: Ja.
2: Vervolgens naar je eigen deur lopen, aan de bestuurderskant.
1: Wacht even, de bijrijderskant?
2: Ja, de bijrijderskant.
1: Dus rechts naast de bestuurderskant?
0: Dat is de bijrijderskant.
2: Precies. Ja,
1: oh, sorry, ik dacht passagierskant. Eén van die passagierskant.
2: Dat is hetzelfde.
1: Ja, maar achterin bedoelde ik.
2: Nee.
1: Het is dus voorin, behalve...
2: Oeh, dat is bijna fout gegaan bij jou.
1: Ja, daarom had ik het gewoon verkeerd gedaan.
2: Hoe zeggen we het dan? Ja, rechts voorin.
0: Van de bijrijderstoel.
1: Dat raam moeten we helemaal open.
2: Oké, als je die open hebt...
0: En dan map je met je eigen deur.
2: Ja, die doe je dan 5 tot 7 keer doe je eigen deur heel hard dicht en open.
0: Mocht je twijfelen, een hoop mensen in de app die bevestigen toch wel dat dit echt werkt. Hier bijvoorbeeld Sanne zegt, echt een topmethode. De methode gebruik ik regelmatig met deze warmte.
1: Ja, Tessa uit Hengelo zegt ook, dat werkt echt.
0: Bart ook.
1: Uit Tilburg, inderdaad.
0: Perfect, zegt hij.
1: En Debbie uit Wiegen, die zegt, het werkt. Dat doen we ook heel vaak. Nou, dus het kan. Nogmaals, we staan voor de auto, zeg maar. dan heb je dus het linkerraam, moet dan dus open. Als je ervoor staat.
0: Ja, voor de neus van
1: Ja, precies.
0: Ja, ja.
1: Maar als je erin zit, het rechterraam. Ja.
0: En als je nou een auto hebt waar het stuur rechts zit.
1: Dan moet het dus dan moet het linkerraam.
2: Ja,
1: het
2: is voor de mensen in Engeland te luisteren.
1: Tenzij ervoor staat, dan moet het rechterraam.
0: Nou ja, goed. goed. Jongens, de cash call. Het is bijna 4:15. We moeten gas erop, want anders gaat het helemaal mis.
1: Ja.
0: Gisteren ging er 180 euro uit de pot naar Sharon. Ja, volgende week is Domien weer terug en dan wordt er weer verdubbel je salaris gespeeld. Maar voordat hij terug is, gaan wij het nog één keer doen. Dus vandaag wederom 200 euro in de pot van cash call. Je kunt jezelf nu aanmelden door het woord cash call in te sturen via de app.
1: Ja, en dan is er zomaar een kans dat we je gaan terugbellen. En neem je direct op, zonder twijfel, dan pak je 200 euro. Zit je te treuzelen? Dan gaat er voor iedere kiestoon 20 euro van het bedrag af. Voor iedere tuut gaat er dus 20 euro af. Nou, meld je aan door het woord cashcall in te sturen. En wie weet, pak je die 200 euro.
3: Dit is het Foute Anthem 2026. Hey!

0: Op Q-Music, K3 en Donnie. Cash
1: Call. Ja, de Cash Call. Niet te verwarren met een kerstbal. We gaan het weer spelen. 200 euro zit in de hoge hoed. En heb je aangemeld door het woordje Cash Call in te sturen. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je telefoon nu gaat...
0: Direct oppakken, ja. Want zit je te treuzelen... dan gaat er voor iedere tuut 20 euro vanaf. Wordt er helemaal niet opgepakt. Dan mag iedereen inbellen om die 200 euro te claimen. Ons telefoonnummer is 0909-9596.
1: Maar goed, daar gaan we niet vanuit. We gaan ervan uit dat iemand er scherp op zit. We gaan nu bellen.
0: Eerste cadeau, toch?
1: Ja, deze cadeau.
0: Deze cadeau, ja.
1: Dit is min 20.
2: Goedemiddag, met Sydney.
1: Sydney?
0: Sydney?
2: Oh jee.
1: Oh jee, ja. Oh, ja. Je spreekt met Tom en Bram. Gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, toch lekker. 180 euro schoon aan de haak.
2: Lekker, lekker.
1: Wat was jij aan het doen?
2: Ik was net kind een zwembroek aan het aantrekken.
1: Ja, dus je had je
0: even een bommetje.
2: Ja. Dus ik moest even rennen.
1: Ja, je had je aangemeld en je denkt, nou weet je wat, ik gok het erop, het lukt nog net, dacht je.
2: Ja, inderdaad. Nou, we hebben het vroeg aangemeld natuurlijk.
1: Ja, ja, heel goed.
2: Al de hele week.
1: Oh,
2: en
1: kijk,
2: ja, ik was eigenlijk al een soort van vergeten.
1: Is het toch nog gelukt vandaag?
2: Ja, gelukkig.
1: Nou, wat goed zeg. Nou, 180 euro. Ga je het vandaag nog uitgeven?
2: Ja, ik moet nog tanken, dus dat gaat wel.
1: Ja, dat was een tank.
0: Ja,
1: het is tegenwoordig zo.
0: Nou ja, gratis tankje dan, hè, of twee.
2: Ja, ja. Nou, dank je wel.
0: Leuk je even te spreken, Sydney. 180 euro komt je kant op. Geniet van het mooie weer.
2: Dank je wel, fijne uitzending.

0: Dus ik. Net ging er €180 uit de pot van Cash Call. Ging naar Sydney. Hij was lekker in de zwembroek van zijn kind aan het aantrekken. Maar ondanks dat was hij er snel bij. Volgende week, 4:15, is Verdubbel Je Salaris terug. En zo direct het nieuws van 5:00. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In ons land is het warm, maar in andere landen in Europa is het nog veel heter. Met codes oranje en rood. Vertel je zo meer.
0: Zomerse muziek hebben we deze zo direct.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2:00 hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ja, voordat ik hier manager werd,

0: soep.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Hey mannen!
7: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
12: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Altap.
12: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
15: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 5 komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
18: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
19: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
20: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voorwie.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
27: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
28: Later en altijd.
29: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: 5 uur, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Je mist het nieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje.
3: Goedemiddag. In het dorp Warfum in Groningen maken ze zich op voor de komst van 150 asielzoekers, waarin het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek voor is. Komende nachten kunnen ze slapen in een sportcentrum in het dorp. En deze inwoner vindt het goed.
4: Geweldig goede zaak van de gemeente om dat te regelen. Ja, die mensen hebben onderdak nodig en die moet geboden worden. Ruimte zat hier.
3: De opvang duurt tot maandagochtend. Dan is het afwachten welke gemeente zich daarna beschikbaar stelt. De politie gaat extra opletten in Zandvoort. Afgelopen weekend waren er opstootjes in de badplaats. Mensen voelden zich niet veilig en sommige strandtenten gingen eerder dicht. Het strand van Zandvoort en het station zijn daarom nu veiligheidsrisicogebieden. In ieder geval vandaag en misschien langer. De politie heeft dan meer bevoegdheden. Ze mogen bijvoorbeeld fouilleren. Het is warm in ons land, maar het valt nog mee vergeleken met andere landen in Europa. In Frankrijk code oranje, met in Parijs 35 graden en in andere delen van het land bijna 40 graden. Ook in Spanje tikken ze de 40 al bijna aan. In Rome is het daarom code rood. Ook in Engeland en Ierland breken ze hitterecords. En een grote verrassing op tennistoernooi Roland Garros in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, die ligt eruit. Hij is uitgeschakeld door de Argentijn Francisco Cerundolo. Het leek eerst een makkie te worden voor Sinner. Hij stond 2 sets voor, maar werd uiteindelijk toch ingemaakt. Het weer zonnig, droog en tussen de 20 en 27 graden. Morgen ietsje meer bewolking en het wordt een stuk warmer. 30 tot wel 32 graden. Later op de dag morgen is er kans op onweer.
1: Flitsmeister dan, 116 files in ons land. Je krijgt ze vanaf 25 minuten vertraging of langer. De eerste op de A5, Hoofddorp Amsterdam. Er is een ongeval gebeurd bij Westerlandweg. 7 kilometer en 3 kwartier vertraging. A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij Uitgeest is de weg dicht. 8 kilometer en 3 kwartier. En op de A10, de Nieuwe Meer richting Koenplein. Bij Amsterdam-Hemhavens. Dat komt door een ongeval. 6 kilometer, half uurtje.
5: En flitsers op de A1 richting Eemnes bij 40.1. Op de A13 richting Rijswijk staan ze bij 14.0. En op de A58 richting Vlissingen. Bij 152.4.
1: Music. Tom en Bram. Q-middagshow op donderdag. Hallo dan.
5: Hallo.
1: Muziek, zomerse muziek. Carol G, Ciantes Te Hubiera Conocido. Zo, zo.
6: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Karol G bij Q Music. Wil je het ook een keer proberen? Titel?
1: Die antes, die hubiera conocido.
0: Zo. Ook mooi.
2: Karol G.
0: 5 minuutjes over 5, Q-middagshow op donderdagmiddag. Tom en Bram hier op de plek van Domien. Die is deze week nog op vakantie. Volgende week maandag is hij terug.
2: Inderdaad.
0: Vond net weer leuk te vinden.
2: Ja, we zijn net gewend. Nou ja, ik zie ook in de Q-app allemaal leuke berichten langskomen. Hier, Gita zegt, mijn weekend is begonnen.
0: Lekker.
2: Net klaar met werk, zit in de auto onderweg naar Richard. Fijne dag.
0: Fijn weekend.
2: Ja, nou ja. Ja, voor jou ook. Hè? Jij bent morgen lekker vrij.
0: Nou, morgen zit ik dan niet hier. Zaterdag, zondag wel weer natuurlijk met jou.
2: Ja.
0: Morgenavond mag ik op pad met het Foute Uur.
2: Oh, dat is ook wel leuk.
0: Naar boven Karspel ligt, boven in Noord-Holland ergens.
2: Ja, ja, ja, ja. Prachtig. Ja,
0: nee, jij zit hier morgenochtend.
2: Zeker, ik heb de ochtendshow voor het eerst. Dus mijn wekker gaat 4 uur vannacht.
0: Zo.
2: Niet 4 uur 's ochtends, 4 uur vannacht.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, dus dat is vroeg, maar wel hartstikke leuk.
0: Wel leuk, je bent met Mattie zitten. Ja,
2: absoluut. Evaldien die zegt, is er deze week wel tankponnen bingo? Omdat Domina deze week niet is.
0: De molen is weg.
2: Ja, die is ook op vakantie.
0: Ja, volgende week, donderdag, dan is tankponnen bingo natuurlijk terug. Hier nog Hanna, lekker Q aan het luisteren met de ramen open. Alleen vervelend, nu zit er een bromvlieg binnen.
2: Ja, ja. Dat gebeurt wel vaker. Nou, ik heb bijvoorbeeld heel erg last van mieren.
0: Oh, dat heb ik ook nu, ja.
2: Ja, maar echt last van mieren.
0: Heel veel in de tuin en een paar die dan zeg maar, bij de deur zitten naar de tuin toe.
2: Ja, maar dat is prima. Nee, ik heb het echt over dat ik, ik rol dan uit mijn bed. Dan ga ik naar de trap en dan zit daar, nou, ongeveer tot 4 meter hoog tegen het plafond aan.
0: Echt waar?
2: Nou, ik denk wel 200-300 mieren.
0: Nee.
2: En ook vliegende mieren. En die zitten dan ook helemaal samengeklont in de hoeken van de ramen en zo. En ik weet dus niet waar ze precies vandaan komen.
0: Oh.
2: Uit kiertjes daar bij dat raam of zo. Maar het is. En dan zuig ik ze op, uiteraard. En daarna zitten ze er 's avonds soms al. En anders morgenochtend zitten ze er sowieso weer.
0: Oh ja, dat is het.
2: En overdag zie je ze verder niet.
0: Dweilen met de kraan open.
2: Ja.
0: Heb je mierendoosjes staan?
2: Nee, maar moet ik 300 mierendoosjes neer gaan zetten?
0: Ja.
2: En hoe doe ik dat als ze op het raam zit?
0: Ja, nee, dan zeg je wat. Ja, godsjongen, geen idee.
2: Een mierendoosje? Nou, ik heb daarover nog
0: niet. Is er niet een mierenexpert die luistert op dit moment?
2: Ja, als er mensen zijn met tips tegen mieren, heel erg graag. Het zijn ook vliegende mieren.
0: Je hebt het hele pakket.
2: Ja, en vliegende mieren, dat zijn echt een soort kamikaze-piloten. Die kunnen niet vliegen, die doen maar wat. Ja. En daar word je woest van.
0: Bent u mierenexpert? Meld u in de Q-Music-app.
2: Bent u een mier? In de Q-app als... It's

0: Swift op je music, Elizabeth Taylor.
1: Ja, mijn huis is een soort mierenhoop. Maar gelukkig hebben we de Q-luisteraars met tips. Ja, ik heb dus heel veel last van vliegende mieren en mieren op het raam. Iedere ochtend komen ze door een kier.
2: Ik heb ze veel in de achtertuin, maar je hebt ze dus door het hele huis heen.
1: Ja, nee, echt bij één raam. En ze klonteren daar ook samen. Het is heel vies, het lijkt wel een soort horrorfilm. Even kijken, ik zie wat tips binnenkomen. Leontien zegt, voor vliegende mieren hoef je alleen maar de ramen open te zetten. Die willen namelijk zo snel mogelijk naar buiten om de vlucht van hun leven te maken.
2: Kijk, kan het raam open?
1: Nee.
2: Nee, nou dan ga je.
1: Nee.
2: Dit is René.
3: Je hebt bij de Action heb je gewoon een potje van die mierenboeier. En als je die gewoon in de hoeken een beetje doet en bij de dorpel bij de deuren, dan heb je geen mier meer binnen. Ideaal spul.
1: Oh,
2: bij de Action.
1: Bij de Action.
2: Ja.
1: Nou, dat staat genoteerd. Ik zie ook Edward. Ja, dit vind ik dan wel weer vet. Die zegt, aardappelzetmeel, dan ontploffen ze. Ja, wel spektakel.
2: Anthony zegt hier, mierendoosjes zijn lokdoosjes, die moet je buiten zetten, niet in je huis, want dan krijg je er nog meer.
1: Fenna zegt, kokend water over de holen heen gooien. Ja, maar ze zit op het raam. Ik weet niet waar een hol is.
2: Dit is Nicky.
4: Hey Bram, een goede tip tegen de mieren is bruine suiker. Maar dat kun je alleen binnen in huis doen. Want buiten dan gaan de bijen er ook dood aan. En op het moment dat jij zegt van nou het gaat de spuit schoon, het gaat uitlopen. Kun je ook schoonmaken met lavendel schoonmaakmiddel. Want lavendel vinden ze ook echt niet fijn. Oh, dankjewel.
1: Mooi geweten. Dat is een goede tip. Kijk, daar kunnen we wel mee. Ik zie ook nog kaneel strooien. Drogen ze uit. Zegt Ellen, nou, het zijn wel allemaal ook een beetje lugubere tips, zeg. Kokend water, ontploffend zetmeel, uitdrogen.
2: Welke pijnlijke dood wil je kiezen?
1: Ja. Nee, conclusie, ik ga misschien wel lekker naar de Action.
2: Naar de Action.
1: Ja. Misschien doe ik dat wel.
2: Nou, alle tips in ieder geval meegenomen. Een tasje in vanavond naar huis, kun je het voorleggen bij Robin. En dan horen we het wel.
1: Dat is goed.
2: Hoe het uitpakt.
1: Ontploffende mieren.

Met Tom en Bram klinkt uw radio een stuk beter. Dus slingeren ze nog een paar platen in de ether. Knal hem erin, Rodney. Adio.

0: to music with the MC and Show Me Love. Headlines van half zes komen eraan. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. TV-presentator Matthijs van Nieuwkerk komt terug op tv. Hij gaat een programma maken bij SBS6. Ik vertel je zo meer.
0: En muziek zometeen van...

0: Deal-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal meer.
1: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: Lidl Deals. Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Slide de zomer in met de Van Halen topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
11: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
14: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 127 files in ons land. Je krijgt ze vanaf 25 minuten of langer. De eerste op de A7, Zurich-Groningen, bij Tijnje. Dat komt door een defect voertuig, 5 kilometer en een half uur. Op de A9, Amstelveen-Alkmaar, bij Heemskerk, 11 kilometer en een half uur vertraging. En op de A58, Vlissingen, Bergen-op-Zoom, bij de Vlakentunnel, door een ongeluk, staat daar 6 kilometer, 25 minuten.
17: Ja, en flitsers zijn er niet. En dan het weer. Het is tot 27 graden vandaag. En morgen kan het nog wel even snikkelheet worden. Dan kan het 32 graden worden. Maar dan keert ineens daar het weer. Want dan wordt het met onweer weer wat
16: onstuimig.
17: Je hoort dat ik dit uit de losse pols doe, hè?
16: Ja, maar het gaat best goed.
17: Ja, het gaat best goed.
16: Klopt wel.
17: Maak maar af. En er komt dus veel onweer, regen en hagelslag.
16: 1 minuut over 5:30, headlines van nu.nl met Eefje Kuhne.
18: Goedemiddag. Ja, het is bij ons best wel warm, maar het valt nog mee vergeleken met de andere landen in Europa. In Frankrijk code oranje, met in Parijs zo'n 35 graden en in andere delen van het land bijna 40 graden. Ook in Spanje, daar tikken ze de 40 al bijna aan. In Rome geldt daarom code rood. Ook in Engeland en Ierland breken ze hitterecords.
17: Zo, daar moet ik echt niet aan denken, zeg, om gewoon met 40 graden in Spanje te zitten.
16: Nee, dan is het echt klaar.
18: Nee, het grote verschil is dat het dus bij ons blijkbaar nog ietsje meer bewolkt is. En bij ons koelt het 's nachts meer af. En in die andere landen is het 's nachts ook nog steeds heel heet.
17: Ja.
18: Dus, ja.
17: Ja, dubbel reden om daar niet naartoe te gaan.
18: In het dorp Warfum in Groningen, daar maken ze zich op voor de komst van 150 asielzoekers, waarin het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek voor is. Komende nachten kunnen ze slapen in een sportcentrum in het dorp. En deze inwoners die vinden het wel goed.
19: Geweldig goede zaak van de gemeente om dat te regelen. Ja, die mensen hebben onderdak nodig en die moet geboden worden. Ruimte zat hier.
20: Moet je niet zo voor op? Nee, ja. Ik denk dat we er veel last van zullen krijgen.
18: Nou, aan jullie de vraag wat die vrouw precies zei.
17: Dat laten we even.
16: Dat we er geen last van zullen krijgen, denk ik. Ja.
18: Nou, dat is goed.
17: Het was even een overhoringje.
18: Ja, nee, ik dacht ze heeft zo'n lekker accent. Leuk.
17: Ja.
18: De opvang duurt tot maandagochtend. Daarna, dan is het weer afwachten welke andere gemeente zich beschikbaar gaat stellen. TV-presentator Matthijs van Nieuwkerk komt na 4 jaar terug op tv. Hij gaat een programma maken bij SBS6. Hij gaat daarin een muzikale roadtrip maken door de VS over het leven van zangeres Aretha Franklin. En dat programma is eind dit jaar te zien.
17: Ja, hij doet het niet alleen, toch? Hij doet het samen met...
18: Nee, met Sherman Rouse.
17: Juist, inderdaad. Ja, wel leuk. Ja, ik vind hem altijd wel leuk.
16: Ach, dit is gewoon goed nieuws. Matthijs van Nieuwkerk hoort toch op de Nederlandse televisie?
17: Ja, vind ik ook. Ja. Dat gezeur. We kunnen ook niks meer hebben. Eén woedeuitbarsting en oi.
16: Ja, je bent er niet bij geweest.
17: Nee, dat is waar.
16: Daar kun je niet over oordelen.
17: Nee, dat klopt.
16: Maar ja, wat ik zeg, Matthijs van Nieuwkerk...
17: Hey, Tom! Mijn hoofd staat op het hakblok. Hey, mijn hoofd ligt op het hakblok.
16: Ja, ik zou eens moeten vertellen
17: hoe
16: jij hier achter de schermen bent.
17: En nu zeg jij sorry, de heer Krikker. Zeg maar even.
16: Sorry, meneer Krikker.
17: Kus mijn schoen.
16: Oké, ja, kom maar.
17: Ja. Kijk, als dat dan niet meer mag...
16: Wilt u nog wat drinken, meneer Krikker?
17: Nou, graag. Lekker.
18: Hey, de enige echte Orgel Joke heeft een WK-nummer gemaakt.
17: Hey, wat leuk.
18: Ja, wie kent er niet? Orgel Joke. Ja, toch wel een Nederlandse populairste organist. Ze komt uit Vlaardingen, 76 jaar oud. Stond eerder op grote festivals, zoals de Zwarte Cross, hè?
17: Ja.
18: Zij hoopt nu een enorme WK-hit te gaan scoren. Ze werkt daarvoor samen met acteur en zanger Martijn Fischer.
17: André Hazes.
18: Ja, precies, hij. Ja. Morgen dan nemen ze in Eindhoven ook een videoclip op. En dan komt het nummer zaterdag officieel uit.
17: Zo.
18: Joke wilde wel alvast iets over vertellen. Aan Rijnmond vertelt ze dat het best wel pittig was om dit nummer onder de knie te krijgen.
21: Het is best een heel vlot nummer geworden. Dat is voor mij juist het lastige. Dat ik moet inspelen en ook stukken die ik niet speel. Ja, dan daarna weer invallen. Want ja, ik ben natuurlijk geen 20 meer.
18: Ja, het gaat snel. Ze moet goed timen. Dus dat is best wel lastig.
16: Ach, die lieve orgel Joke.
17: Ja, wel heel leuk.
16: Ik ben wel benieuwd. Staat dat nog niet in de computer hier?
17: Van Orgel Joke?
16: Nee, dat staat er nog niet.
17: Wat jammer.
16: Wij kennen toch mensen. Zal ik eens even rond gaan appen?
17: Nou, wij kennen mensen. Wij kennen Orgel Joke zelf natuurlijk ook.
16: Ja.
17: En die zoon van er, die werkt ook in de media.
16: Nou, geef me een paar minuten. Ik bel of ik app even rond. Kijken of we het zo meteen de radio op kunnen slingeren.
17: Dat wij een scoopje hebben. Het nummer van Orgel Joke.
16: Ja, misschien niet het hele nummer, maar misschien mogen we wel een deel laten horen.
17: Oké. Nou ja... Ja, laten we het niet te hard van de toren blazen, want misschien neemt ze wel niet op.
16: Nee, precies. Ik ga even mijn best doen en we komen erop terug. Ja?
22: Wat klinkt die radio weer lekker?
17: Dit is het niet.
16: Hey.
22: Wat klinkt die radio

0: Whitney Houston bij Q Music en How Will I Know. Ja, het ging net in het nieuws bij Eefje over Orgel Joke. Komende zaterdag brengt zij een WK-hit uit, een oranje hit.
1: Ja, dat klopt, ja. En volgens mij de clip en zo moet allemaal nog opgenomen worden.
0: Ja.
1: Maar jij bent even de telefoon ingedoken.
0: Ik heb het liedje gekregen.
1: En
0: we,
1: van
0: mogen,
1: Joke.
0: We mogen een snippet, zoals dat dan zo mooi heet, mogen we even laten horen.
1: Heb jij van Joke een snippet?
0: Dus Joke heeft een snippet gestuurd, ja.
1: Joke, die kan toch helemaal geen snippet sturen?
0: Nee, hoor, dat gaat toch allemaal snel via de muziekbaas en zo.
1: Ja, ja, en natuurlijk en via die leuke zoon ook. Ja, ja, Joke zit in mijn hart, hoor. Ach.
0: Dus ben je er klaar voor, is de vraag.
1: Wil je even horen? Ja, de WK-hit van Orgel Joke en Martijn Fischer.
0: Ja, die doet er ook al mee. Het begint zo.
1: Nou. Word je direct gepakt, toch?
0: Dus dit is al leuk.
1: Refreintje.

0: leuk.
1: Heeft het wel, toch?
0: Ja, leuk.
1: Gezelligheid, goede oranje tekst.
0: Ik ben ook wel benieuwd naar die clip.
1: Ja.
0: Het zal ook wel weer een koortsdroom worden.
1: Het zal morgen opgenomen worden ergens in de buurt van Eindhoven. En toch benieuwd. Wordt dit dan een van de WK-hits in Nederland?
0: Gooi het maar op.
1: Wat zeg jij?
0: Nou,
1: kans hebben.
0: Ja, sluit het niet uit. Nou ja, wat denk jij erover? Laat het weten via de Q-app.
1: Doen we zo meteen even een rondje met meningen. Nu snelle, laat het licht aan bij Q-Music.

0: zie Rick, die zegt alles van Orgel Joker, sowieso een hit.
1: Ja, helemaal mee eens. Even kijken, ik zie ook nog een berichtje van Leon, die zegt dit.
0: Leon zegt dit. Wat zegt Leon?
1: Leon die had een spraakbericht.
0: Oh, heb ik je niet hier?
1: Nee,
0: sorry.
1: Dan heb ik dat niet goed gedaan. Dieneke, had je Dieneke al? Oh nee, Rosalie.
0: Ja.
1: Rosalie die zegt, ja, dit ga ik wel meezingen.
0: En Dieneke dan inderdaad, misschien dat het wel een WK-hit kan worden, maar een heel klein stukje heb ik ervan gehoord. Even de hele versie afwachten. Goedjes, Dieneke uit Vlaardingen.
1: Ja, we moeten nog even afwachten.
0: Zaterdag.
1: Ja, en er komt nog een hele clip bij. Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, toch?
1: Leuke scoop. Alles van Orgel Joker vind ik leuk.
0: Nieuws van 6 uur komt er.

0: Daarna gaan we nog een zwembad weggeven. En er komt ook muziek aan van Calvin Harris.
1: We hebben een nieuw lid bij de ochtendshow. Elke vrijdagochtend hoor je Bram krikken naast Mattie.
2: Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in.
3: En verder blijft het gewoon de
4: Happy Friday!
3: Die je van ons gewend bent, hoor. Kans op 2.500 euro bij 4 op een rij. Het verjaardagsrad. Kortom, alles wat je leuk vindt, maar dan gewoon met een snor. Tot morgen!
5: Q-Music. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Rozer!
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
14: Kippie.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
18: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
19: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
20: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
21: Hey buurman.
22: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
21: Stef?
22: Ja?
21: Waar bel jij nu mee aan?
22: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
23: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
24: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
25: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
0: Plus.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 6 uur, goede avond.
14: Hele goede avond.
8: Q-music nieuws van nu.nl. Met Eefje Kunnen.
27: Goedenavond. Er zijn celstraffen geëist tot 2,5 jaar... tegen de ouders die in Dalfsen, Overijssel hun kinderen ontvoerden. Dat gebeurde vorig jaar. De jongen en het meisje woonden al een paar jaar ergens anders... maar de ouders namen ze mee. Een dag later werden ze in goede gezondheid teruggevonden in België. Ons land krijgt een medicijn tegen het hantavirus. Het gaat om een eerste dosis van een nog experimenteel middel. Het is nog niet goedgekeurd, maar mag gebruikt worden voor verder onderzoek. Het hantavirus brak laatst uit op een Nederlands cruiseschip, waardoor 3 mensen overleden. De Chinese webshop Temu is op de vingers getikt door de Europese Commissie. De webwinkel moet 200 miljoen euro boete betalen. Onder andere omdat ze zich niet aan Europese regels houden. Opladers en speelgoed van Temu die voldoen bijvoorbeeld niet altijd aan de Europese veiligheidseisen. De gestrande en overleden bultrug Timmy die wordt waarschijnlijk dit weekend aan land gebracht. Op het strand van Denemarken zullen ze het dier dan ter plekke onderzoeken. De walvis strandde afgelopen weken telkens voor de Duitse kust... en laatst spoelde hij dus dood aan bij Denemarken... ondanks meerdere reddingspogingen. Het weer zonnig, droog, tussen de 20 en 27 graden. Morgen dan wordt het een stukje warmer, 30 tot 32 graden... maar later op de dag is er kans op onweer.
8: Spitsmeister dan, 79 files in ons land. Je krijgt ze vanaf 20 minuten of langer op de A2 Utrecht-Den Bosch... bij Waardenburg, 10 kilometer, 25 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Uitgeest, 9 kilometer, 25 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Breda bij de Merwedebrug, 8 kilometer, 25.
28: En flitsers op de A6 richting Muidenberg bij 62,4. En op de A58 richting Vlissingen staan ze bij 152,4.
29: Music.
8: Laatste Q-middagshow dat wij er zitten. Dat betekent ook de laatste dag dat we een zwembad weggeven. Wil je er nog eentje winnen? Check qmusic.nl.

0: En Blessings. Het is even na zessen, daar Bram.
1: En daar Tom.
0: Q-middagshow op donderdag, Dominus even op vakantie. Maandag is hij terug. Hij had deze week ook al zijn items meegenomen. Dus verdomme salaris was er niet. Tankbonnen bingo, net ook niet gehoord.
1: Maar het budget is overgebleven.
0: Dat is overgebleven en dat hebben wij uitgegeven aan zwembaden. Sterker nog, dat hebben we dusdanig uitgegeven dat we vandaag eigenlijk alleen nog een pierenbadje weg kunnen geven.
1: Ja, dat is soms ga je gewoon te hard.
0: Ja, maar dat geeft niet. Mensen hebben ook gewoon mensen met een balkon, hè. Dan kan een pierenbadje op.
1: Ja, ja, wel grappig. Roxanne, die appt bijvoorbeeld. Is er al bekend wie het zwembad gewonnen heeft?
0: Nee, moeten we nog doen.
1: Nee, dat moeten we nog doen. En hoe kan dat nou? Als je hebt aangemeld via Qmusic.nl, via de Qmusic app... dan kon je invullen waarom je zo graag een zwembad wil hebben... en van wat voor formaat dat dan moet zijn. Is het dan zover, Tom?
0: Lijkt me goed, toch?
1: Laten we dat doen.
0: Ja, joh. Hey Miranda, goeie avond.
2: Ja, goedenavond.
0: Hoe is het met jou dan vandaag?
2: Ja, warm.
1: Ja, en hoe vind je de verkoeling?
2: Wat zeg je?
1: Hoe zoek of vind je de verkoeling?
2: Ja, hoe vind ik de verkoeling? Ja, gewoon maar alles dicht houden en een beetje uitpuffen.
1: Ja, ja, ja. En nou ja, jij bent dus wel toe aan een pierenbad of een zwembad. Waar had je die in gedachten?
2: Ja, op het balkon.
0: Je hebt een balkon?
2: Klopt.
0: Ja, dan past er dan ook geen bad op van 10 bij 5.
2: Nee. Die 3x3 baden, die passen er niet op. Nee, dat gaat niet lukken.
1: Nee, precies. Nou, Miranda, precies op tijd, want jij wint natuurlijk gewoon een zwembad.
2: Nou, hartstikke leuk, zeg.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja, hartstikke goed.
0: Even te kijken, opblaasbaar zwembad en dan met de afmetingen van 147 diameter. Is dat wat?
2: Helemaal goed. Perfect. Helemaal goed. Past er precies op, denk ik.
1: Ja, daar kan je gewoon lekker in zitten, hoor, denk ik.
2: Precies, en dan kunnen we eromheen gaan zitten. Met onze voeten erin.
1: Heel goed. Ja, en morgen wordt het nog snikkelheet, dus vul hem snel, zou ik zeggen.
2: Dat ga ik doen, zeker. Dankjewel.
1: Hey, jij bedankt.
0: Fijne avond.
2: Hey, bedankt. Doeg.
1: Ja, Tom, kijk, dit is natuurlijk eigenlijk geen prijs, een pierenbadje.
0: Ah, Eén pierenbad. Nog eentje erbij.
1: Zullen we nog zo'n zwembad
0: weggeven? Zometeen nog een zwembad.
1: Ja hoor, dat is goed.

0: Bruno Mars en I Just Might op Q Music. Nou, dan nu echt de allerlaatste, hoor. Het zwembad.
1: Het zwembad, uiteraard.
0: Ja, sorry. En jij denkt, waar heeft hij het over? Ja, het zwembad.
1: Nee, het zwembad.
0: We zouden er nog wel eentje doen.
1: Ja, we hebben nog ruimte om één klein zwembadje weg te geven.
0: Ja, want Domien is op vakantie, dus nou, we mochten met zijn euro's wat anders gaan doen. Nou, hebben we gekozen voor zwembaden, omdat het zo lekker weer is.
1: Juist.
0: Eén zwembad gaan we nog weggeven. Gina, goeie avond.
2: Goeie avond.
1: Is het Gina of Gina?
2: Nee, Gina. Lekker op z'n Holland.
1: Oké, okay, dubbelcheck. Ja, je weet het nooit met die Tom. Hoe was het bij jou de afgelopen dagen?
0: Ik had het ervoor gecheckt, vent.
2: Ja, niet te doen. Hier, ik hou van een sauna, maar mijn huis is een sauna.
1: Oh ja, oh, wat vreselijk.
2: Ja, zelfs mijn rolgordijn is gewoon gesmolten.
1: Gesmolten?
2: Gesmolten, helemaal aan elkaar.
1: Hoe kan dat nou?
2: Geen kamer op. Ja, zo heet is het bij mij bij mijn balkon.
1: Zeg, maar heb je niet een ventilatortje of een...
2: Ja. Ja, mobiele airco staan, 5 ventilatoren.
1: Dat helpt niet.
2: Nee, helaas niet.
1: Nou, gelukkig komt daar net op tijd op de valreep toch nog een zwembad jouw kant op. Wat voor zou je willen hebben?
2: Ja, gewoon een leuk formaatje voor een balkonnetje.
1: Ja, ook een pierenbadje dus.
2: Ja, heerlijk.
1: Nou, wat leuk. Ja, we hebben er hier eentje staan. Nou, deze is 168 centimeter doorsnee.
2: Nou, perfect.
1: Nou, gaan we die jouw kant opsturen.
2: Nou, super. Jullie maken me helemaal blij.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Super.
1: En niet smelten.
2: Nee, zeker niet. Nu niet meer in ieder geval.
1: Ga nog even lekker wat zomerse muziek draaien. Dan wensen we je een hele fijne avond, Gina.
2: Hetzelfde.
1: Doei.
0: Hey, dat is hartstikke goed, hoor. Gina of Gina.
1: Ik had het van tevoren gecheckt.
0: Dat is het toch, man.

0: Paul op Q-Music, Think of Me. Bijna 6:30, het laatste nieuws komt eraan. Eefje, goedenavond.
1: Goedenavond. Een leuk souvenirtje meenemen van vakantie. Kan geen kwaad? Nou, een vrouw in Italië maakte het wel erg bont. Ik vertel je zo meer.
0: En de top 40 update komt eraan, onder andere Harry Styles.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: It's playtime.
12: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
0: Chris?
13: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
0: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn? Maar nu staat ook je rekening droog?

0: je het een tikje anders doet.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
15: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat nog file op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg. 9 kilometer, 20 minuten vertraging. A12 Lunette, Oude Rijn bij Oude Rijn op de hoofdrijbaan. 6 kilometer en 25 minuten. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. Een defecte vrachtwagen is de oorzaak. 8 kilometer, een half uurtje.
16: En een flitser op de A58 richting Vlissingen bij 152.4.
15: En dan het weer van Weerplaza. Het is nog tot 27 graden ongeveer. Dan morgen wordt het nog even warm met kans op 32 graden. Dan slaat het noodlot toe. Komt er onweer, hagel en regen. En koelt het toch weer lekker wat af. Het is exact 6:30, headlines van nu.nl met Eefje Kuhnen.
17: Goedenavond. Ons land krijgt een medicijn tegen het hantavirus. Het gaat wel om een eerste dosis van een nog experimenteel middel. Het is nog niet goedgekeurd, maar het mag gebruikt gaan worden voor verder onderzoek. Het hantavirus brak laatst uit op een Nederlands cruiseschip, waardoor 3 mensen overleden. En nog steeds zitten er ook mensen voor de zekerheid in quarantaine. In Rotterdam zijn vandaag de veelbesproken geluidscamera's neergezet om herrie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel klachten in de stad over hard optrekkende auto's, knallende uitlaten en getoeter.
18: Scheid hebben aan anderen. En,
19: zo hard mogelijk rijden, pochen met auto's.
18: Ja.
19: Rotterdammers pochen eigenlijk niet.
17: Ja, met die speciale geluidscamera's kunnen automobilisten beboet worden. Rotterdam heeft erin de primeur in Nederland. Het is nog wel een proef.
16: Ja, vorig jaar toen draaiden we Beauty and the Geek in Rotterdam.
0: Ja, jouwe serie.
15: Rotterdam natuurlijk een fantastische stad. Maar wij sliepen aan de drukste straat van Rotterdam. Ik ben even de naam kwijt. Het zal niet de Singel zijn. Ik weet even niet hoe die heet. In ieder geval vlakbij de Koopgoot.
0: Ja.
15: Ja, en dan heb je dus echt de hele nacht inderdaad hard optrekkende auto's.
0: Wat zijn ze daar dan aan het doen?
15: Ja, een beetje pochen inderdaad. Een beetje patsen. Knallende uitlaten. Ja, op een gegeven moment slaap je er wel doorheen. Maar dat is inderdaad wel echt een ding. Dus ik ben benieuwd. Dus zo, op het moment dat het geluid te hard is,
17: ja, dan worden ze beboet. Dat gemeet en dan boven een aantal decibel wordt er dan geloof ik automatisch een foto van het kenteken gemaakt. En dan kan de automobilist de boete verwachten.
0: Ook wel maar technisch hoogstandje als dit echt goed werkt.
15: Ja. Zeker, maar een keer toeteren toch niet?
17: Nee, dan nog niet hoor. Het moet echt boven een aantal decibel uitkomen.
15: Oké.
17: Een mooie ontwikkeling in het ziekenhuis voor jonge kinderen die een MRI-scan krijgen. Daar is iets voor bedacht. Ja, het is voor die kleine kids natuurlijk best lastig om zo lang stil te blijven liggen. Om ze te helpen gaan ze in de MRI-tunnel animatiefilmpjes laten zien. Samenwerking tussen Philips en Disney. En dan kunnen de kinderen tijdens de scan bijvoorbeeld kijken naar Mickey Mouse of Finding Nemo. Uit een proef blijkt dat ze er rustig van worden.
15: Ja, dit is natuurlijk wel echt fantastisch.
0: Ja.
15: Ik heb toen één keer in een MRI-scan gelegen. En normaal kan je dan lekker verbinden met Spotify of een filmpje opzetten. Maar dat kon niet, want het internet lag eruit. Dus ik was afhankelijk van voorgeprogrammeerde video's die MRI-scan had. En dat was een aquarium uit 2004.
0: En hoe lang zit je daar dan laten turen?
15: Ja, gewoon dik een uur, anderhalf uur zit je naar een echt naar zo'n screensaver te kijken, weet je wel. Het was verschrikkelijk, dus ik juich dit alleen maar toe.
17: En een toerist op het Italiaanse eiland Sardinië, die nam een leuke souvenir mee naar huis. Niks mis mee, zou je denken. Nou, deze vrouw maakte het wel heel erg bont. Ze nam 40 kilo zand van het strand mee naar huis.
0: 40 kilo zand? Moet je daar nou mee?
17: 40 kilo zand en ook nog allemaal stenen en schelpen. De douane ontdekte de lading in de kofferbak en onder de stoelen van haar auto toen die vrouw de veerboot naar Frankrijk opreed. Ja, ze kan nu een boete verwachten van misschien wel €3000.
15: Ja, het is wel een unieke verzameling, zullen we maar zeggen. Al vraag ik me af, kijk, je kan natuurlijk inderdaad een koffer of een tas meenemen. Je kan ook gewoon één keer een rondje doen met je slippertjes over het strand. Dan neem je ook wel een aantal kilo mee.
0: Ja. Ja, iedereen jat toch wel eens wat mee. Wij zijn heel vroeger ook wel eens naar Egypte geweest en hebben we toch, wat niet mag, een paar van die mini stukjes versteend koraal. Gewoon even in de koffer, ja.
15: Oh, ja, toch. En waar is dat nu?
0: Ja, dat ging toen bij mijn moeder. En die vond dat dan helemaal fantastisch in het toilet, weet je wel. In de vensterbank.
15: Oh ja.
0: Er lagen dan een paar van die, ja, echt een paar centimeter. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die jatten dit bij de vleet. En dan gaan natuurlijk kilo's koraal de koffer in. Dat kan natuurlijk niet.
15: Nee, ik weet ook nog wel van een bepaalde collega. Die werkt hier nu niet meer bij Q-Music. Die jatte toen van die koffiecups. Omdat die
0: souvenirtje van het werk.
15: Ja, dan had hij hetzelfde koffiezetapparaat als hier bij Q-Music. En dan laadde hij zijn tas vol met de cups van Q-Music. Voor thuis, ja.
0: Even na de show langs het koffiezetapparaat heb ik morgenochtend koffie.
15: Ja, we zullen niet zeggen om wie dit gaat.
0: Ging ook met kilo's tegelijk.
20: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
15: Hoe heet hij ook alweer?
21: De vier belangrijkste Top 40 hits van idee. Vandaag.
20: Dit is de Top 40 update.
0: Nee, ik ga hem niet voor de bus gooien.
15: Nee, ik ook niet. Ik ga het ook niet doen, Jordi.
0: Top 40 update van donderdag 28 mei 2026. Op 1, mijn voorspelling.
15: Jordi Warners.
0: Sorry, kut.
15: Shit. Oh, het vloept er zo ineens uit.
0: Oh. Ja, die zit nu bij 538. Dus als ze daar een tekort hebben aan koffies, dan weten ze dus waar dat doorkomt.
15: Ja.
0: Het is er eentje.
15: Ja, dat is toch zo willen. Ik moest er altijd heel hard om lachen, maar het kan natuurlijk niet.
0: Nee. Waar waren we gebleven? Top 40 update. Zometeen op 1. De voorspelling voor de nummer 1 van morgen op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 Magnetic van de Bouza. En op 3 een tip voor de top. En die komt van Shakira en Burna Boy. Maar eerst de ex-alarmschijf van Harry Styles. De eerste 6 shows in de arena die zitten erop. Hij heeft er nog 4 te gaan. Ja, er waren veel twijfels door de tegenvallende kaartverkoop. Maar de show wordt hartstikke goed ontvangen. Kan niet anders dat hij weer gaat stijgen in de top 40. Morgen weten we precies hoeveel plekken dat gaat worden. Vanavond in ieder geval American Girls van Harry Styles in de update op
20: nummer 4.

0: En Die Die, de alarmschijf, hoorde je op 3 in de top 40 update. Het is de FIFA World Cup Song van 2026. Ja, sinds gisteren is de selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. En daarmee begint het WK toch steeds meer te leven. Of niet, Firma Krikken?
1: Ah, wat denk jij?
0: Jij zit inmiddels ook weer in een voetbalblad te bladeren, zie ik.
1: Ja, ik hoor je zo lekker wauwelen. Ik denk, ik ga even lekker in mijn voetbalblad. WK-koorts.
0: WK-koorts, lekker. Die Die, natuurlijk een dikke tip voor de top. Top 40 update. Gaan we naar de nummer 2. Die is voor de Noorse mannen van de Bauta. Ze staan nu net buiten de top 10 van de lijst. Maar ja, het weer van deze dagen, dat vraagt toch om dit nummer. Grote kans dus dat

0: Music Magnetic. Top 40 update. En zo gaat de top 40 update van 28 mei 2026 als volgt de archief in. 4, Harry Styles, American Girls. Op 3, de nu nog alarmschijf. Morgenmiddag wordt natuurlijk een nieuwe bekendgemaakt. Shakira, Burna Boy en Die Die. En 2, de Bauza Magnetic. Dan gaan we naar de nummer 1. Het is het moment waar, ja, dat we de nummer 1 van morgen mogen gaan voorspellen. Op dit moment staat Fever Dream van Alex Warren al bijna 2 maanden aan de absolute top. Onder hem op 2 Bruno Mars met I Just Might. En sinds een week is daar Cheerio van Justin De Wild. Staat op 3. Ja, onderaan het erepodium kan het nog wel eens spannend gaan worden, want Justin De Wild is een grote concurrent voor Bruno Mars. En nu is het vooral de vraag of er ook concurrentie is voor de nummer 1. Je kan zelf ook jouw voorspelling voor de nummer 1 in de top 40 van morgen doorgeven. Dat doe je via qmusic.nl/top40. Daarmee maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze, inclusief vervoer. Ja, en gebaseerd op de dagstatistieken van alleen vandaag voorspel ik dan dat Alex Warner toch nog een weekje aan vast kan gaan plakken.
1: Oké.
0: Maar ja, wie ben ik?
1: Hè? Ja, het is spannend. Het kan net zo goed Bruno Mars worden natuurlijk.
0: Ja, we gaan het morgenmiddag horen vanaf 2 uur in een nieuwe top 40. Maar vandaag in ieder geval bovenaan in de update.
2: Hey everyone, I'm Alex Warren, the one and only.
3: Hey,

0: Ex-Ambassadors met het prachtige Renegade op Q-Music. Tot hier en niet verder, hè?
1: Tot zover.
0: Jij zit hier morgenochtend weer om 6 uur.
1: Ja, 6 uur 's ochtends inderdaad.
0: En dan zaterdagmiddag zitten wij hier weer samen om 12 uur.
1: Juist.
0: Nou,
1: ja, dan gaan we ze allemaal af. Ondertussen is aangeschoven niemand minder dan Joey van der Velde.
2: Yay,
1: Joey.
2: Ik ga morgen luisteren om 6 uur.
1: Oh, wat leuk.
0: Nou, wat super.
1: Zet jij daar de wekker voor?
2: Nou, dat niet, maar ik ben wel heel vaak vroeg wakker. Dan tik ik de radio aan, ik heb helemaal zin. Allemaal een verrassing.

0: van Bram.
1: Kijk wat een support zegt.
2: Ga je iets stuk maken, hè, morgen?
0: Nou, dat
2: ja, gaat wel gebeuren, ik zie het al.
0: Ach wel nee.
2: Kijk dan maar eens goed om je heen.
1: Ja, dat is waar. Ja. Nou, maar, trouwens, waar ik heel even wat anders hoor, waar ik even benieuwd naar ben. Ga jij iets van het WK volgen, Joey? Of interesseert je dat geen fluit?
2: Ik ben geen sportkijker, inderdaad.
3: Weet jij überhaupt wat buitenspel is?
2: Ik zou het je niet kunnen uitleggen. Nee, maar ja, dit is zo makkelijk scoren, jongens.
3: Wie is onze bondscoach?
2: Nee, geen idee.
1: Wie wordt
3: Koeman, ja.
1: Wie wordt wereldkampioen?
2: Nee, geen idee, Bram. Ik zou het echt niet weten.
1: Ja, je kan toch wel een gok wagen?
2: Nederland.
1: Hey. Nou, hier.
2: Ja, maar ik denk wel dat wij het ver gaan schoppen. Kijk, ik hou het wel een beetje in de gaten. Ik bedoel, ik lees het wel en ik zie het wel, maar ik zou het niet kunnen uitleggen.
1: Nee.
2: Weet je, het is een beetje, ja...
1: Oké, okay, nou,
2: sorry,
1: ik was gewoon benieuwd.
2: Ik kan geen... Maar wie denk jij dat het gaat winnen dan?
1: Nederland. Jij, Tom?
2: Ja.
1: Spanje?
2: Spanje, ja. Denk het wel. Grote kans, hè, Spanje.
1: Wees het ook. Maar goed,
2: Nou, Tom, zometeen de klok tegen de klok.
1: Ja, leuk. Kutklok weer. We horen het allemaal.
2: Klok in de FAQ. Klok.
1: Hoeveel zit erin?
2: Honderden euro's.
1: Veel plezier met Joey in de avondshow. Yo. Morgan Wallen hoor je ook zo meteen. Love Somebody bij Q Music.
4: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland. Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
8: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
9: Kippie.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: e-boekhouden.nl. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo wel simpel kan het zijn.
17: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Zo klinkt de mooie toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
27: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
26: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation.
0: Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 7:01, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedenavond. Er is tot 2,5 jaar cel geëist tegen de ouders die hun eigen kinderen ontvoerden. Het gebeurde vorig jaar in Dalfsen in Overijssel. De jongen en het meisje woonden al een paar jaar ergens anders. De ouders namen ze mee en een dag later werden ze weer gevonden in België. Zandvoort en Rotterdam hebben het gehad met overlastgevende jongeren. Al dagen is er gedoe. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten. In Rotterdam was gisteravond een steekpartij met twee gewonden op het strand in Nesserlanden. De politie krijgt nu extra bevoegdheden. Zo mogen ze in die gebieden nu preventief fouilleren. Het is warm in ons land, maar dat valt nog mee vergeleken met andere Europese landen. In Frankrijk code oranje met in Parijs zo'n 35 graden. En in andere delen van Frankrijk wordt het zo'n 40 graden. Ook in Italië tikken ze de 40 al bijna aan. In Rome geldt bijvoorbeeld code rood. Ook in Engeland en Ierland breken ze hitterecords. En een grote verrassing op tennistoernooi Roland Garros in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, ligt eruit. Hij is uitgeschakeld door een Argentijn. Sinner stond 2-0 voor, maar kakte op een gegeven moment in door de hitte. Het is namelijk bloedheet in Parijs, zei het net al, met ruim 35 graden. Daar had ook de Fransman Kouame last van. Hij wist na bijna 5 uur wel te winnen en zocht na de wedstrijd heel snel verkoeling. Dat deed hij door zijn hoofd in een koelbox te steken die naast de baan stond.
21: You thought that he couldn't turn it around. He's cooling down. He's got his head in the fridge. Well, let's get this guy to an ice bath as well.
9: Ja, blijf bij het weer. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig en aangenaam. Morgen zonnig, maar ook heel warm. 25 tot 33 graden.
5: Zo.
9: En aan het eind van de middag is er kans op fikse onweersbuien.
5: Vind ik ook wel, heb ik ook wel zin in. Het is ook wel gezellig, toch? Onweer.
9: Sorry, het heeft wel iets knus.
5: Ja, als
9: je er niet doorheen
5: moet. Ja, er hangt iets in de lucht, weet je wel. Ja, spannend, spannend, spannend. Oké, dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A2 nog een vertraging tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen de Lingenbrug en Waardenburg. Vertraging daar 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 10 minuten vertraging. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminenkanaal. 13 minuten. Dan wordt er geflitst op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes. Bij Amersfoort staan ze bij 40,1. A2 Echt Maastricht bij 229,8. Dan op de A2 tussen Maastricht en Echt de hoogte van Geleen bij 236,3. A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,4. De A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 91,7. A61 de hoogte van Münster-Gladbach. Daar is geen hectometerpaal gemeld. En de A67 Venlo-Eindhoven, de hoogte van Venlo, bij 72,7. Ik wil toch nog even terug naar dat bericht over het sport. Sportbericht.
9: Ja.
5: Hoor jou iets zeggen wat je nog nooit hebt horen zeggen over Sinner. Wat gebeurt er met Sinner?
9: Sinner?
5: Ja.
9: Die ligt eruit.
5: Hij kakte in.
9: Hij kakte in.
5: Hij kakte in.
9: Hij kakte in, ja.
28: Music. Joey van der Velden.
5: Mocht je nou in de auto zitten, dan wil ik je zo meteen kennis laten maken met de hobby van Pieter. Ik weet gewoon.

0: en Mr. Know-It-All.
1: Hey Joey!
2: Hey Joey, gozer!
1: Joey!
0: Ja, gaat er goed. Ik zeg goedenavond. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Nou, eerst nog even terug naar gisteravond. Ik sprak Pieter tijdens een nieuwe episode van Normaal of Niet, waarin een opvallende gewoonte wordt onderzocht. En de vraag is, doen we dit allemaal of doet niemand dit? Pieter, die doet het onderweg. Zijn vriendin die heeft het dan weer liever niet. Nee, die wil eigenlijk dat hij gewoon... hij moet gewoon op de weg letten.
3: Bij elk kenteken wat ik zie, probeer ik de letters die erop staan een woord te maken, of een naam te maken, of een afkorting.
0: Oké, duidelijk. Misschien even wat voorbeelden. K en de T bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is Kees van Teeuwen.
0: Wat zou je met de T en de G doen, qua namen?
3: Ties van Vier.
0: Oké. Het werd trouwens volledig normaal bevonden. En als je dit nou nog niet doet, dan weet ik gewoon dat je het ook gaat doen in de auto. Zometeen over een dik uur. Een nieuwe episode van Normaal of Niet. En over 25 minuten zijn deze vier letters belangrijk. De K, de L, de O en de K. Die vormen het woord klok. Ja, nergens anders verdien je meer geld per seconde dan bij Knok tegen de Klok. En goed nieuws, als je al wilt aanmelden voor Knok tegen de Klok, dan mag dat. Je mag je nu al gewoon aanmelden. Stuur maar gewoon klok in de app van Q. Zal ik even het startschot doen? Bij deze. Let's go, de avond van Q Music. En Stella Lefty heeft...

Kay Vastvelde heeft ze dus een stukje van gebruikt in het volgende liedje. Als je heel goed luistert, dan hoor je het op de achtergrond. En The Boy from Boston, over wie ze zingt, dat is dus nu haar grote liefde. En dit liedje schreef ze een kwartiertje voordat ze naar haar afspraak ging met haar grote liefde. Dus even snel achter piano een eerste versie maken. En dit liedje was een feit, dus ook hij was inspiratie. Nou, als je die twee met elkaar combineert, dan heb je dus een enorme hit op TikTok. En ondertussen staat ze ook al 2 weken in de top 40.

0: Stella Lefty bij Q-Music in Boston. Zometeen Sarah Larsson.
1: Tegen de klok.
0: Het was de afgelopen dagen was het echt prima zitten op het terras. Ik vind het zelf eigenlijk altijd het lekkerste als het niet te heet is. Alleen ja, die terrassen die zijn natuurlijk niet gratis. Gemiddeld geven we zo'n €23 uit als we er gaan zitten. Ja, wat dat er gaat is regen echt een stuk goedkoper. Nou kan ik me voorstellen dat je voor de komende dagen... ja, het wordt lekker weer wat terrasmannies wilt hebben. Of misschien is er wel een andere reden waarom het een heel duur weekend gaat worden. Ben je misschien wel voor iets aan het sparen? Of zoals gisteren Klaas, die wilde...
2: Een brugse dat mijn hond uit het zwembad ging dan.
0: Oké, duidelijk. Nou, wil je zometeen Knok tegen de klok met me spelen voor een mooi geldbedrag? Dan zou ik zeggen, stuur nu Klok met een berichtje in de Q-Music app. Dan spreek ik je zo. Je hoeft alleen maar Klok te sturen. Oh ja, en een goed verhaal, want Thomas die zit bij de telefoon.
3: Yep.
0: Jij gaat iedereen bellen, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ben je streng?
3: Ja, vanavond wel.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: Quickfit en weer verder.
13: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
23: Lekker zoet.
22: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
23: Dat is nog eens voordeel.
22: Ja,

0: whisky anders doet.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: over een minuut of drie. Hou even je telefoon vrij. Als je hebt aangemeld, je kan gebeld worden. En jaloezie is niet leuk en mooi, maar ja, het is ook niemand vreemd. Zelfs de grote David Guetta die kent dat gevoel. Het eerste wat je dan natuurlijk denkt is, ja, hoezo? Op wie is hij dan jaloers? Die man die heeft alles bereikt wat je maar kan bereiken. Hij heeft Brit Awards, hij is nummer 1 DJ van de wereld geweest. Hij heeft 100 meloenen heeft hij op de bank. 73 top 40 hit, 27 keer de alarmschijf. Toch voelt hij bij één collega iets wat competitie.
1: When Calvin Harris came with his last record, I was extremely impressed. He's the one that I see as my competition. He's the one guy that I'm like, wow.
0: Ja, of is het fanatisme? Dat kan natuurlijk ook. David, als je luistert, maak je vooral niet druk. Calvin Harris heeft geen

0: Never Going Home Tonight. Zometeen ga ik dit liedje draaien.
1: Ah, mooi.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Eerst ben ik een rondje knok tegen de klok. En dat doe ik met Chantal. Goedenavond.
3: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Nou, ik ben blij dat ik je spreek.
3: Ja,
0: jij kan de hulp.
3: Jou ook.
0: Ja, nou, ja, leuk. Want ja, jij kan de hulp van Knok tegen de klok, die kan je goed gebruiken.
3: Ja, absoluut.
0: Ik ga achterover zitten. Vertel even, wat is er gebeurd? Want jij hebt een nieuw fietsshirt gekocht.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar niet voor niks. Wat is er gebeurd?
3: Maar niet voor niks. Nee, ik was afgelopen zondag een rondje aan het wielrennen hier bij ons in de buurt. En ik woon op het mooie Goeree-Overflakkee. Veel natuur. Maar het is nu het broedseizoen van de roofvogels, buizerds.
0: Ja.
3: En ik reed ergens op een weg waar, waar heel veel bomen staan. En er had er waarschijnlijk eentje een nest en die ging het verdedigen. Dus die, ja, die viel mij aan van achter.
0: Ach nee, Chantal.
3: Ja, helaas.
0: Ja, maar wat dus, gebeurt er dan?
3: Ja, ik was gewoon aan het fietsen en in één keer kreeg ik echt een klap in mijn nek. Dus ik denk, wat is dit? En ik kijk achterom en er vliegt gewoon een, ik denk een buizerd in mijn nek. En die zet zijn klauw in mijn rug. En met dat ik omkijk, zie ik hem ook weer wegvliegen. En ik zie hem omdraaien en hij wil weer aanvallen. Dus ik zwaai met mijn hand door de lucht boven mijn hoofd om hem weg te jagen voor zijn tweede aanval.
0: Ja.
3: Maar ja, hij had me al te pakken, dus mijn shirt is kapot.
0: Maar één keer te pakken, gelukkig, hè?
3: Ja, gelukkig wel,
0: want,
3: ja.
0: Ben je er vandoor gespeerd?
3: Ja, ja, nog harder als dat ik nog reed, ja. Met mijn hart in mijn keel.
0: En het is nogal wat, Chantal, maar het stond ook nergens aangegeven. Ja, dat ben ik ook niet gaan checken. Je bent niet teruggereden, maar er was nergens een bord of zo. Dat je had het niet kunnen weten. Nee. Ja, hoe kan je dit weten? Dat is ook eigenlijk, ja. Dat
3: ja,
0: is
3: het is wel bekend, of in ieder geval vorig jaar was daar ook wel een groepje of een buizerd die daar aan het broeden was. En daar hadden ze netjes borden neergezet.
0: Hmm.
3: Maar ja, nu helemaal niks. En ik was ook op het andere stuk van de dijk. Dus ik dacht, ja, ze zitten hier niet. Ze zitten bij een camping meestal. Dat heet heel toevallig het Vogelnest. Maar ik zat aan de andere kant van de dijk. Dus ik wist niet dat ze daar zaten.
0: Jij bent okay, toch?
3: Ja, ik ben oké. Okay. Ik ben wel enorm geschrokken.
0: Dat begrijp ik, ja.
3: Maar wel oké.
0: Okay. Jouw shirt is er minder goed aan toe. Daar zit natuurlijk gaten. Dus jij hebt een nieuw shirt besteld. Ter waarde van?
3: Ja, hij was in de aanbieding. Dus €65. Maar moet wel een leuk broekje bij.
0: Sorry, ik drukte op de verkeerde knop. Leuk broekje bij nog.
3: Ja, ik heb ook maar meteen een matching broek erbij gekocht.
0: Wat kost dat? Hoeveel hebben we nodig? Gaat de klok? Ik wou dit doen.
3: Die was ongeveer €100. Dus als ik rond de 150 zit, dan ben ik al hartstikke blij.
0: Oké, nou Chantal, we gaan snel spelen. We gaan even €150 uit die klok trekken. Je hoort een reeks geldbedragen. Wissel en tempo hoor je oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Trucs om net even tijd stop te roepen. Roep stop, zo duidelijk mogelijk. Dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Doe je dat niet, dan gaat de boel kapot. Nou, duidelijk.
3: Oké. Okay.
0: Alright, nou, daar ga je.
3: Dank je.
4: €23. 43 €. 115 €.
0: 8. Wat gebeurt hier?
3: Ik zei nog tegen mijn dochter, nog eentje doen we erbij.
0: Chantal, de klok begint. Ik denk, dit wordt appeltje eitje. Dit hebben we zo binnen. Het gaat zo hard. Ja. Chantal gaat stoproepen.
3: Ja. Nou ja, ik zeg tegen mijn dochter nog eentje erbij. En helaas.
0: Eindstand is 0, Chantal.
3: Ja. Helaas. Het was leuk als ik wel wat had, maar...
0: Nou, misschien moet jij nu zeggen, Joey, dit is echt helemaal uien en dan hangen we op, zeg maar.
3: Ja, het is helemaal uien.

0: Tupac met Q en Changes. Als je band bent, dus als je een band bent, dan moet je natuurlijk goed nadenken over de naam van de band. Want ja, als het goed is, doe je daar echt jaren mee. En het is niet eens heel makkelijk een bandnaam bedenken. Vaak is dat puzzelen en nadenken. Maar altijd zit er een goed verhaal aan vast aan de bandnaam. Ik ga zo meteen de Nederlandse band draaien met een Franse naam die in Indonesië tot stand is gekomen. Ik vertel het je allemaal na deze. Taylor Swift. Van een Engelse naam is dat.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
3: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
12: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
14: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
18: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
17: En met extra korting.
18: Zullen we?
17: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
24: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
25: Hey buurman.
26: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
25: Stef?
26: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
26: Jerry, videodeur. Ja.
1: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
24: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
25: Hebbes.
27: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
28: 1 minuut over 8, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuidenkom.
29: Goedenavond. De overheid gaf afgelopen jaren bijna €2 miljoen uit aan privévluchten voor ministers, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Eerder was er kritiek op de reis van defensieminister Yessoukas naar Cyprus. Die trip met een privéjet kostte bijna €1 ton. Maar oud-defensieminister Brekelmans spant de kroon. Zijn reis naar Canada en Irak was het duurst, ruim €180.000. Justitie heeft 18 jaar cel geëist tegen een man van 24. Hij zou bijna een jaar geleden een 21-jarige man hebben doodgeschoten in Coevorde. Mogelijk wilde hij voor de dodelijke schietpartij een vriend van de verdachte ontvoeren. Waarom is niet bekend. Er komen binnenkort even geen Filipijnse au pairs meer naar ons land. Nieuwsuur meldt dat ze vanaf 1 juli geen visum meer krijgen, na signalen dat de au pairs slecht worden behandeld. Er zijn klachten dat ze slecht betaald krijgen en soms ook zwaar schoonmaakwerk moeten doen. Die misstanden zijn er al jaren. En in Rotterdam zijn vandaag de veelbesproken geluidscamera's geplaatst om herrie in het verkeer aan te pakken. Zoals hard optrekkende auto's, knallende uitlaten en veel getoeter. Met andere woorden...
30: Scheid hebben aan anderen. En,
31: zo hard mogelijk rijden, pochen met auto's.
30: Ja.
31: Rotterdammers pochen eigenlijk niet.
29: Was bij Rijnmond. Mensen die worden gepakt krijgen een waarschuwing. Nog geen boete, het gaat om een proef. Maar met de geluidscamera's heeft Rotterdam wel een primeur. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang aangenaam. Morgen zonnig, maar heel warm. 25 tot 33 graden. En aan het eind van de middag is er kans op fikse onweersbuien.
28: Dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer. Wel nog een hele rits aan flitsers. Je moet opletten op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes. De hoogte van Amersfoort bij 40,1. A2 Echt Maastricht. De hoogte van Born bij 229,8. Op de A2 tussen Maastricht en Echt bij Geleen. Daar staan ze bij 236,3. A9 Alkmaar Haarlem bij 67,6. A13 Rotterdam-Rijswijk bij 14,1. A15 Gorkum-Rotterdam bij 75,1. Dat is de hoogte van Alblasserdam. A61 de hoogte van... München Gladbach, daar is de hectometerpaal niet bekend. En de A67, dat is Venlo-Eindhoven. De hoogte van Venlo, daar staan ze bij 72,7.
32: Q-Music. Joey van der Velden.
28: Zometeen de bandnaam die echt in 1 seconde is bedacht. Ik ga het je allemaal vertellen naar Armin van Buren. Eerst hier...

This Is What It Feels Like. Afrojack, die heeft er 60 in één keer gekocht. Maar waarvan ga ik je zo meteen vertellen. Eerst gaan we even afreizen naar Indonesië. Het is natuurlijk de plek waar je een hele wijde broek kan kopen met een olifant erop. Maar het is ook de plek om erachter te komen wie je nou eigenlijk bent. Zoals de Nederlandse hippie Camille daar ook. Hoed op, gitaar in zijn hand en een lekker wijd hemd had hij aan. En opeens zag hij zichzelf in de reflectie van een nachtwinkel. En hij dacht bij zichzelf, ik lijk wel een singer-songwriter en dat wil ik dat helemaal niet zijn. Dus werd er op de 14 uur durende vlucht naar huis een nieuw concept bedacht. Geen solo-liedjes meer. Nee, hij werd een band die het beste uit zichzelf wilde halen. In het Frans hebben ze daar dus een werkwoord voor. Faire de son monsieur. En voilà, de bandnaam was meteen binnen. En ook de hits die kwamen er heel snel achteraan. Want ja, deze staat gewoon op 24 in de Nederlandse top 40. Even in mijn beste Frans. Faire de son monsieur.

0: Black Q en Unhealthy. Zometeen een nieuwe episode van Normaal of Niet. En nou, we hebben nog niet echt een heel groot probleem. Het zou ook spannend kunnen worden. Genoeg aanmeldingen voor dit onderdeel, maar niet iedereen neemt de telefoon op vanavond. Dus nou goed, kom ik zo op terug, ga ik zo meteen regelen. En dit ken je wel, voordat je van huis vertrekt nog even check, double check langs al je spullen of dat je alles wel mee hebt. En als je zoveel reist als Afrojack, dan moet je natuurlijk extra goed opletten, want je bent niet zomaar weer thuis. Nou, er is één ding dat hij altijd in zijn rugzak heeft zitten, want hij kan echt niet zonder, dat is zijn pet. Waarom hij die pet zo fijn vindt, dat kan hij ook haarfijn uitleggen.
1: The nice thing about a hat is that you never have to do your hair. You just put on the hat and you're looking sharp.
0: Ja, je hoeft je haar nooit te doen. Zijn gekste pettenaankoop deed hij in Tokio. Toen heeft hij er 60 in één keer gekocht. En dat brengt de tussenstand op 150 petten. Zodat hij zeker weet, altijd zeker weet, dat hij eentje voor het grijpen heeft.

0: Alex Rowan bij Q Music en Ordinary. Over, wat zal het zijn, 12 minuten... is het de bedoeling om weer een nieuwe episode van Normaal of Niet te doen. Daarin leggen we dan altijd de gekke gewoonte op de weegschaal. Stellen we de vraag, is het normaal of niet? Die gekke gewoonte, dat zou in principe van alles kunnen zijn. Mits en maar iemand de telefoon opneemt. We krijgen daar altijd behoorlijk wat aanmeldingen voor. Maar ik vraag het even aan Thomas. Niemand neemt de telefoon op?
1: Niemand heeft de telefoon op.
0: Hoe kan dat nou? Zijn we niet aardig geweest?
1: Ja, maar ik hoorde dat jij een waanzinnige oproep gaat doen nu. Dus dat scheelt.
0: Dit was wel echt een blik achter de schermen. bij deze. Ik ben dus op zoek naar iemand met een opvallende gewoonte. Heb je een opvallende gewoonte waarvan misschien je collega of je beste vriend was zegt, nou, maar volgens mij is dit niet iedereen doet dit. Dan zoek ik jou. Dus pak even de app, stuur me gewoon even een berichtje. En stuur gewoon, hey Joey, mij heb je nodig. Mij kan je bellen, ik heb tijd. En dan komt het helemaal goed. Dan spreek ik je over 12 minuten en dan leggen we het langs de meetlat. Tot zo. Tot die tijd ga ik Bruno Mars draaien en even naar het toilet. Risk it all zometeen.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden. Je doet

0: in sportvoeding.
1: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
5: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
9: normaal meer. Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Oh.

je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Joey van der Velden.
8: Met zometeen Jonas Blue, eerst Bruno Mars. Dit is Risk.

0: Zo'n klein onderzoekje voor onze gekke gewoontes. Een beetje normaal soms niet. Vanavond tegen het licht de gewoonte van Quinty. Hallo.
1: Hi, goedenavond Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Iedereen gaat er nu wat van vinden, hè? Dat weet je.
1: Ja, en dat mag, want dat is in mijn omgeving ook al.
0: Oh, oké. Okay. Je bent al gewend dat iedereen er dan toch van zegt... ik vind er dit of dat van.
1: Ja, ben ik al gewend.
0: Oké, okay. Nou Quinty, vertel, wat doe jij?
1: Ja, ik gooi eigenlijk op alles wat ik eet wel mayonaise. Het moet overal bij.
0: Ja.
1: En het is zelfs zo erg dat ik het vroeger, zeg maar... als ik dan macaroni at, dan wilde ik de saus niet... En dan vroeg ik om gewoon mayonaise of macaroni zonder saus en dan deed ik daar mayonaise overheen.
0: Oké, maar zeg maar mayonaise of macaroni, dat voel ik dan nog. Maar noemen ze nog wat meer gerechten waar je dan ook mayonaise bij doet, wat niet zo doorgaans is?
1: Ja, ik doe het zeg maar ook op groenten. Als ik dan aardappels, gekookte aardappels met groenten doe, dan doe ik het er ook wel doorheen in plaats van jus. Ik smeer eigenlijk heel vaak ook gewoon een lekker crackertje met een dikke laag mayonaise en kipfilet erbovenop. Okay. Eigenlijk alles moet mayonaise op.
0: Nou, heb je verschillende soorten mayonaise?
1: Ja.
0: Beschrijven is jouw favoriet?
1: Ja, nou, mijn favoriet is zeg maar van de Albert Heijn eigen merk.
0: Ja, dat is opletten wat je zegt. Maar even qua smaak, qua dikte. Nee, prima.
1: Ja, hij is zeg maar gewoon heel romig en vet. Ik hoef geen slanke, gewoon zo'n hele slanke afval mayonaise. Nee, het moet allemaal echt heel vet en gewoon, ja, gewoon lekker veel room, zeg maar. Gewoon lekker romig.
0: Het moet een serieuze mayonaise zijn, dat is wat je zegt.
1: Het moet echt goede mayonaise zijn.
0: Duidelijk.
2: Normaal of niet?
0: De vraag is, als je luistert, wat vind je hiervan? Quinty eet eigenlijk bij 80% van de maaltijden mayonaise. Zeg ik dat goed?
1: Ja, 90 maakt het, maar 90 van.
0: 90. Je mag je mening doorgeven in de app van Q. Typ het of spreek even wat in. Druk je op het microfoon, je zegt super makkelijk. Dan roep je gewoon, nee, ik vind het normaal of niet. Quinty, tot zo, over 5 minuten.
1: Helemaal goed. Normaal.

0: Tot ver achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet? Vandaag tegen het licht de gekke eigenaardigheid van Quinty. Welkom terug.
1: Hi.
0: Roep even in één zin. Wat doe jij precies?
1: Ik gooi op alles wat ik eet mayonaise.
0: Rijst bij mij de vraag. Snap je? Rijst bij mij de vraag. Ja. Wat als er echt geen mayonaise in huis is? Wat eet je het dan niet?
1: Ja, dan krijg ik wel lichtelijke paniek. Dan, als de winkels dicht zijn, dan krijg ik wel stress. Dan eet ik gewoon liever niet.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb aan Q-luisterend Nederland gevraagd. Wat vinden jullie er eigenlijk van? Is het nou normaal of niet? Thanks als je een berichtje hebt gestuurd. Alles wordt hier gelezen en gezien. En in overweging genomen. Quinty, we fietsen er gewoon doorheen. Wat jij?
1: Ja.
0: Even kijken. Mayonaise bij alles? Vraagteken. Vreemd, maar wel lekker. J. en Duin schrijft dat. Niet normaal. Fabienne en L. heeft dat ingestuurd. Sorry, maar in plaats van jus. En pasta met mayonaise. No thank you. Eens even kijken wat er nog meer binnenkomt. Dan moet ik even aan de Apple rammelen. Moet er niet aan denken. Mayonaise in mijn vla. Dat zei Tilano Smit. Doe je mayonaise in je vla?
1: Nee, zover ga ik niet.
0: Niet normaal en niet gezond. 1000% normaal, dat schrijft Iris Dikkers. Heel normaal. I love mayonaise. Rachel heeft dat ingestuurd. Normaal komt hier binnen.

0: Ja, ik denk toch dat het niet normaal is.
1: Niet normaal. Niet normaal.
0: Nee, had ik ook verwacht.
1: Ja, echt?
0: Ja, ik had wel verwacht dat het niet normaal was. Als iedereen dat tegen mij zegt al in mijn omgeving, had ik niet verwacht dat heel veel mensen dat normaal zouden vinden verder.
1: Nou ja, bij deze, de casus is gesloten, de conclusie is niet normaal, maar ja, trek je er vooral niet te veel van aan, zou ik zeggen.
0: Nee, ik blijf gewoon lekker mayonaise eten.
1: Trek je er niks van aan. Heb jij trouwens dat nieuwe liedje van Martin Garrix en Ed Sheeran al gehoord? Repeat It, of vind je dat echt verschrikkelijk?
0: Ik heb het nog niet gehoord. Heel erg, sorry.
1: Zal ik hem even draaien?
0: Nou, graag.
1: Oké, thanks dat je erbij was. Fijne avond. Tot later.
0: Fijne avond.

0: Olivia Dienbeck Hewins, so easy. Er is me iets opgevallen. Ik heb het de afgelopen dagen heb ik het geprobeerd. En ja, volgens mij klopt dus mijn theorie. Of het is expres. Of, nou, ik weet ook niet precies hoe het zit. Maar het speelt zich allemaal af op het perron. Ik ga de laatste tijd weer heel veel met de trein naar mijn werk. En ik probeer dan altijd iets uit. En dat lukt maar steeds niet. Nooit en te nimmer. En nou, weet je wat, ik ga het zo meteen vertellen. Deze ga ik draaien.
1: We hebben een nieuw lid bij de ochtendshow. Elke vrijdagochtend hoor je Bram Krikken.

0: het verjaardagsrad. Kortom, alles wat je leuk vindt, maar dan gewoon met een snor. Tot morgen.
1: Q Music. 5 komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome Amsterdam. Koop je tickets nu.

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Veltzing-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veltzing-advies.
3: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hey mannen!
8: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: in sportvoeding.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl. Tot zo!
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: 3 minuten over 9, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van De Naad.
12: Goedenavond. Verkeersboetes worden volgend jaar nog duurder, dan melden bronnen aan de Telegraaf. Ondanks kritiek van de Tweede Kamer. Het kabinet verhoogt de boetes opnieuw omdat ze meestijgen met de inflatie. Daardoor betaal je voor de meeste overtredingen een paar euro tot zo'n tientje meer. In het dorp Warfum in Groningen maken ze zich op voor de komst van 150 asielzoekers. Komende nacht kunnen ze slapen in een sportcentrum in het dorp. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is namelijk geen plek. Warfum doet dit na een oproep van asielminister Van der Brink, zegt de burgemeester bij RTL Nieuws.
13: Daar moet je even over nadenken. Je moet ook even goed in gesprek. Dus we zijn van tevoren ook met mensen in het dorp in gesprek gegaan.
12: De opvang duurt tot maandagochtend. Dan is het afwachten welke gemeente zich daarna beschikbaar stelt. Dan naar België. Daar houdt het openbaar vervoer morgen een minuut stilte. Het is voor de slachtoffers van het ongeluk in Buggenhout deze week. Toen botsten een schoolbusje en een trein op elkaar. 2 kinderen en 2 volwassenen kwamen daarbij om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En Joey, als je op vakantie gaat, vraag je dan je buur om een oogje in het zeil te houden?
14: Doe ik qua huis en zo?
12: Ja, een beetje veilig van, houd het een beetje in de gaten.
14: Ja, dat doe ik wel. Maar dat komt, ik heb toevallig een hele leuke buurvrouw.
11: Die waar ik heel goed contact mee heb. Dus dan app ik even van, ben jij thuis? Kun jij eens even kijken of de deur nog dicht zit? Dus ik doe dat wel, inderdaad.
12: Oh, ja. Nou ja, in onze doelgroep is het dan valt dat nog wel mee. 55-minners gebruiken minder beveiligingsmaatregelen. 55-plussers wel, dat doet bijna 70%. Die vraagt de buren dan even om een oogje in het cel te houden. Oh. Bovenop zorgt deze groep ook voor andere maatregelen... zoals alarmsystemen, bewegingsgevoelige verlichting en tijdschakelaars.
11: Handig, handig. Mijn buurvrouw heeft nu ook de klopservice deze dagen.
12: De klopservice?
11: De klopservice, ja. Ik heb al mijn buurvrouw een paar keer gevraagd... kun jij eens op mijn voordeur kloppen? Want ik heb een camera dat ik mijn kat een beetje in de gaten kan houden met het hete weer. Soms roep ik mijn kat via de camera en dan komt hij. Maar soms komt hij ook niet. Nou, dan raakt Joey van der Velde natuurlijk in paniek. Oh. En dan heb ik mijn buurvrouw, kan je even kloppen. En dan zie ik hem als naar de voordeur sprinten, de kat. Dus
12: ze reageert. Een
11: klopservice heeft ze.
12: Oh, wat slim, wat goed. Ja. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang aangenaam. Morgen is het zonnig, maar ook heel erg warm. 25 tot 33 graden. En aan het eind van de middag, dan is er kans op fikse onweersbuien.
11: Ai. Ik ben uitgelogd.
12: Oei.
11: Qua verkeer. Mijn verkeer is uitgelogd. Dat is waar. Dat gebeurt altijd op donderdagavond. Even kijken, kan ik het ergens van anders vandaan halen? Zo. Op de A12 een vertraging tussen Den Haag en Zoetermeer. De hoogte van Voorburg. Nee, dit is geen vertraging. Ah, hier, flitsers.
12: Dat is ook geen vertraging.
11: Wat is dit, joh? Wat een puinhoop.
12: Ja, wat nu, hè?
11: Ja. Wat gaan we nu doen?
12: Pas gewoon een beetje op de snelheid.
11: Mijn scherm staat nu op 100, 200. Nou, laat maar zitten.
0: Music.
11: Joey van der Velden. Ja, nou, ik, weet je, als je nou... stuur mij even een mailtje, dan mail ik het wel terug.

zometeen Mando Diallo en Dance With Somebody. Ik reis heel veel met de trein. Vind ik gewoon lekker, een beetje mijmeren onderweg, een beetje boekjes lezen. En dan probeer ik dus altijd op de goede plek op het station te gaan staan. Toevallig zit bij mijn eindstation de uitgang helemaal aan de voorkant van het perron. Dus ik probeer dan ook voor in de trein te stappen. Dan stap ik dus meteen op de goede plek uit, als ik op de plek van bestemming ben. Maar wat is er nou? Het lukt me dus maar niet om op de goede plek op het instapperron te gaan staan. Dus als ik denk, weet je wat, ik loop helemaal lekker naar voren, dan stopt de trein helemaal niet zo ver. Dan moet ik weer helemaal teruglopen. Denk ik een dag later, oké, weet je wat, ik ga iets minder ver staan. Ja, dan stopt de trein dus helemaal aan het einde van het perron. Dan is het gewoon weer 500 meter lopen naar het begin van de trein, zodat ik aan het einde weer goed uitstap. Ik vraag me dan meteen af, ja, wat is dat? Is dat dan de wet van Murphy? Is het een soort stiekem kat-en-muisspel tussen de passagiers en de machinisten? Ik heb het gewoon, net toen ik op weg hier naartoe was, heb ik het geprobeerd. Is het me niet gelukt? Zometeen ga ik het nog eens doen. Gaat het me ook niet lukken? Ik weet gewoon dat het me niet gaat lukken. Hoe zit dit? Is toch...

with somebody. Gisteren had ik een vriendin aan de telefoon. En die belde ik over iets stoms, even iets te vragen of zo. Ik weet niet waarom, ik had gewoon die vriendin aan de telefoon. Op een bepaald moment zeg ik tegen haar, ik zeg, lig jij? Waarop zij zegt, ja, hoe weet je dat? Dus ik zeg tegen haar, ja, ik hoor dat. Kon ze niet geloven. Toch is het zo, ik kan horen of iemand staat of ligt. Dat heeft iets te maken met nou ja, ik weet dus niet hoe ik dit kan uitleggen, maar ik ga het zo meteen even aan je laten horen. Dus ik heb aan mijn collega Judith Eijk, die je altijd in de nacht hoort, gevraagd om zo meteen even ergens te gaan staan of op de grond te gaan liggen. En dan ga ik gokken welke van de twee het is. Dat zo, en

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzienkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Veldzienadvies. Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
12: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
15: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
22: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld.
0: Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Joey van der Velden.

0: Zometeen Just Stay en Turn the Lights Off. Ik kan dus horen of iemand staat of ligt. Ik heb, gisteren had ik aan een vriendin, had ik aan de telefoon. En op een bepaald moment zeg ik tegen haar, lig jij of zo? Waarop zij zegt, ja, hoe weet je dat? Ik zeg, nou ja, dat hoor ik. Ik kon ze niet geloven. Toch is het zo, ik ga het even laten horen hoe ik dat doe. Ik heb aan mijn collega Judith Eijk, die altijd in de nacht hoort, gevraagd om te gaan staan of op de grond te gaan liggen. En dan ga ik dus gokken welke van de twee het is. En als je luistert, fijn als je even meegokt. Ik ben gewoon benieuwd wat jij denkt, kan je doen in de app van Q. Alright, daar gaan we.
1: Hallo.
0: Judith Eijk.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Judith, hoe is je vakantie tot dusver?
1: Lekker, het is fantastisch weer. Ik heb echt een goede week uitgekozen.
0: Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Want even voor mensen die het niet weten, jij blijft in het land, hè, gewoon.
1: Ja, ik blijf gewoon lekker in het land. Even een paar dagjes weg.
0: Oké. Okay. Zeg eens iets.
1: Hallo.
0: Oké, okay. Dat is belangrijk. Nee, heb je hond mee eigenlijk?
1: Nee, de hond heb ik lekker thuis gelaten. Nee, die is er niet bij.
0: Wat is je favoriete cocktail?
1: Ik drink geen alcohol.
0: Oh ja, dat is waar. Maar je hebt ook alcoholvrije cocktails natuurlijk.
1: Ja, maar die drink ik eigenlijk ook niet echt, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee?
1: Ook niet. Vind ik ook niet zo. Als ik ga, dan doe ik wel even lekker decadent en dan is het lekker champagne. Maar voor de rest drink ik eigenlijk niet.
0: Dat is ook heel lekker natuurlijk, champagne. Maar ben jij van het avontuurlijk bestellen? Want ik ben juist altijd, als ik iets op een kaart zie of zo, of aan een bar staan, ik heb geen idee wat ik ga bestellen, dan bestel ik dat, zeg maar.
1: Dus je bestelt gewoon wat je denkt, nou, doe dat maar eens.
0: Dat wat ik niet ken, inderdaad.
1: Oh nee, dat heb ik totaal niet.
0: Hoeveel bikinis heb je bij je?
1: Twee.
0: Oké, okay, ik denk dat ik het weet. Ja.
1: Weet je het?
0: Ja, ik hoor het heel duidelijk. Ik kan dit gewoon.
1: Nee, ik hoor helemaal niks van.
0: Nee, serieus. Oké, als je zit te luisteren, ik ben ook benieuwd wat jij denkt. Stuur even Judith staat of Judith ligt in de app van Q. Neem ik dat zo meteen ook even mee in de uitslag, Judith. Doe ik even één liedje, vind je dat goed?
1: Ja, dat is goed.

0: Diana Hermans die zegt, ze ligt, denk ik. Tom Wilming zegt ook, Judith ligt. Marco Pont zegt, Judith ligt. Ja, ik kan dus horen of iemand staat of ligt. Dat hoor ik aan de stem. Ik kwam daar achter doordat ik een vriendin sprak aan de telefoon. Op een bepaald moment zei ik, jij ligt. Zei ze, ja, dat klopt. Hoe weet je dat? Nou, dat kan ik dus horen. Dus ik heb net Judith Eijk gebeld en haar gevraagd, ga staan of ga liggen. En ik vroeg dus ook aan jou, wat denk jij? Nou, de appjes die binnenkomen, die liegen er niet om. Twee man sterk zegt hier, Judith ligt. Ligt, niet liegt. Ja, misschien ook wel, weet ik niet. Ligt. Fieke schrijft dat. Staat. Michel schrijft dat. Judith liegt. Licht. Kom ik opeens niet uit het woord licht en licht. Wat is dit nou weer? Het is onhandig bij dit onderdeel. Judith staat, schrijft Astrid. Licht. Anja Kloosterman. Licht, schrijft Ada Kieft. Jesse Schaap zegt licht. Ja, Judith.
1: Ja?
0: Je hoort het dus, je hoort het. De meerderheid denkt dat jij licht.
1: Dat, okay.
0: Dat zeggen alle luisteraars van... van Q.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar ja, het is belangrijk wat jij zegt.
0: Ja, dat is belangrijker. Belangrijker wat ik zeg, inderdaad. Ik denk dat jij staat. Jij bent, want jij bent op vakantie. Ik denk niet dat je op dit tijdstip ergens op de grond bent gaan liggen. Het heeft ook een beetje met tijdstip te maken. Maar duidelijk dat jij staat.
1: Oké. Moet ik het nog verklappen? Of?
0: Ja, zeg maar.
1: Nou, de luisteraar is het goed. Jij bent fout.
0: Nee!
1: Ja, absoluut. Ik lig.
0: Oh, nee. Nee!
1: Ja, oh. ja, ik lig.
0: Waar dan?
1: Op een bankje.
0: Op het strand?
1: Ja, bij het strand inderdaad, maar wel op een bankje. Ja, want ik dacht, precies wat jij zei. Jij dacht, nou, jij staat nu op dit tijdstip, sta jij. En toen dacht ik ga expres naar een bankje zodat ik kan liggen.
0: Oké. Ik dacht echt dat ik dit kon.
1: Nou, misschien moet je het gewoon nog een keer proberen.
0: Maar ik heb zo zitten opscheppen de afgelopen 15 minuten... dat ik heel goed kon horen of dat iemand staat of ligt. Blijk ik er geen hout van te bakken ook. Maar goed, oké. Nog een keer proberen, zeg jij. Andere collega.
1: Ja, ik zou het gewoon nog een keer proberen.
0: Vriend of vriendin, oké. Prima. Sorry voor het storen tijdens jouw vakantie.
1: Dat geeft helemaal niets.
0: Tot later!
1: Nee, doei! Doei!

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.

0: Moet het nog een keer doen, intro?
1: Nee.
2: Lars Boelen!
1: Ja!
2: Haast is geboden. We moeten door. Paniek al net op de gangen. Komt het goed qua tijd?
1: Ja, ik heb jou nog gebeld. Hoe gaan we qua tijd? Maar zo.
2: Echt?
1: Moet opschieten, zie ik.
2: Oké, Pippa Petje maar spelen, toch?
1: Ja, graag.
2: Oké, dan gaan we.
3: Pim, bam, petje.
4: Een saus met de letter K.
2: Knoflooksaus.
1: Waarom? Ik hoor helemaal galm, of niet? Of was
2: top.
1: Het alleen... Oké,
2: okay.
1: Ja, dat is goed. Goed.
2: Puntje voor mij. Wil je dat doorspelen?
1: Ja, graag.
2: Ik heb soms het gevoel dat jij het helemaal niet meer ziet zitten.
1: Ik vind het heel leuk. Nee, laat het doorgaan.
4: Een film met de letter F.
2: Film met de letter...
1: Vlodder.
2: Ja!
1: Vlodder.
2: Maar is Vlodder 1, 2 of 3?
1: Nou, wat maakt dat er uit? Vlodder 1. In Amerika. Dat vond ik wel leuk.
4: Een getal met de letter V.

0: 5. Nou, kunnen we?
1: Jij vindt het niet meer leuk, hè?
0: Jawel, maar het gaat toch goed?
1: Oké, zometeen Lars Boelen.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op Prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij Vakanties.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
8: Aldi. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
9: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar €1 per maand. Zo wel simpel kan het zijn.
12: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Attap.
12: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Stop met luieren en kom naar de babydeeldagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
22: Sorry. Maar het is WK!
23: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
24: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
26: Mindshift. Elk moment
0: perfecte reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Inmiddels 10:00 geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
13: Goedenavond. In Uithoorn zijn honderden mensen op de been voor en tegenstanders demonstreren vanwege de komst van een AZC. De gemeente besloot vandaag dat er plek komt voor 250 mensen. PVV-leider Wilders is ook naar de demonstratie gekomen.
15: AZC, weg ermee! AZC, weg ermee! Fijne avond en heel veel succes!
13: De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoorn liepen namelijk uit de hand. De overheid gaf afgelopen jaren bijna €2 miljoen uit aan privévluchten voor ministers, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Eerder was er kritiek op de reis van defensieminister Jessogus naar Cyprus. Die trip met een privéjet kostte bijna €1 ton. Maar oud-defensieminister Brekelmans spant de kroon. Zijn reis naar Canada en Irak was het duurst ruim €180.000. De politie had het eerder vandaag druk nog in Amsterdam. Een man van 58 bedreigde in een woning een vrouw met een vuurwapen. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Een zwaar bewapende agent drong het huis binnen om de man op te pakken. De twee kennen elkaar en er zou ruzie zijn geweest. En Lars,
5: ja?
13: Als je een film kijkt, wie zie je dan vaker in de hoofdrol? Een pratend dier of een oudere vrouw?
5: Wat een bijzondere vraag ineens. Ja. Pratend dier of een oudere vrouw? Dan denk ik een oudere vrouw.
13: Ja, het antwoord is dus een pratend dier.
5: Dat meen je niet.
13: Ja, het is zeker waar.
5: Pratend.
13: Films hebben 4 keer zo vaak een pratend dier in de hoofdrol dan een vrouw van 60 jaar of ouder, blijkt uit onderzoek. Sterker nog,
5: ja?
13: Er zijn meer films met een mannelijke hoofdrolspeler die Chris heet dan met een oudere vrouwelijke hoofdrolspeelster. En dat is dus onderzocht aan de hand van films van een jaar of 3 geleden.
5: Dit is echt degene die dit onderzoek heeft gedaan. Die heeft echt niks beters te doen, hè? Ik bedoel, wat de fuck? Nou goed, laat maar.
13: Je zal nooit meer hetzelfde naar een film kijken. Nee, hoe dat trouwens komt, is niet bekend. Als het gaat om pratende dieren, hebben we bijvoorbeeld over Garfield een beetje
5: bellen. Oh, ja.
13: En in één keer denk van, goh, dat
5: is raar iets.
13: Nee, weer van Weerplaza. Morgen tropisch, zonnig, maar wel heel warm. 25 tot 33 graden. Maar aan het eind van de middag, dan is er kans op fikse onweersbuien.
5: Verkeersinformatie van Flitsmeister met op de weg toch redelijk druk nog. Vertragingen van 10 minuten of langer, dat is er één. Die staat op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Schiedam-Noord en Pernis. Daar is de weg dicht. Schade aan de tunnel staat en je vertraging daar 13 minuten. En er zijn flitsers gezien. De 2 meest gemelde staan langs de A9 Alkmaar richting Haarlem bij 67.8. En de A67.67. Venlo richting Eindhoven staan ze bij 72.7. Zo'n avond wordt het. Ja, sorry.
26: Music. Lars Boelen.
5: Alle avondmensen verzamelen. De avondshow voor de donderdag met zometeen nieuwe muziek. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Na Somber en eerst Camila Cabello. Yeah.

0: Nieuwe ronde.
1: Repeat. Repeat.
0: Of niet. Daarin mag je je mening geven over nieuwe muziek. Deze keer van Jonas Blue. Ja, het is een tijdje stil geweest rond Jonas Blue. Heeft een tijdje niks gemaakt. 3 jaar om precies te zijn. Ja, Jonas Blue had er even geen zin meer in. Althans, hij had geen inspiratie meer. Even geen inspo. En wat doe je dan? Dan pak je je spullen en dan vertrek je naar Centerparks de Hutteheugd. Nee, hij is wel verhuisd. Hij is naar Miami gegaan. Ja, dat heeft hem toch best goed gedaan. Even dat zonnetje op het bolletje, dan gaat die creativiteit weer stromen. En het eerste product van die creativiteit, die ga ik nu aan je laten horen. Edge of Desire heet het nummer, samen met Malive. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Spreek je mening even in. En ik wil je vragen, doe het alsjeblieft een beetje snel, want het is een heel kort liedje.
1: Repeat.

0: repeat. Repeat. Of niet. Nieuwe muziek van Jonas Blue en Malive. En Edge of Desire. Ja, en de vraag is, wat vind je ervan? Mag die door naar de volgende ronde, repeat of niet? Patrick die zegt, ja hoor, lekker nummertje, kom maar door. Repeatje ook voor Chrismo, lekkere zomervibes. Repeatje van Willeke, repeatje voor Diana. Nietje dan weer voor Robert-Jan. Ja, ja, ja, laat die zomer maar komen, zegt Wilma. En repeatje voor Meloes. En even kijken, Hendrik die zegt, repeat, Tenerife. Here we come. Ik heb zin in de zomer. All right.
1: Een repeatje natuurlijk. Lekker zomers. Hey.
2: Repeat. Dat liedje is wel lekker zomers, maar ik heb nog niet echt het idee dat ik dit vaak wil horen. Dus nee, voor mij geen repeat.
3: Een repeat voor mij. Dit klinkt wel gezellig zomers zo.
4: Ja, ja, ja. Ik geloof hem. Ja, klinkt wel leuk. Zomerdag. Super.
5: Hallo, hallo. Daar was het weer. Doe maar een repeatje voor mij weer. Hij klinkt lekker zomers.
3: Ik denk zeker een repeatje.
0: Ja, dat is echt, het komt echt denk ik ook mede door het weer van de afgelopen week. Maar ruimschoots een repeat. Voor de nieuwe van Jonas Blue en Malive. Edge of Desire.

0: was ook bijna janken bij mij thuis vandaag. Ik zat op de bank naast mijn vriendin en zij moest niezen. En toen werd ze even helemaal gek omdat ik geen gezond hij zei.
1: Lars Boeien!
2: Lars Boeien!
3: Huh? Maar hij heet toch Lars Boelen?
2: Ja, klopt. Maar het gaat nu over dingen die niet boeien.
1: Boeien!
0: Ja, dat boeit me dus echt niet. Het boeit me echt geen reet of iemand nou tegen mij gezondheid zegt na het niezen of dat ik dat... Wat maakt dat nou uit? Toch? Maakt toch echt geen reet uit? Nou goed. Ik dacht, het is een mooi moment om weer even een rondje Lars Boeien te doen. Even je frustraties te uiten. Gewoon dingen die jou totaal niet boeien. Nou, even een ander dingetje wat mij niet boeit. Tanlines of bruin worden op vakantie interesseert me echt geen reet. Al kom ik witter terug dan dat ik heen ging. Het maakt me echt niet uit of ik nou wit word. Zijn sommige mensen die gaan daar heel wild op. Maakt me niks uit. Boeit me niks. High Rocks. Weet je wel, die fitnesswedstrijd waar je zo heel duur moet je kaartje verkopen. En dan ga je jezelf de blubber rennen en trekken aan touwen. En weet ik het allemaal. Met ballen gooien. Interesseert me niet. Boeit me niet. Nou, je hebt vast ook wel dit soort dingen, toch? Wat boeit jou totaal niet? Laat even van je horen en stuur het nu deze kant op met een berichtje in de Q-Music app. En ook Alex Warren, komt eraan.
4: We hebben een nieuw lid bij de ochtendshow. Elke vrijdagochtend hoor je Bram krikken naast Mattie.
5: Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in.
6: En verder blijft het gewoon de...
7: Happy Friday!
6: Die je van ons gewend bent hoor. Kans op 2.500 euro bij 4 op een rij. Het verjaardagsrad. Kortom, alles wat je leuk vindt, maar dan gewoon met een snor. Tot morgen.
8: Q-Music.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
13: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
17: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
18: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn...
19: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
21: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
22: Gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
25: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Joujou.
25: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Lars Boelen.
9: Wat boeit jou niet? Laat het weten en doe dat met een berichtje in de Q-Music app.

0: Coldplay en Viva La Vida bij Q Music.
1: Het is tijd om even lekker een beetje stoom af te blazen.
2: Lars Boeien!
3: Lars Boeien!
4: Huh? Maar hij heet toch Lars Boelen?
3: Ja, klopt, maar het gaat nu over dingen die niet boeien.
2: Boeien!
1: Ja, gewoon even dingen die jou totaal niet boeien. Nou, er kwam een hoop binnen. Even een kleine greep. Inge bijvoorbeeld.
5: Al dat geneuzel over eiwitten.
1: Nou ja.
5: Het boeit me geen reet hoeveel gram eiwit jij naar binnen werkt elke dag. Iedereen met een gezond dieet komt er toch wel aan. Je hebt het niet nodig.
1: Oké. Okay.
5: Laat me met rust.
1: Ja, oké, Inge, duidelijk. Even kijken, Marvin die stuurde berichtjes. Die zei, ja, vond ik ook grappig. Hij zegt, ja, het boeit me dus totaal niet wanneer mensen op vakantie gaan en zo'n polar steps aanmaken. Zodat je elke dag kan zien wat ze doen. Weet je, ik zie wel een keer een Insta-post voorbij komen. Dat geloof ik ook wel weer. Maar ik hoef niet elke dag op de hoogte te worden gehouden met een soort dagboek. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind dat best wel geinig om af en toe eens te volgen. Maar Marvin, ik snap je hoor. En even kijken, Samuel nog.
6: Ja, wat mij dus echt niks boeit, is wat jouw tatoeages betekenen. Ik heb ze ook, maar houd lekker voor je.
1: Alright, alright. Nick, goedenavond.
7: Goedenavond.
1: Nick, er is ook iets wat jou totaal niet boeit. Vertel.
7: Voetbal en poeltjes.
1: Oh ja, nou dan ga je een leuke tijd tegemoet binnenkort. Ja, ja.
7: Ik negeer het allemaal.
1: Ja, natuurlijk het WK voetbal komt eraan, Nick.
7: Ja, bij mij op het werk zijn ze met een poeltje begonnen. Ze hebben mij gevraagd ook of ik daarmee wil doen. Maar nee, Jantje, dat boeit me echt totaal niks.
1: Maar gewoon voetbal in het algemeen ook niet. Je bent niet fan van een club of zo.
7: Nee.
1: Nee. Ja, we hebben vandaag dus ook, ik heb dat hetzelfde hoor. Ik vind WK's en EK's vind ik dan nog wel leuk. Dan kan ik wel fanatiek zijn. Ik heb vroeger ook zelf gevoetbald, maar dat heb je ook niet gedaan dan ik, denk ik. Of,
7: Nee, heel vroeger wel eens. We hebben een speelveldje.
1: Ja, precies. Maar
7: niet
1: bij een club.
7: Nee. Nee.
1: We kregen vandaag ook weer een mailtje hoor, bij Q Music of we willen meedoen. Het gaat ook echt om geld. 15 euro per persoon vond ik al echt veel geld. 15 euro. Ja. Nou, ik vind het echt zonde van mijn geld. Ik doe het ook. Ik snap jou wel hoor, Nick. Dus Nick, als ik tegen jou zeg WK-pools, wat zeg jij dan?
7: Laat boeien.
1: Heel goed. Nick, fijne avond.
7: Fijne avond.
1: Mazzel.

Het anthem voor het WK voetbal dit jaar. Shakira en Burna Boy. En Die Die heet het nummer. Dat is wel grappig. Die twee spreken ook een aardig woordje Fries. In een naaie die. In een naaie die die. Ja, matig grapje. Hey, zometeen spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker geldbedrag. Aanmelden kan zometeen naar Sam Fender, Olivia Dean en eerst Dua Lipa.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In bij Q. Het is bijna 11 uur, het nieuws komt eraan. Met Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: Ja, het is opletten geblazen. Verkeersboetes worden mogelijk weer duurder.
0: Ach, nou, en dan heb ik gelijk ook de oplossing voor je als je er eentje hebt gereden. Zometeen namelijk een kans op een lekker geldbedrag in een nieuwe ronde Klok tegen de Klok. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Swanita die speelde gisteren mee. Die won €320. Zo, dat is echt veel geld. Dat is het hoogste bedrag dit jaar gewonnen in Knok tegen de Klok. Heb jij zin om mee te spelen? En kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Stuur dan nu het woord...

0: nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-Music app.
1: Het is een bizar record. David Guetta staat al sinds maart 2022 non-stop in de top 40.

0: Maar die marathon loopt deze week misschien wel op zijn einde. Awake Tonight staat namelijk voor de uitgang van de lijst. De vraag is, houdt hij het nog een week vol? Redt David zichzelf met een nieuwe hit? Of is hij deze week...
1: Go, go, go.
0: Dat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe Top 40.
2: De Top 40.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
7: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Attap.
8: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Open nu gemakkelijk ASN Sparen. En krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Oranje fans

0: We groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Wat krijg je van Nathalie van Zuylenkom?
2: Goedenavond. In Uithoorn waren vanavond honderden mensen op de been. Voor- en tegenstanders demonstreerden vanwege de komst van een AZC. Ook PVV-leider Wilders was bij de demonstratie. De gemeente besloot vandaag dat er plek komt voor 250 mensen. Het werd even onrustig toen tegenstanders voorstanders bekogelden met eieren en flesjes. De ME was aanwezig en inmiddels is het weer rustiger. Verkeersboetes worden volgend jaar nog duurder. Dat melden bronnen aan de Telegraaf. Ondanks kritiek van de Tweede Kamer. Het kabinet verhoogt de boetes opnieuw omdat ze meestijgen met de inflatie. Daardoor betaal je voor de meeste overtredingen een paar euro tot zo'n tientje meer. Dan naar België. Daar houdt het openbaar vervoer morgen een minuut stilte. Het is voor de slachtoffers van het ongeluk in Buggenhout deze week. Toen botste een schoolbusje en een trein op elkaar. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. En drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En het gaat maar door, de kritiek op de allereerste elektrische Ferrari. Fans haten het design en het nep brullende motorgeluid. Ook journalisten vinden er wat van, zoals deze journalist van Autoweek.
3: Ja, ik schrok toch eigenlijk wel een beetje, wat ik ook verwacht had, dit niet. Ik heb nog geen collega's daar gehoord die zeiden van wow, wat een prachtige auto, of wat heeft Ferrari dit magnifiek gedaan.
2: Ja, ook een voormalig directeur van Ferrari vindt de elektrische Ferrari helemaal niks. Hij hoopt in elk geval dat ze het paardje, het Ferrari-logo, eraf halen.
1: Ik hoorde dat het was ontworpen door een van de ontwerpers van de iPhone. Het is ook een heel minimalistisch ding geworden, die Ferrari.
2: Oh, is dat zo?
1: Ja, ik vind het niet zo heel lelijk, maar ik kan niet zo'n auto kennen.
2: Ik ook niet. Wie weet het. Weer van Weerplaza. Morgen tropisch, zonnig en heel warm. 25 tot 33 graden. Ja, aan het eind van de middag, ja, dan draait de boel. Dan kan er fikse onweersbuien vallen.
1: Oei. Dan verkeersinformatie van Flitsmeister met één vertraging. Die staat op de A4, Den Haag Rotterdam tussen Vlaardingen Oost en Pernis. Daar hebben ze schade aan de tunnel. Heel vervelend is dat. Je vertraging naar 10 minuten. En flitsers zijn niet gezien.
4: Music. Lars Boelen.
1: Knaken, doekoes, manies, flappen.

0: en Still Champagne bij Q-Music. Nicky, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Hey Nicky, jij hebt lekker ingeslagen.
1: Ja, klopt. Ik heb goed mijn best gedaan.
0: Ja, want je bent naar de outlet geweest.
1: Ja, zeker. Ja, dan blijft er toch veel aan je vingers plakken.
0: Ja, ik snap het wel. Ik ben een ontzettend gierig persoon. Dus een outlet is voor mij zeg maar een hemel op aarde. Dat is natuurlijk echt fantastisch. Ja. Heb jij dat ook een beetje?
1: Word je ook een beetje hebberig van. Hè?
0: Heel erg hebberig van. Heel erg.
1: Ja, precies.
0: Ja. En wanneer, voor hoeveel euro heb jij je ingeslagen dan?
1: Ja, 300 euro ongeveer. Zo. Het zou leuk zijn als er wat terugkomt via knokdekenklok.
0: Ja, dat snap ik. Nicky, kunnen we even snel een korte shoplog doen? Wat heb je allemaal gekocht?
1: 4 shirts, een broek, schoenen, kleren voor de kleine inderdaad.
0: Oh ja, ook ja. En allemaal merkkleding.
1: Uiteraard.
0: Ja. Nou, dat vind ik 300 euro eigenlijk helemaal niet zoveel als het door schoenen en zo. En shirts en broeken.
1: Okay. Ja,
0: en, Nicky, we gaan proberen een deel van dat bedrag, of misschien wel meer dan dat bedrag, wie zal het zeggen, terug te winnen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: We gaan een nieuwe ronde klok tegen de klok spelen. Het werkt heel eenvoudig. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, dan win je niks.
1: Ja.
0: Dat is hoe het werkt. Heb je het vaker gehoord, Nicky, of niet?
1: Ja. Ik heb me zo vaak aangemeld en nooit uitgekozen. Dus ik hoop dat ik het goed ga doen.
0: Ach, dan word je een keer uitgekozen. Dan gun ik je ook dat je wat wint.
1: Ja, zou mooi zijn.
0: Ja, oké. Okay. Doe jij vaak dan mee als je zeg maar in de auto zit of zo of luistert? Doe
1: ja. Dan zit je altijd goed, hè?
0: Ja, precies. Dan heb je dus altijd goed. En nu ben je zelf zeg maar het leidend voorwerp. En nu is het aan jou de taak om de rest van Nederland mee te spelen. Oké. Okay. Ja, nou, het enige wat ik kan doen is jou heel veel succes wensen. Nicky, daar ga je.
1: Dankjewel.
2: €20. 166 €.
0: 166 €.
1: Stop.
0: Oh, er gebeurde nu iets, Nicky, wat ik niet had verwacht. Want het bedrag werd genoemd. Toen duurde het even en ik denk, nou ja, jij wacht nu op het volgende bedrag. En in één keer bedacht je, ik ga nu toch stoppen.
1: Ja ik denk, dit is een mooi bedrag, dus...
0: Dus waarom ook niet? Nee, het is ook een fantastisch bedrag. 166 euro, Nicky. Daar zijn stop. Die heb je lekker in de tas, maar ik ben toch benieuwd of die dan uiteindelijk nog verder was gegaan.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ai, ai, ai. Nicky, je had ook geen seconde later moeten roepen, hoor.
1: Nee. Nou, dan ben ik nog blijer dat ik geroepen heb.
0: Ja, snap ik. Fantastisch gedaan. 166 euro zat er in de klok. En dat volledige bedrag, 166 euro, gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een fijne avond, Nicky.
1: Lekker, dankjewel.
0: Mazzel.
1: Doei.
0: Morgenavond bij Stefan, een nieuwe ronde knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje. Hey, ik heb zometeen leuk nieuws over aanstaande maandag. Dan begint er iets. Wat dat is, hoor je zo naar Bruno Mars. En nu, Sommieux.

0: just might. Bruno Mars en I Just Might. Hey, maandag, kijk eens even op de kalender. Maandag, dan is het 1 juni. En juni is foute maand bij Q-Music. Dat betekent een verse foute 1500. De 1500 foutste liedjes volgens jou. Vanaf volgende week kan je daar al op gaan stemmen. En nu ga ik je iets vertellen. Ja, en ik weet... mag ik dit eigenlijk wel zeggen? Ik weet niet of ik dit al mag verklappen. Fuck it. Ik ga het gewoon doen. Oké, kijk. Als jij vanaf volgende week ergens jouw stem uitbrengt... die foute 1500... maak je kans op een hele leuke foute... en stoute prijs. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Maar dat is een beetje wat ik ga doen. En dat gaan we dan in de avondshow weggeven. Dus vanaf volgende week. Houd het in de gaten. En dit is het Foute Anthem.
1: Dit is het Foute Anthem.

0: Het foute einde van dit jaar. K3 en Donnie en Schaduw. Hey, de late avond hier voelt eerlijk gezegd als één grote vriendengroep bij elkaar. Jij en ik en iedereen die luistert. Ik beschouw jou ook echt als een vriend. En ik voel dan ook echt dat ik het volgende ook wel met jou kan bespreken. Ik vind het ik wel een beetje getwijfeld van moet ik dit nou op de radio echt zo uitgebreid gaan vertellen. Maar ik kan het denk ik wel doen. Ik ben namelijk vandaag benaderd door de NPO. Ja, dus misschien is dit helemaal niet handig dat ik dit nu zeg. Ik heb nu geen tijd voor om er verder op uit te wijden. Maar ik kom daar zo meteen even bij je op terug. De publieke omroep heeft me benaderd. En ook Maal Smit komt eraan.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Lars Boele.
0: Ja, ja. Met zometeen Duncan Lawrence en eerst Maal Smit en Niall Horan.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Duncan Lawrence en Arcade bij Q-Music. De late avond voelt hier als één grote vriendengroep bij elkaar. Ik beschouw jou ook echt als een vriend. En daarom durf ik eigenlijk wel het volgende met je te delen. Ik heb hier wel even over getwijfeld. Sterker nog, binnen Q-Music weet niemand dit nog. Dus dat maakt het wel extra lastig. Ik ga het je toch vertellen. Ik ben namelijk vandaag benaderd door de NPO. In het bijzonder Omroep Max. Ik ben daar een jaar geleden voor het eerst geweest. En ik moet zeggen, ik vond het meteen leuk. Ik voelde me heel erg welkom. Ik werd leuk ontvangen. Hele vriendelijke mensen bij Omroep Max. We zijn nu een jaar verder. We hebben eigenlijk het afgelopen jaar geen contact meer gehad. En ineens krijg ik vanmiddag een mail van Dirkje. Dirkje van Omroep Max. Ja, ik kan die mail wel even voorlezen. Beste Lars. Jouw aflevering van de Max Geheugentrainer wordt herhaald.
1: Welkom bij de Max Geheugentrainer.
0: Ja, ik heb dus vorig jaar meegedaan aan de Max Geheugentrainer. Superleuk tv-programma. Het kan een pittig spelletje zijn. Je moet namelijk allemaal geheugenoefeningen doen. Dingen onthouden, woorden aanvullen. Je moet rekenen. En natuurlijk het boodschappenspel. Ken je wel toch? Boodschappenspel. Dan laten ze aan het begin van het programma laten ze een boodschappenlijstje zien. En aan het eind van het programma moet je die weer opnoemen. Ik zit er denk, ik moet misschien niet gaan spoilen hoe dit is afgelopen. Of ik het goed heb gedaan of niet. Je kan ook serieus geld winnen. €100 kan je met het programma winnen. Maar zet hem vast in je agenda. 23 juli, 10:30 in de ochtend. NPO 2. Ik zie ook een berichtje binnenkomen van Marcel. Ja, Marcel dacht dat ik wegging of zo bij Q-Music. Nou, ik weet niet hoe die daarbij komt. Dat vind ik ook heel raar. Tuurlijk ga ik niet weg bij Q-Music. Sienna

0: is de Robbie Williams en Let Me Entertain You. Inmiddels 11:45 geweest. Kunnen we wel zeggen, bijna middernacht. Zometeen begint de nieuwe dag niet goed, maar fout. Dat doen we elke nacht bij Q. En het is weer zover. We komen er niet uit. We komen er niet uit. Romy van de redactie, jij wil heel graag een nummer horen. Maar ik wil ook heel graag een nummer horen.
1: Ja.
0: En nou, doe even jouw pitch voor jouw nummer.
1: Nou, ik ben een beetje aan het inkakken. Het is 11:45. Ik heb even zin in een beetje energie. En dan denk ik meteen aan Sean en Paul. En dan denk ik, ja, dan moeten we even opstaan. Even met die billen schudden. Get busy.
0: Kijk, ik heb een gevoel, ja, maar jij probeert ook zieltjes te winnen met dat billen schudden. Dan zeg je ook, nou dat zeg je nu dan niet, maar dan ga je straks zeggen, mensen, we hebben ook kijk live, hè?
1: Zeker, ja. En dan kan ook getwerkt worden.
0: Ja, ik ga meer gewoon op het nuchtere gevoel van de mensen. Ik denk ook, straks om 12:00 staan we met 1 been in het weekend, dan is het vrijdag, wat wil je dan? Dan ga je lekker naar de kroeg, dan ga je lekker meezingen, dan wil je gewoon lekker Yves Berendsen.
2: Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
1: Ja, maar die hebben we nou al zo vaak gehoord.
0: Ja, maar dat is toch een leuk nummer? Ja, maar dat maakt toch niet uit? Als je
1: nee,
0: hem vaak hebt gehoord.
1: Ja, klopt. Maar ik weet
0: het. Je hebt liever Sanne Paul. Okay.
1: Ja, even schudden. Ja,
0: we komen er niet uit. We laten jou aan het woord. Kom maar door. De poll die loopt binnen ons in de Q-Music App. Ach, nee toch. Het is toch... Hoe
1: nou,
0: kan dat
1: gelijk.
0: Oh, het gaat nu gelijk. Oké. Okay. Nou, stemmen maar. Welke wil je horen? Jean-Paul of wordt het Yves Berends? Nummer met de meeste stemmen gaan we zo voor je draaien. Maar stem gewoon even op Yves Berends. Ondertussen sneller. Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Mensen zijn ook echt makkelijk te overtuigen, heb ik het idee. We beginnen zo de nieuwe dag. Niet goed, maar fout doen we elke nacht bij Q. Romy van de redactie en ik hebben allebei een liedje tegenover elkaar gezet. Romy ging voor deze. Oh,

0: helaas.
1: Wat, hoezo maar helaas?
0: Je hebt niet gewonnen.
1: Ik wil het er even spannend maken.
0: Oh. Ja, nou, maak het even spannend.
1: Ik heb inderdaad niet gewonnen.
0: Nee!
1: Nee, ik heb niet gewonnen. Hoe kan het nou?
0: Het is lekker Jean de Paul geworden. Ja, echt heel veel mensen hebben erop gestemd.

0: Dennis.
1: Ja, die willen natuurlijk ook gewoon even lekker met die binnen schudden. Maar er zijn ook genoeg mannen, hoor. Die willen het natuurlijk, denk ik, dan zien.
0: Ja, dus je bent wel wat verschuldigd.
1: Nou, ik zou zeggen, gooi die kijk live aan. En gaan we zo meteen lekker dansen op Shanna Paul's.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo

0: je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
1: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
2: Sirene.
3: Goed!
0: Lukt het jou ook om vier dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. Vier op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speel bewust 18+.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
6: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus Aldi.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Inmiddels middernacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Peter van Oudheusden.
14: Goedenacht. Asielminister Van der Brink heeft afgelopen avond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Het was afgelopen avond onrustig in Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe. Hij zei dat onze mensen worden vervangen en pleitte voor remigratie. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden afgeblazen. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De wereldkampioen versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat de twee darters in de finale in Londen stonden. De Nederlander Michael van Gerwen is nog altijd recordhouder met 7 overwinningen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het met 13 tot 20 graden best nog warm. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien.
2: Flitsmeister meldt nog 1 vertraging. Die staat op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetwoudendorp. Je vertraging 11 minuten. 1 flitser gezien langs de A50 Os-Arnhem bij 140.3.
15: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent
16: een foute start.
2: Ja, ja.
17: Music. Lars Boelen.
2: Hey, lekker met 1 been in het weekend. Officieel vrijdag. En die beginnen we lekker fout met

kon aan de vrijdag 29 mei 2026 de foute start van vandaag. Shut up all and get busy. Hey, zometeen Eva Max, Kings and Queens. En eerst Zara Larsson. Dit is Midnight Sun.

0: Max en Kings and Queens bij Q-Music. Ik krijg een audioberichtje van Patrick.
1: Oh, wat heb ik een trek in zo'n lekkere snack. Ja. Last, die trek nu mijn naam.
0: Oh, dat weet ik niet. Ja.
1: En dan kan ik voor nummer 69 gaan.
0: Ja, Patrick die heeft er zin in. Hij heeft door wat er gaat gebeuren. Inderdaad, het is donderdag. Avond, vrijdagochtend. Nee, het is eigenlijk gewoon de nacht van donderdag op vrijdag. Dat is wat het is. En dat is een heerlijke nacht. Weet je waarom? Dat is de nacht waarop de snackautomaat bij Q-Music tot de nok toe is bijgevuld. Dat doen ze altijd op donderdag, eind van de dag. Dan gaan ze hem weer helemaal bijvullen. Het is zo'n automaat, zo'n zwarte kast met ijzeren spiraaltjes erin. En in die spiraaltjes snacks. Variërend van een Twix tot een zakje snips, chips tot wat te drinken. En bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Zometeen ga ik dus snacks weggeven uit die automaat. Nou, Patrick kwam al met een nummertje. Zijn favoriete nummer is 69. Waarom zou dat eigenlijk? Nou goed, maakt ook niet uit. Als je nou ook een favoriet getal hebt, kom maar door. Stuur even jouw lievelingsgetal of je geluksgetal even deze kant op. Met een berichtje in de Q-Music app ga ik dat getalletje zometeen invoeren op de snackautomaat. En maak je dus kans op een heerlijk midnight snack.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: The Way I Barbecue. Het is inmiddels 12:15 geweest. De nachtelijke hongerklop heeft inmiddels in het land wel toegeslagen. Toch? Ik heb dat ook altijd hoor. Na middernacht begin je altijd een beetje honger te krijgen. Daar gaan we wat aan doen. We hebben hier op de gang bij Q een snackautomaat staan. Bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit de automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Een klein addertje onder het gras. Ik zeg het altijd maar even bij. Maar niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook. Er zijn wel eens nummertjes tussen uitgevallen. Dus het kan ook zijn dat je misgaat. Voor het eerste getal vannacht gaan we naar Ashley. Ashley, hallo.
1: Hi.
0: Hey Ashley, jij hebt honger.
1: Ja.
0: En waar heb je zin
1: hard
0: in?
1: Hard werk. Maakt mij eigenlijk niet uit. Ik lust van alles, dus okay. Laat me verrassen.
0: Maar wil je echt wat eten of wat drinken? Want er zit ook drank in. En ik bedoel drank niet, geen alcohol, maar gewoon... Nee, maar energieblikjes en cola en dat soort dingen. Of wil je liever wat eten?
1: Dat maakt me eigenlijk niet uit.
0: Je echt sowieso helemaal geen reet uit allemaal?
1: Nee, ik heb een lange werkdag gehad. Dus of het nou iets lekkers te drinken is of te snacken is altijd goed.
0: Oké. Hey, maar wat heb je gedaan dan voor werk nog even?
1: Ik ben taxi geweest.
0: Oh ja. Ja, dan ben je druk. Natuurlijk heel de tijd aan het rijden waarschijnlijk. Ja.
1: Ja.
0: Goed, Ashley, we gaan een getalletje invoeren. Kom maar door. Welk getal kan ik voor je invoeren op de snackautomaat?
1: Nummer 11.
0: Nummer 11, oké. Nummer 11.

0: Ik spoil, Ashley, die geeft ook echt geen krimp. Het is zo grappig als ik... Nou, oké.
1: Ja, ik weet
0: het. Nee, ja, Ashley, je weet niet wat je overkomt. Ik snap het ook, hoor. Jij denkt, waar zit ik daar middenin? Ik begrijp het helemaal. Ashley, je wint een zakje paprika chips.
1: Lekker!
0: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: Jojo. Ja, sorry, ik begin ook melig te worden. Dit is ook... Ik heb morgen weekend. Snap je? Dus dit... Oké. Jeroen!
2: Goedenavond.
0: Ja, Jeroen. Wat ben je aan het doen?
2: Nu helemaal even niks.
0: Even niks, lekker. Maar je wil wel even lekker wat uit je snackautomaat.
2: Zo, na dat harde werk zeker.
0: Heb je ook hard gewerkt?
2: Zeker.
0: Maar iedereen heeft hard gewerkt. Wat heb jij dan gedaan?
2: Ik werk in de horeca, dus dan...
0: ja, dat is echt hard. Kijk, eigenlijk achteraf... Kijk, Ashley zei ik heb hard gewerkt, maar taxichauffeur... Ze wil altijd zitten.
2: Ja,
0: dat is heel de tijd zitten. Dat is natuurlijk niet hard werken. Nee, nee, horeca is echt hard werken. Dat is lopen. Ja. Oh, Ashley hangt nog. Ashley?
1: Ja, ik ben nog.
0: Eigenlijk taxichauffeur, het is niet hard werken, toch?
1: Mentaal.
0: Oh, het is meer mentaal. Ja, dat heb ik ook. Ja, heb ik ook. Mentaal, dit werk ook echt niet te doen. Ik moet er ook bij zingen en zo. Nou goed, Ashley, fijne nacht. En Jeroen, jij hebt dus hard gewerkt. Laten we een getalletje gaan invoeren.
2: Nou, doe maar getalletje 15.
0: Waarom 15?
2: Ja, dat is toch mijn lievelingsgetal.
0: Zomaar?
2: Ja, dat is een beetje de datum waarop ik en mijn vriendin hebben gekregen. Dus,
0: oh, nou, dat vind ik een mooie. Romantisch. Maar levert dat ook een snackie op?
2: Wat
0: is, even kijken, wat is dit? Ja, je wint een zakje Doritos Sweet Chili Pepper. Ja.
2: Zo, nou, dat is hartstikke lekker.
0: Dat is hartstikke lekker. Gefeliciteerd, Jeroen.
2: Dankjewel.
0: Dan ga ik alleen nog even naar Bodine.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, Bodine. Heb jij zin in iets?
4: Zoet, of zuur?
0: Zoet, zout of zuur?
3: Ik wil echt een kroket. Ik kom net terug uit de VS. Ik heb al een maand zin in een kroket.
0: Dan heb ik heel slecht nieuws voor je. Want de kroket zit niet in de snackautomaat.
3: Ah. Oh,
0: nee,
3: okay,
0: nee, het is echt zo'n ding, weet je wat? Zo'n ding wat... ja, hoe ga je dat nou uitleggen? Er staat ook in bedrijfskantines en in parkeergarages. Ik heb ook wel eens een keer bij een tankstation zien staan. Gewoon zakjes chips, marsen, twixen, drankjes, dat soort dingen.
3: Mag ook, zolang er maar geen suikerlaag overheen zit. Heb ik genoeg gehad.
0: Maar wat heb je in Amerika zo lang gedaan dan?
3: Oh, ik was aan het reizen een maand lang met een programma. Dus ik kom net... ik zit nog in mijn jetlag.
0: Met een programma? Ben je bekend?
3: Nee, ik ben niet bekend. Het is een programma voor mijn werk geweest. Dus dat was hartstikke leuk. We zijn echt van west naar oost, van noord naar zuid gegaan. Dus dat was bizar. Heel leuk.
0: Maar tv-programma?
3: Nee. Het was vanuit de overheid dat ik die kant op kan gaan komen om met mensen te praten.
0: Ja, ik hoor ook een beetje dat je zo lang weg bent. Een beetje Amerikaanse tongval heb je ook inmiddels.
3: Dat helpt.
0: Bodine, welk getal kan ik voor je invoeren?
3: 27 alsjeblieft.
0: 27 gaan we invullen. En dan hopen we op iets zonder een dikke suikerlaag. Nou ja, dat kan ik natuurlijk nooit beloven. Want er zitten heel veel ongezonde snackjes in. Ja, nou ja. Ja, volgens mij... Ja, ik grabbel even in die bak. Ja, dit is wel iets met een suikerlaag. Maar ja, wel lekker. Een Ballisto.
3: Heerlijk, dankjewel.
0: Ja, een klein beetje suiker kan er ook nog wel bij.
3: Vooruit.
0: Hé, hey, fijne nacht.
3: Hé,
0: hey,
3: dankjewel.
0: Joe. Zullen we nog even een rondje doen? Ja? Ja, oké. Okay. Nou, nog een rondje, dan kan mij het ook voor een rotte. We gaan gewoon lekker nog een rondje snackautomaat spelen. Kom maar door. Je geluksgetal. Tussen de 1 en de 80. Stuur hem even nu deze kant op. En doe het met een berichtje in de Q-app. Ondertussen kijk.

0: Now Rogers en Talk to Me by Q. Wij hier op de gang bij Q Music hebben een snackautomaat staan. Zo'n zwarte kast, ijzeren spiraaltjes. In die spiraaltjes heerlijke snacks variërend van een zakje chips tot een Mars, een Twix. Lekker wat te drinken. En bij ieder snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Altijd onder het gras, niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat. Het eerste getal komt uit de koker van Jasmijn. Hallo Jasmijn.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo Jasmijn. We gaan gelijk van wal. Welk getal kan ik voor je invoeren?
1: 13.
0: 13? Is dat een geluksgetal voor jou?
1: Nou, niet per se een slecht getal. Vond hem wel leuk.
0: Oké, okay, nou waarom ook niet. 13 vullen we in op de snackautomaat. In dit geval levert je echt wat op hoor. Een zakje Doritos Bits, ken je dat?
1: Lekker, ja heerlijk.
0: Ja, lekker heerlijk. Gefeliciteerd Jasmijn. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Tamara, doei. Tamara.
2: Hey, goedenavond.
0: Waarom ben je nog wakker op dit idiote tijdstip?
2: Nou, ik ging mijn dochter van 16 ophalen bij de club.
0: Zo, je dochter van 16 ophalen bij de club.
2: Maar... Ja, die had een doordeweek feestje.
0: Ja, zo, dat, je dochter van 16 hoeft morgen niet naar school?
2: Nee, ze heeft de examens al gedaan, dus vroeg vakantie, ja.
0: Maar gaat je dochter van 16 ook lekker naar Jorette Mar dan? Of naar Gersonisos?
2: Nee, ze gaat nog lekker met papa en mama een jaartje mee naar Turkije.
0: Oh ja, ook leuk, ook leuk. Ze zit er ook naast, denk ik.
2: Heel leuk. Ja, ze kwam net de auto instappen.
0: Oh ja. En een weekendje Renesse met de vriendinnen? Dat kan wel misschien.
2: Ja,
0: nou, dat heeft mama liever niet. Ja, dat heeft mama liever niet, dat begrijp ik ook wel. Oké, Tamara, ja, we gaan spelen voor een versnekkie. Maar ja, je dochter zit er nu bij. Hoe ga je dat doen? Ga je hem opdelen of ga je voor je dochter spelen? Of ga je gewoon voor jezelf spelen?
2: Voor mezelf, ja. Die heeft al genoeg gehad.
0: Oké, voor jezelf. Nou, maar wat heeft ze... Het is geen drank en zo. Ik bedoel 16.
2: Nee, dat mag natuurlijk nog helemaal niet. Dat gebeurt niet hoor.
0: Absoluut niet.
2: Zeker niet.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan een getalletje invoeren, Tamara. Zeg het maar. Welk getal kan ik invoeren?
2: Nummer 34.
0: 34. Is het je leeftijd of...
2: Ja, gisteren 34 geworden.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Even kijken. Ja hoor. Het ijzeren spiraaltje is gaan draaien. Jij wint een zakje autodrop.
2: Lekker.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Marion.
3: Ja, goedenavond.
0: Marion, wij moeten het even ergens over hebben.
3: Ja.
0: Wij moeten het hebben over jouw geluksgetal. Want jij stuurt in de Q-Music app het getal 18. Nog geen minuut later zeg jij in één keer, nee, getal 21. Waarom ben je geswitcht van 18 naar 21?
3: Nou ja, ik heb eigenlijk twee geluksgetallen.
0: Ja.
3: Of geluksgetallen. Als ik naar het casino ga, dan speel ik altijd 18 en 21. Dus eerst dacht ik 18 en toen dacht ik later, doe toch maar 21.
0: Maar waarom voelt 21 dan vanavond beter dan 18?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ja, nou, dat is het gevoel, hè.
0: Ja. Maar levert dat gevoel jou bij het casino ook dan extra geld op?
3: Nee, anders ging ik elke avond naar casino.
0: Ja. Oké, dus nou, dan gaan we voor 21 spelen, denk ik dan, of niet?
3: Ja, zeker, ja.
0: Alright. Ik heb 21 ingevoerd op de snackautomaat. De vraag is, gaat het spiraaltje draaien en ben je er blij mee? Nou, er valt wat in die bak hieronder. Ik open even die bak. Marion?
3: Ja?
0: Je wint een Mars.
3: Oh, lekker. Altijd goed.
0: Ik wil je nog een aanbod doen.
3: Nou.
0: Je mag ook nog voor 18 gaan. Maar dan laat je dus je snackie op 18... Laat je, of op snackie op 21 laat je liggen. Dus je
3: dan ga ik... Ik hou van een gokje, hè. Dus dan... Met
0: mijn
3: 18.
0: Oké, maar je, dan laat je de Mars sowieso liggen. Dan ga je nu voor 18.
3: Ja, is goed.
0: Alright. Ik ga 18 invullen op de snackautomaat. Marion.
3: Ja?
0: 18 geeft helemaal niks. Nee, 18, nee, 18 bestaat helemaal niet.
3: Oh, nou, dan had ik het bij 21 moeten laten. Ja, ja. Nee, maar dat is prima. Ik ben bijna thuis en dan kijk ik wat ik in de kast heb.
0: Ja. Ik vind wel oprecht, we gaan er nu wel met een domper uit, vind ik.
3: Oh, nou ja, dat geeft niet. Ja, ik... Het is alleen maar beter eigenlijk. Nee, ja. Midden nachtsnacken is ook eigenlijk niet zo goed. Maar ja.
0: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik zou jou heel graag nog zeggen van nou, dan geef ik je toch gewoon lekker 21, kan mij het schelen, het is vrijdag. Maar ik zie Romy van de redactie kijken en zegt nee, maar dat gaan we niet doen.
4: Ja, maar kijk. Ja.
0: Nu ga ik jou weer voor het blok zetten.
4: Ja, dit is heel erg, want Marion, ik vind jou een hele lieve vrouw. We hebben net al aan de telefoon even gekletst. En ik gun jou die mars van harte. Dus we gaan hem ook naar je opsturen nu. Want oh. Ja, want nu is
0: nou,
4: het...
0: Nee, kijk eens, en nou is
4: het... Ik ben een boosdoener. Maar je gaat mij elke keer voor het blok zetten. Maar dit is het spel niet. Want anders kunnen mensen net zo goed gewoon zeggen, ja, ik wil een mars. Nou, dan krijg je een mars. Gefeliciteerd.
0: Ja, dat je hebt ook helemaal gelijk.
4: Dan is het hele spelconcept eraf.
0: Nee, je hebt wel
4: het
0: gelijk.
4: Het hele idee van het spel, van het snackautomaat, is dat er zeg maar ook vakjes zijn waar niks onder zit.
0: Nee, dat houdt het spannend. Want ik heb echt spannend.
4: We gebruiken echt het snackautomaat zoals die gevuld. Ja, nee, je zou zeker, in principe mee kunnen schrijven.
0: Ja, want volgende week zitten ze op dezelfde plek natuurlijk. Ja.
4: Ja, 21 is altijd de mars.
0: Ja, en 23 is altijd Twix.
4: En 18 is altijd leeg, want het vakje bestaat gewoon niet.
0: Nee. Misschien ben ik te goed van geest en ben jij een goede bewaker van het spel? Maar kunnen we dan, ja, voor één keer doen we dan nu...
4: Zullen we dan een halve mars doen?
0: Dus sturen we een halve mars. Marion, veel plezier met de halve mars.
3: Dankjewel.

0: Ray en Where's My Husband met Q-Music. Hey, ik heb de gekke gewoonte dat ik belangrijke dingen in mijn leven, dat ik die heel snel vergeet. Weet ik veel, doktersafspraken, verjaardagen, dat soort dingen. Maar de meest random dingen ter wereld, ja, die weet ik als de beste te onthouden. En af en toe deel ik er eentje met je.
1: Wat weet je niet?
2: Maar geeft ook niet.
0: In 1830 werd ketchup verkocht als medicijn.

en Burna Boy. Die komt er weer uit de Verenigde Staten. Hebben we deze al gedaan? Deze heb ik al laten horen, toch? Katy Perry! Charlie Puth komt twee keer voorbij vannacht.

Goeienacht. De problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten voor de zomer zijn opgelost. Dat zei asielminister Bart van den Brink tijdens een onverwachts bezoek aan het centrum. Hij riep gemeenten in het hele land op om snel opvangplekken te regelen. Deze nacht slapen 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel in het Groningse Warffum. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Er komt in IJsland een referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Daar heeft het parlement mee ingestemd. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. En tijdens het WK voetbal mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven de stadions in Amerika. En dat geldt ook voor evenementen met supporters, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wie zich niet aan de drone-regels houdt, zal er spijt van krijgen, want overtreders riskeren een boete tot $100.000. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder een zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Minister Bart van den Brink roept alle gemeenten in ons land op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Afgelopen avond was hij onverwacht in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De minister noemt de situatie daar Nederland onwaardig. Daarom vindt Van den Brink dat er voor de zomer een oplossing moet komen. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredome gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt de uitspraken verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat ze in Londen allebei in de finale stonden. De Nederlander Michael van Gerwen won het darts toernooi 7 keer, een record. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.